0: belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollenstreek.
9: Met muziek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Een gemiste oproep kan zo...

0: naar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen

0: waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop

0: op je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Valdorpelshop.nl.
7: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
6: Valdorpelshop.nl.
8: Dit is Bo.
9: De omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek

In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te

0: Oostreek is er schuldhulp, maatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. En in supermarkten werd er juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag, wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
8: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
9: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
10: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter

0: fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic, dat voelt goed.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie.

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan.

0: Die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Start de motor, de boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en drukkers.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort.

0: mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Bo.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.

0: In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bo.
6: De zomerse zaterdag.

0: Er is geen ontsnappen meer aan. 7:10 op deze zaterdag, de 8e augustus. We zijn er weer met een zomerse zaterdag.
1: Live vanuit de Bollestreek.
2: Dit is Bo, de zomerse zaterdag.
1: Bo.
0: Dank aan Henk en Dick, die vorige week even voor hun rekening namen. Maar ik ben er nu weer.
1: Sjaak van den Berg.
0: Met een zomerse zaterdag vol met berichtjes uit de streek. Zo is er een expositie in Hillegom. En we praten straks even met Martien Okkers, de kunstenaar zelf. En op deze 8e augustus is het de dag van Bollestreek in bedrijf. En dat vindt plaats hier aan het Westeinde in Noordwijk-Rout. Wij zitten met Bo in Leeuwarden Congrescentrum. De achterkant daarvan grenst aan het Westeinde. Dus we zijn erbij bij dat Bollestreek in bedrijf. Straks praat ik met de verslaggever die daarbij is. Het is vandaag 8 augustus. Vandaag is Dustin Hoffman jarig, de Amerikaanse acteur. Hij is 89, we zien het niet zoveel meer in films. Het begon allemaal voor hem in The Graduate in 1967. Maar we kennen hem natuurlijk ook als de fantastische performance die hij deed in Rain Man en in Tootsie en Hook en Meet the Fockers. En zo kun je nog wel even doorgaan met de vele, vele films waar hij in gespeeld heeft. Hij is vandaag dus jarig. Ook is jarig vandaag tennis topper Roger Federer. Die wordt 45 vandaag. En het is de verjaardag van Shawn Mendes. Een Canadese zanger die een jaar of 10 geleden een hit had samen met Camila Cabello. En die ga ik hier draaien. I Know What You Did Last Summer.

Shawn Mendes, hij was toen pas 17, 18 jaar. Hij is vandaag jarig en wordt 28. Toen hij dit liedje opnam samen met Camila Cabello. I know what you did last summer. Ja, we hebben niks aan last summer. We hebben het over deze zomer. Dit is Bo. 13 minuten inmiddels over 10. Straks praten we over kunst. Nu een lekker liedje uit de jaren 60. Wat voor een liedje, Neil Diamond.

Nou ja, mooi om nog weer eens terug te horen. Neil Diamond, oorspronkelijk uit 67. In 94 zat het in een film en toen kreeg het opnieuw belangstelling. Girl, you'll be a woman soon.

0: In de bibliotheek in Hillegom zijn mooie schilderwerken opgehangen. Mooie kunstwerken. Onder het thema Between Light and Shadow. Een serie krachtige pastelportretten. En die zijn gemaakt door Martien Okkers, kunstenaar uit de streek. En die hebben we nu aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Beschrijf eens, wat hangt er allemaal in de bibliotheek van Hillegom?
1: Ja, ik heb een aantal serie portretten hangen van 100 bij 70. Pastelportretten, dus dat is met zacht pastelkrijt gemaakt. Zeer explosief, zeer gekleurrijk, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb ook nog een serie voor muziek. Dat is Light and Fire. Dat zijn gitaarwerken, zeg maar. Dus een muzikant met een gitaar in zijn hand.
0: Oh, wat gaaf.
1: Die hangen er ook. En die zijn een beetje hetzelfde werk. Dus heel explosief, heel veel kleur. En pastel is eigenlijk een materiaal wat heel zacht is. Waar je eigenlijk niet zo kleurrijk mee kan werken. Maar ik werk met een zwarte achtergrond. En dan komen de kleuren gewoon heel erg mooi naar voren. En vooral met portretten. Die heel close-up zijn, zeg maar. Ja, kan je heel veel emotie kan je erin kwijt.
0: Ja.
1: Dus het zijn echt heel sprekende portretten, zeg maar, met veel emotie. Vaak ook twee luiken. Ik gebruik dan twee schilderijen naast elkaar.
0: Oh ja.
1: En dan heb ik ze op een licht gebogen frame gemaakt, zodat ze eigenlijk elkaar een soort van aankijken. Dus je krijgt, als je er naar kijkt, krijg je een soort van verhaal tussen die twee personen.
0: Oké. Dus,
1: dat is een vrij uniek ding, zeg maar.
0: Ja, hartstikke goed. Die pastelportretten die hangen in de bibliotheek. Dat betekent dat je ze alleen kan zien wanneer de bibliotheek open is.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja, maar ze hangen er een hele periode, hè? Twee maanden. Tot zeker 23 september zie ik staan. Ja. Je hebt komt die term Between Light and Shadow bij jou vandaan als kunstenaar?
1: Ja, die komt bij mij vandaan, ja. Ja, dat met heel goed met het werk, zeg maar. Het is echt een... ze komen echt uit de schaduw. Ja, je moet eigenlijk gaan kijken om het te kunnen zien. Want op een foto komt het niet zo over als in het echt, zeg maar. En omdat ze ook vrij groot zijn, zijn ze heel... je komt binnen en je ziet ze gelijk hangen.
0: Ja, ja.
1: Dus, het heeft een enorme aantrekkingskracht. En het is ook gewoon... Omdat ze ook op zo'n rond paneel zitten... komen ze een soort van... het wordt een soort sculpturen, zeg maar, die uit de muur komen.
0: Ja, en dat moet je dus echt...
1: Ja, het is echt de moeite waard om een keer te gaan kijken. Want het is echt een uniek iets.
0: Nou, de bibliotheek van Hillegom, die zit aan de sportlaan nummer 1. De expositie is vrij te bezoeken. Ik heb begrepen, licht en schaduw, dat staat symbool ook voor herinnering, identiteit, verbinding, verandering, al dat soort zaken.
1: Ja, precies, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, je hebt een stukje tekst gelezen.
0: Ja, natuurlijk. Ik heb het persbericht voor mijn neus.
1: Heel goed.
0: Want ik ben er nog niet geweest. Ik moet er ook toch...
1: Dat moet je zeker doen. Ja. Ik zou zeker even gaan kijken, want het is echt een moeite waard.
0: Ja, ja. Maar je hebt portretten gemaakt. Heb je daarbij ook echte mensen gebruikt? Of,
1: ik heb twee luik. Dat is met een vrouw. Dat is mijn eigen gezicht, zeg maar. Want ik kon geen foto vinden die schuin keek. Want ik wilde eigenlijk dat ze elkaar aankeken op de muur.
0: Ja.
1: Dus dan moet zij kijkt zeg maar achterom. En hij kijkt naar haar toe, zeg maar. Dus die kon ik niet vinden op het internet. Toen ben ik zelf gaan poseren. En heb ik mijn eigen gemaakt, zeg maar. Met een beetje AI aangepast. Zodat het niet helemaal één op één is. Maar ik werk heel veel met de AI. En dan foto's bij elkaar. En dan mixen, zeg maar. Zodat je gewoon een nieuw persoon krijgt.
0: Ja, dat snap ik. Maar het portret zelf is wel gewoon met hand gemaakt.
1: Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. Ja, helemaal van de scratch, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus echt een blanco canvas. En dan eerst zet ik hem op met potlood. En dan bouw ik hem op met lage pastel, zeg maar.
0: Ja. Martien, maak jij al langer kunstwerken?
1: Ik ben eigenlijk vorig jaar ben ik begonnen. Want een maatje van mij die overleed eigenlijk veel te vroeg. En zijn portret had ik gemaakt met pastel.
0: Ja.
1: En dat sloeg enorm aan. Die had ik op internet gezet. En al zijn familie en iedereen was daar heel enthousiast over. Dus ja, toen dacht ik van ja, ik moet hier eigenlijk mee verder. Maar ik doe het al sinds mijn jongere jaren, zeg maar. Ik was altijd al met portrettekening bezig.
0: Ja, maar dat is iets wat je doet naast je werk?
1: Nou, ik doe het nu fulltime.
0: Je bent het fulltime gaan doen als kunstenaar?
1: Ik ben het nu fulltime gaan doen. Ja, ik heb me aangesloten bij de QCO-organisatie.
0: Ja.
1: Ja, ik doe heel veel op markten staan. En ja, ik wil me een beetje inmengen in grote galerieën, zeg maar. Dat probeer ik nu een beetje. Ik heb nu een goede serie, die Light and Shadow.
0: Ja.
1: Dat zijn 16 werken. En die zijn echt gewoon goed genoeg om in een mooie galerie te hangen. Dus daar ben ik nu mee bezig, zeg maar, om het daar een beetje binnen te komen.
0: Ja, dan moet je PR plegen. Dan moet je marketing doen om te zorgen dat je materiaal ook ergens naartoe komt te hangen, zodat mensen het daadwerkelijk kunnen kopen. Want je wil ervan leven dus.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En deze werken die hangen dan in die bibliotheek. Betekent dat je als kunstenaar alweer met een volgend project bezig bent?
1: Ja, dat klopt. Ja, ik heb er is een wedstrijd en dat gaat over armoede. En daar heb ik nu twee portretten voor gemaakt. En dat is ook twee mensen, twee arme mensen die elkaar... Dus voor mij is het een moeder en dochter. Maar je kan ervan maken wat je wil als je er naar kijkt natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar die heb ik voor de armoedewedstrijd gemaakt. Dus die ga ik inzenden. Ja. En voor de rest ben ik alweer met een volgend project bezig. Ook weer een vrouw die nu wel de kamer in kijkt, zeg maar. Ja, ik kan niet stoppen. Dus ik heb alweer vijf grote pastelplaten besteld. En die ga ik alweer opmaken, zeg maar.
0: Dat heeft wel wat losgemaakt dus vorig jaar.
1: Ja, dat heeft zeker wat losgemaakt.
0: Want je leven is helemaal veranderd. Je bent ineens kunstenaar.
1: Ja, mooi is dat. En ik dorst hem eerst nog niet zo te noemen, zeg maar. Want het is toch een beetje, je moet daar ook een beetje in groeien, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ik ben nu inmiddels wel, ik krijg zoveel goede reacties en het ziet er gewoon echt ook professioneel uit.
0: Ja.
1: Dus ik wil daar nu gewoon echt mee verder.
0: Ja, nou, wij hebben nog een beetje geholpen. Portretten dus van Martien Okkersen onder de naam Between Light and a Shadow. Pastelportretten op zwart boord. Die zijn te zien in de bibliotheek van Hillegom. Vrij te bezoeken tijdens de openingstijden. En wij met z'n tweeën...
1: Ga vooral kijken, want het is echt de moeite waard.
0: Inderdaad, dat wou ik zeggen. Hartstikke goed. Dankjewel, Martien. En nog een plezierige zaterdag vandaag. Ik heb er een toepasselijk plaatje bij gezocht, een liedje van O'Gene.

Ja, dat was de titel van het liedje Lights and Shadows. Weet je, geïnspireerd op de expositie Between Light and Shadow van kunstenaar Martine Okkersen. Wil je van tevoren al wat zien van zijn werk, dan kun je naar het internet martinokkersen.nl. Dat is Martin, M-A-R-T-I-N, Okkersen, O-K-K-E-R-S-E. En daar staan een aantal van zijn portretten, zijn daar al te zien. En die zijn zeer inspirerend. Heel gaaf gemaakt. Pastelportretten van hem op zwartboord zijn te zien tijdens de openingstijden van de BIEB in Hillegom tot en met 23 september. De moeite waard, al zeg ik het zo zelf. Mag ik dat zeggen? Ja, ik heb het bij deze gezegd. Ah, dit staat hoog in Amerika. Dit staat al weken op 1 in Amerika. Het is Ella Langley. En ze komt zelf uit Alabama, maar ze zingt een liedje over Texas. Choosing Texas.

0: Het is modern, maar het is toch traditionele country. En het wordt goed gewaardeerd in Amerika. Kijken wat het in Nederland gaat doen. Ella Langley en Choosing Texas. Als je nu naar onze website gaat, dan kun je een verhaal lezen over die granaat die tot de ontploffing werd gebracht bij Langeveld de Slag. Maar ook zijn er de lotingen geweest voor de bekervoetbal. En we hebben drie clubs in onze bollenstreek die daaraan meedoen. Voetbalvereniging Noordwijk, FC Lisse en VVSB. Wedstrijden worden gespeeld op dinsdag 1 en woensdag 2 september. S'avonds dus. VVSB krijgt de amateurs van Ajax op bezoek. En FC Lisse die moet uit naar Overijssel, naar SC Genemuiden. En voetbalvereniging Noordwijk, kijk of ze het weer zo goed doen. Die moeten ook uit en die gaan helemaal naar Zeeland, want die moeten naar Goes. Nou, de bedoeling is dat ze natuurlijk allemaal gaan winnen en dat ze verder komen in het bekertoernooi. Wil je er meer over weten? Kijk op onze website.
1: Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek. Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
0: En dan kijken we even naar buiten.
1: Bo.
0: Veel zonneschijn. Temperatuur in de Bollenstreek die loopt op. Het is nu een graad of 19. Rond de middag zal het 21 graden zijn. En vanmiddag bij ons al maximaal 23 graden. Dan schuiven er vanuit het zuidwesten wat wolkensluiers over het land. Er staat weinig wind. Er kan aan het strand een windje van zee opsteken. Vanavond blijft het droog en aangenaam weer met een afwisseling van sluierwolken en heldere perioden. Er staat dan nog steeds weinig wind. Pal aan de kust waait er wel een matige wind uit het noorden. Als de zon onder is, koelt het vannacht af naar 16 graden. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warmere lucht aan. Het wordt sneller warm morgen dan vandaag. Het wordt een warme dag morgen.
2: Dit is Bo. Zon, zee, zomerse zaterdag.
1: Dit

Daarvoor hadden ze al een paar hitjes. Maar met dit liedje, ze wongen het Eurovisie Songfestival mee in 1974. Ging het echt helemaal los voor de twee dames en twee heren uit Zweden. ABBA en Waterloo. Al meer dan 50 jaar oud, dat het nog zo lekker klinkt. En ik zou er graag nog eens op willen dansen. Ja, waarom niet? We doen het even een tandje rustiger aan. Hoog tijd voor Nederlandstalige muziek. Dit is Dana Winner uit Vlaanderen.

0: bijzondere zangeres uit Vlaanderen. Die willen graag ze nu dan langs laten komen hier bij Bo. Je luistert naar de Zomerse Zaterdag. En we kijken eens even de streek in.
1: Vandaag in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: Want vandaag is de jaarlijkse agrarische open dag. Dat doen ze dus elk jaar. Bollestreek in bedrijf heet dat. Je hebt al van die grote spandoeken zien hangen in de streek. Het is al voor de 33ste keer. En dit jaar zitten ze in onze achtertuin eigenlijk. Want ze zitten aan het Westeinde in Noordwijkerhout, waar 8 agrarische bedrijven hun deuren openzetten. En wij hebben verslaggever Daan Baaier op pad gestuurd om daar een mooie radioreportage te gaan maken. Maar we hebben hem alvast even op de radio om te vertellen wat hij om zich heen ziet. Daan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sjaak.
0: Je bent aan het Westeinde in Noordwijkerhout. Of zit je dan helemaal aan de Noordwijkse kant of aan de Noordwijkerhoutse kant?
3: Nou, ik zit aan de Noordwijkerhoutse kant. Ik sta nu bij Cultuurtechniek Bollestreek. Ik sta een beetje verscholen achter een tractor voor het beste geluid. Want ik moet zeggen, het is aardig druk. Het loopt aardig door. Ik was net bij de opening. En daar stonden toch wel een mannetje of 200 ongeveer.
0: Zo, doe maar.
3: En, en zo trekt het toch wel door de streek door. Ja, het is natuurlijk het Westeinde. Er doen dit jaar 8 agrarische bollestreekbedrijven doen er mee. En het betrekt heel het Westeinde eigenlijk.
0: Ja, ja. En om te beginnen dus aan Westeinde 6 bij CTB. Vroeger was dat het loonbedrijf, wist ik het maar, van de familie Duivenvoorde. Gefuseerd met een andere en zo. Loonbedrijf, dus dat zijn hele grote machines die je daar ziet staan.
3: Ja. En eigenlijk net zoals de vorige jaren dat ik hier was, gaat het eigenlijk dit jaar ook weer over de innovatie. Ik sprak net met de eigenaar van Cultuurtechniek Bollestreek. En zij hebben natuurlijk nu allerlei robots waarmee ze aan de slag gaan.
0: Oh ja?
3: En die, en dan is dat dan om het onkruid weg te halen tussen de bollen en tussen de tulpen. En dan uiteindelijk verhuren zij deze machines naar ook het oosten van het land, zodat andere bedrijven daarmee aan de slag kunnen gaan.
0: Ja. Ja, want ook over die innovatie is vandaag van alles te zien, hè? Er zit heel veel ontwikkeling in de techniek van het telen van bollen en planten, wat ze allemaal doen. Daar zit heel veel techniek in en daar zit heel veel ontwikkeling in.
3: Ja, en het moet natuurlijk eigenlijk ook elk jaar een stukje duurzamer, verantwoorder. Ja. En ik sprak zojuist even met Klaas Hoogvorst van EJ Hoogvorst. En hij vertelde mij eigenlijk dat het, ondanks dat er toch wel veel negativiteit is, dat er eigenlijk veel positief nieuws te melden is. Er is minder milieuuitstoot volgens hem. De Parkinson en de tegelskaarten staan volgens hem eindelijk goed. En ja, dat is volgens hem toch wel eigenlijk geen toeval, maar gewoon het bewijs van keihard werken en innoveren van de ondernemers.
0: Ja. Hartstikke goed. Dat Bollestreek in bedrijf, hè, dat is een initiatief van de KNVB samen met de LTO. Dus dat zijn de beroepsverenigingen, zeg maar. Maar er komen, merk je nu dat de mensen die erop afkomen, dat mensen zijn uit het vak zelf? Of zijn het ook wel gewoon inwoners die eens een kijkje komen nemen bij die bedrijven?
3: Ja, het is eigenlijk wel echt een afwisseling inderdaad tussen de inwoners en de mensen uit het uit het vak zelf. De mensen die ik nu heb gesproken, dat zijn vooral mensen uit het vak. Dus ik heb nog niet echt inwoners gesproken. Maar als ik dat zo zie, dan denk ik dat het wel een goede afwisseling is inderdaad. Maar ik wil het eigenlijk heel even kort hebben over de droogte die natuurlijk is.
0: Ja.
3: Want dat lijkt toch wel echt een probleem te worden.
0: Nou, dat snap ik, ja. Ja.
3: Ik sprak net Greenport-voorzitter Dick Hielkema. En hij zei, normaal kijken we eigenlijk ook vol verwachting naar het weer. Maar ja, nu doet het toch wel een beetje pijn om uit te kijken naar het weer. Want het lijkt ook niet echt een stuk min, dat het gaat regenen of iets. En ja, Klaas Hogevorst zei net ook. Ja, als dat betekent dat straks het zilte water wordt toegevoegd, dan lijkt dat toch wel een probleem te worden.
0: Ja, dat is funest natuurlijk voor de teelt. Als er zoutwater via het grondwater bij de producten komen. Ja, dat lijkt mij helemaal niet goed. Maar het is natuurlijk een beetje roeien met de riemen, hè? Zonder water. Ja.
3: Meer kan er ook niet aan gedaan worden. En ja, het is dus eigenlijk echt afwachten. Maar alsnog sloot Hielkema wel positief af. Want hij zei wel van, ik vind het fijn dat hier zoveel mensen zijn en dat we gewoon de dialoog met elkaar aan kunnen. Ja. En de mensen hier en de omwonenden ook wat meer kunnen vertellen over wat er nou daadwerkelijk hier leeft in de Bollestreek. En hoe de bedrijven allemaal bezig zijn met de innovaties.
0: Ja, Ja, hartstikke goed. Nou ja, de mensen kunnen dus beginnen vanaf de Schulpweg het Westeinde op. En dan om te beginnen bij het loonbedrijf CTB, Cultuurtechniek Bollenstreek. Dan het bloembollenbedrijf van Gebroeders Hogevorst. Het bloembollenbedrijf van ouds van Engel Hogevorst. Tegenwoordig zijn het de kleinzonen of de kleinkleinzonen. Want het is al heel lang een familiebedrijf. Waar Klaas onder andere bij betrokken is. Familie Duivenvoorde en Zoon, bloembollenbedrijf aan het Westeinde 20A. En een vaste plantenkwekerij zit er, Kebra. Je hebt Flower Boost, dat zit achter Leeuwarden Congrescentrum. Bloembollenbedrijf Van Wendt, bloembollen en vaste planten. En dan nog Hulst Flowers, helemaal aan het eind van het Westeinde tegen Noordwijk aan. Seizoensbloemenkwekerij. Er is dus van alles te doen. 2,5 kilometer lang. Heb jij gemerkt, Daan, dat er al parkeerproblemen zijn? Of zijn de meeste mensen toch wel met de fiets gekomen?
3: Nou, het is dus behoorlijk druk eigenlijk op het Westeinde. Ja. Er staan inderdaad veel auto's. Maar ja, de meeste mensen die hebben ook wel gehoor gegeven aan oproep om massaal op de fiets te komen. En ik denk dat dat ook wel momenteel het beste is, ja.
0: Ja, ja, ja. Nou, we horen jouw radioreportage, ik denk aanstaande maandag dan, hè, in Nieuwsboulevard. Nee, dat is aanstaande woensdag pas.
3: Oké, ja.
0: Ja, maar ga je het eerder al met een bericht op de website zetten?
3: Ja, eind van de dag verwacht ik het op de website met de radioreportage erbij. Dus daar kunt men het ook lezen.
0: Ja, heel goed. Bollenstreekomroep.nl is ons adres. Daan Baaier was dat. Verslaggever van Bo, die op pad is voor Bollenstreek in Bedrijf. Aan het Westeinde in Noordwijk-Rout. Dat organiseren ze voor de 33ste keer al om te laten zien wat ze nou allemaal doen in Noordwijk-Rout. Dit keer en de vorige keer was het elders in de Bollenstreek. En zo moest de muziek draaien. Dit is Tony Esposito en de bekende Papa Chico.

0: deze is echt uit de categorie...
1: Zomerhit.
0: Ja, absoluut. Ik had het over Bollenstreek in bedrijf met verslaggever Daan Baaier zo'n minuut of vijf geleden. Maar er is meer traditioneels vandaag, want het is de tweede zaterdag in augustus. Dat is de dag van het Rijnsburgs Bloemencorso, oftewel de Flower Parade. Die is gisteravond gepresenteerd en vandaag gaat hij rijden. Vanuit Flora gaat hij via Rijnsburg naar Katwijk toe. En dan vanmiddag, als hij de boulevard opdraait daar in Katwijk... dan maken onze collega's van RTV Katwijk daar een mooie tv-uitzending van. En die zenden wij ook uit. Dus als u geen zin heeft om te wachten tot hij vanavond in Noordwijk rijdt... of alvast een voorproefje wil zien... dan komt u tussen 3:15 en 3:15 verwachten we dat de uitzending gaat beginnen. En dan komen alle wagens op beeld al langs met een mooie tv-uitzending... die we hier ook bij Bo uitzenden op ons televisiekanaal. Kun je allemaal al zien. En wil je alles weten over het Corso Flower Parade... dan is er een website, rijnsburgscorso.nl. En daar staat alles op. En ze hebben zelfs een live tracker... waardoor je kan zien waar het Corso op elk moment is. Corso begint om 1:00. Dus ze zijn nu nog niet op rit. Ze staan nu nog in de bloemenveiling. En dan gaan ze straks rijden van Rijnsburg naar Katwijk aan Zee. En dan via Katwijk aan de Rijn een klein beetje gaan ze naar Noordwijk toe. En dan vanavond rijden ze in Noordwijk. Maar het hele verhaal staat op rijnsburgscorso.nl. Daar is het allemaal te zien.
2: Dit is Bo.

0: Ja, dat is al lang geleden. Dan dacht je een singeltje met twee liedjes te kopen van de Beach Boys. En dan stond op de A-kant Surfer Girl en op de B-kant stond dit Little Juice Coop. Maar dat duurde nog geen 2 minuten.
1: Bo. Ouwe meuk.
0: Ja, maar verschrikkelijk leuk om nog weer eens te horen dit liedje. We gaan op naar het nieuws. De onderbreking door reclame, nieuwsreclame van 11 uur. En dan gaan we door met de zomerse zaterdag. En tot aan de reclame is hier de Brotherhood of Man. And Save Your Kisses for Me. Dat was ook van een songfestival. Though it

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos. Het vuur brak

0: orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bo.
6: Zon, zee, zomerse zaterdag.
7: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: I love lekkere muziek die je mee kan zingen. Je herkende misschien Bobby Hebb uit 1966 met Sunny. Of je kent het nummer uit 1975 toen de discoversie uitkwam door Boney M. Liedjes die je mee kan zingen, maar niet in nostalgiel. Want dat programma is er niet in juli en augustus. Maar er is wel de zomerse zaterdag. Vanaf september is Michiel er weer met zijn nostalgiel natuurlijk.
1: Hallo, met Bo.
2: Hallo.

0: Sjaak van den Berg.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: In dit uur besteden we aandacht aan boeken. Ruim aandacht aan boeken. En we kijken ook wat of dat is. De maandagsschilders die beginnen weer. En dat heeft niks te maken met huisschilders. Verder allerlei andere berichten uit de Bollenstreek over wat je vandaag kan doen, wat je morgen kan doen. Wat je eventueel de komende weken kan doen. Zit allemaal in dit programma waarbij we veel zomerse muziek ook hebben. Dit is Bo, jouw zomerradio. Soul van Bobby Hebb uit 66 hadden we net. Dit is Soul van vandaag uit 2026.

The Romantic heet zijn album. En daar staan allemaal hele steengoeie liedjes op, waaronder dit On My Soul. Ik heb het over Bruno Mars. Het is 8 augustus vandaag. En vandaag in 1786 werd voor het eerst de top van de Mont Blanc bereikt. Ook vandaag, maar dan in 1956, de grote treinroof in Engeland. En in 1964 zijn op deze dag de Rolling Stones voor het eerst in Nederland. Voor overdag wat promotieklussen en 's avonds een optreden in het Koerenhuis. 'S Ochtends om 10:55 landen ze op Schiphol. En 's avonds om 8:00 begon in Koerenhuis het voorprogramma. Helemaal verkeerd geprogrammeerd met Trix en de Paramounts, bandparodist André van Duin en onder andere de duo's de Telstars en de Foreo's. Dat was helemaal niet de muziek waar het publiek op zat te wachten. Die wilde de Rolling Stones zien. Kwam er ook nog een pauze om 9:00. En toen ging het mis. Toen gingen er een paar ruiten uit. En na 3 liedjes dat de Rolling Stones speelden, toen werd het een grote vechtpartij in de zaal. En werd de stroom uit de stekkers getrokken. En toen konden de Rolling Stones alleen nog a cappella een liedje spelen. Dat hebben ze nog gedaan. Dat was dit liedje.

Ook eens een kort liedje. Nog geen 2 minuten. Not Fade Away. Een liedje van Buddy Holly natuurlijk. Gedaan in 1964 door de Rolling Stones. Wat toen een vijfmansbandje was. Met onder andere Brian Jones, Mick Taylor. Natuurlijk Charlie Watts op de drums. En Bill Wyman zat hij er toen ook al bij. Ja, volgens mij wel. En ja, je hoorde de stem van Mick Jagger. En niet te vergeten Keith Richards op gitaar. Volgens mij ben ik dan al aan een zespersoonsband. Nou, ik ga eens even opzoeken wat of nou precies de samenstelling was toen in 1964. Muziek van de Nederlandse band De Dijk, nu op de radio bij Bo in de zomerse zaterdag. Dit is Voor de Tover.

0: groot gemis dat ze niet meer optreden. Anthony Broek, Pim Kops, Huub en Hans van der Lubbe. Ja, echt jammer. Voor de Tover, geen grote hit van ze, maar wel een fantastisch liedje. We gaan het hebben over boeken. En dat doen we elke week rond deze tijd in de zomerse zaterdag. En we bellen met Yasue, medewerker in de boekwinkel van Boekhandel van der Meer aan de Keuvel in Noordwijk. Die hadden vanochtend al een evenement, maar dat is geweest. Wat is het eerstvolgende evenement? Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is het eerstvolgende wat jullie gaan organiseren?
1: Het eerstvolgende zijn onze leesclubs.
0: Ja.
1: Dus we hebben een young adult leesclub en een spirituele leesclub op de planning staan.
0: Oké.
1: Waarbij we allebei een boek bespreken. Wel twee hele verschillende doelgroepen.
0: Ja, want vertel eens wat meer. Die Young Adult Leesclub, voor wie is dat bedoeld?
1: Ja, echt. We beginnen met de leeftijd echt bij Young Adult. Ik zeg altijd vanaf een jaar of 12, 13 dat mensen lid kunnen worden.
0: Ja.
1: En ja, tot... Ik heb niet echt een maximum leeftijd, zolang je de boeken maar leuk vindt.
0: Ja, maar dat is dus wel iets waar je je voor aan moet melden. Die leesclub, daar kun je niet zomaar voor binnenlopen.
1: Ja, ik zeg altijd, het is handig als we weten hoeveel mensen er ongeveer komen.
0: Ja.
1: Maar als je twijfelt om een keer te komen, kom gerust langs. Dan kan je kijken of je het wat vindt.
0: Ja, en dat is op de vrijdagavond, hè? 14 augustus om 7 uur.
1: Dat klopt.
0: Ja, en... Dit gaat al een aantal poosje gebeurt dit al. En is er een bepaald boek wat op dit moment gelezen wordt?
1: Ja, de komende week gaan we Schaduw van de Zon bespreken.
0: Ja.
1: Van Stephanie Holm. En dat is een young adult fantasy verhaal. En wat ik vooral heel erg leuk vind zelf, is dat zij binnenkort langskomt op het grote young adult evenement wat we organiseren.
0: Oh, dat is gaaf. En wanneer is dat evenement?
1: Dat is op zaterdag 12 september.
0: Oké, dat duurt nog even. Maar ja. Vertel er maar eens wat over. Wat is het grote aan dat evenement? Zetten jullie dan de hele Keuvel op stelten?
1: Ja, dat willen we wel graag geloven. Of dat gaat lukken, weet ik niet zeker. Maar vanaf 6:30 is de inloop tot en met 10:00 s'avonds.
0: Oh, dus dat is echt een hele... Een wat langere sessie ook. Ja.
1: Ja, dus we gooien de winkel in die zin extra open, maar tegelijkertijd ook dicht. Want het is voor de mensen die zich hebben aangemeld voor het event.
0: Ja.
1: Er komen 3 verschillende auteurs langs.
0: Oh, dat is altijd leuk.
1: De hele winkel wordt omgetoverd in de Roaring Twenties. De tijd van The Great Gatsby.
0: Oh, wauw.
1: Dus dat is ook een beetje het thema van de avond. Qua muziek en sfeer. Alleen ja, die auteur werd wat lastig om te regelen.
0: Ja.
1: Dus hebben we 3 andere hele leuke young adult auteurs in de winkel die avond.
0: Oké.
1: En allemaal leuke activiteiten.
0: Ja, noem daar eens wat van. Leuke activiteiten, waar moet ik dan aan denken?
1: En mijn moeder die is er om kleine engeltjes mee te maken.
0: Oh, wow.
1: Die je dan aan je sleutelhanger kan doen of aan een ketting of aan oorbellen. We willen gaan kijken voor een leuke kleurwedstrijd. En ik ben bezig om iets te regelen met alle... puzzelboeken die de laatste tijd een succes zijn. Ik dacht, dan kan je ook lekker vermaken die avond.
0: Ja, ja.
1: En we hebben een verkleedwedstrijd.
0: Nou, alvast voor in de agenda dus. 12 september, aanmelden vooraf?
1: Ja, dat kan via onze website boekhandelvandermeer.nl.
0: Oké. Dan vrijdag 14 augustus, dat is dichterbij al die Young Adult Leesclub... met dat boek. Ja, je noemde het een fancy verhaal.
1: Ja.
0: Kun je dat wat beter duiden voor mensen zoals ik... die boven de 60 zijn en die geen flauw benul hebben van waar je het over hebt?
1: Fantasy is een genre die je in films, series en boeken alle 3 terugziet. Met vaak een soort magisch aspect. Dus er is vaak een hele wereld eigenlijk gecreëerd. Dus niet de bestaande wereld, maar echt een speciale wereld. En als bij dit boek ook het geval. Dus voor in het boek krijg je ook gelukkig altijd een mooi overzicht van het land waar het zich afspeelt. Of wereld eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: En bij dit boek heb je dus het zonnerijk. En dan heb je dus 3 andere, ik noem het even, werelddelen of landen. En dan heb je het schaduwrijk. En als er iets is waar je niet wil eindigen, is het schaduwrijk.
0: Ja. Boeken die veel aftrek vinden, die fantasyboek.
1: Ja, het is een genre wat de laatste paar jaar eigenlijk veel groter is geworden. Zeker door middel van social media. En fantasy kennen sommige mensen wel, omdat je het vroeger ook al wel had. Maar het genre wat nu de laatste jaren zo goed loopt eigenlijk, of zo succesvol is, is het romantasy. Dus dat is fantasy waarbij de romance net zo belangrijk is dan het fantasygehalte.
0: Ja, altijd weer die liefde die er toch in terugkomt, hè?
1: Precies. We blijven toch een beetje romanticus allemaal.
0: Ja. Heel erg goed. Zeg, jij doet ook de keuvelkast, of niet?
1: Ja. Daar zit ik ook vaak bij.
0: Ja, dat is een podcast die jullie maken. En dat gaat natuurlijk ook hartstikke over boeken. Verschijnt daar ook in de zomermaanden nieuwe afleveringen van? Of komt dat in september pas weer?
1: We hebben wel een boek uitgekozen als boek van de maand. Alleen het plannen was wat onhandig met de vakanties. Dus we hopen wel dat we er binnenkort nog eentje kunnen opnemen. Want we hebben twee hele leuke tips klaarstaan.
0: Oké.
1: Dus daar willen we ook heel graag over praten. En natuurlijk wat we allemaal zelf in de vakantie hebben gelezen.
0: Ja, en hoe kan ik dan die keuvelkast beluisteren?
1: Die is altijd terug te vinden op onze website.
0: Ja.
1: Maar wat je ook kan doen op Spotify is ons volgen. En dan krijg je een melding wanneer de eerstvolgende aflevering er online staat.
0: Ja, en als je in Spotify gewoon in het zoekvlak intypt keuvelkast, dan kan ik me zomaar voorstellen dat de afleveringen die er al geweest zijn, en volgens mij zijn er al een stuk of 10 geweest, dat je die daar gewoon kan vinden.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: En de meeste zijn ook, bij een paar zitten dan, praten we ook over een evenement dat nog moet komen.
0: Ja.
1: Maar alle boekentips zijn nog steeds nu natuurlijk net zo relevant als toen we het hebben opgenomen.
0: Ja, absoluut. Die boeken die blijven er voor eeuwig verder. En zijn altijd de moeite waard om nog eens te pakken. Dan zie ik ook nog bij jullie op de kalender staan. Ik weet niet of jij daar ook wat van weet. Dat er een spirituele reisboekclub is op zondag 16 augustus. Wat is daar de achtergrond van? Hoe zit dat in elkaar?
1: Het is eigenlijk heel leuk hoe dat is ontstaan. Want dat is de man van Kira die bij ons werkt. Die had zoiets van, vind ik eigenlijk wel leuk om iets mee te doen. Kan ik niet bij jullie een leesclub komen organiseren? En er is al jaren ook iets meer vraag naar spiritualiteit.
0: Mm-hmm.
1: Dus hij dacht, wat heb je van ons nodig? Hoe wil je het regelen? En zo is hij vorig jaar begonnen.
0: Okay.
1: En dat is zo succesvol dat iedere maand de groep nog steeds groeit. En elke keer net andere samenstelling. Waarbij ze een spiritueel boek gaan bespreken. Maar iedereen eigenlijk ook hele mooie, vaak ook persoonlijke verhalen met elkaar deden. En op die manier eigenlijk met z'n allen groeien.
0: Ja, hartstikke mooi hoe lezen je tot van alles kan aanzetten.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel, Yasue. We spreken je over 2 weken weer. Want dan zijn we weer bij Boekhandel van der Meer voor meer over boeken. Blijf lezen, want dat is zo mooi om te doen.

0: hitje uit 1999. De vorige eeuw dus. De dame uit Noorwegen, Lene Marlin en Sitting Down Here. Als je op dit moment naar onze website gaat, kun je een verhaal lezen over 20 in Teilingen. Over een stamkroeg voor jongeren in Warmond, die zeer gewenst is. Maar we hebben ook 112 berichten, zoals een fietser die zwaar gewond werd na een botsing op de Goweg. Die verhalen die staan er bij ons op de website.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
0: En voor meer over het weer moet je blijven luisteren.
1: Bo.
0: Met veel zonneschijn loopt de temperatuur verder op. Vanmiddag wordt het maximaal 23 graden in de Bollestreek. En dan schuiven er vanuit het zuidwesten wat wolkensluiers over het land. En er staat weinig wind. Al kan aan het strand een windje van zee opsteken. Vanavond blijft het droog. Aangenaam weer met een afwisseling van sluierwolken. Heldere periode. Matige wind uit het noorden aan de kust zelf. Als de zon weg is, dan wordt het vannacht 16 graden. Morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. Het wordt snel warmer. Warmer dan vandaag. De zon schijnt flink morgen, waardoor het rond de middag al boven de 23 graden is. Morgenmiddag wordt het tropisch warm in het zuidoosten van Nederland met 30 tot 32 graden. Bij ons aan de kust gaat het ook boven de 25 graden worden. Aan het strand iets milder door een matige zuidwestenwind. Het blijft morgenavond nog lang warm. In de nacht naar maandag koelt het wel af naar 16 graden. Wolkenvelden en heldere perioden die wisselen elkaar in de nacht af. En de noordwestenwind neemt toe naar matig. Maandag wordt het zonnig, maar niet zo warm. Zo'n 22 graden.

0: Mountains. Ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Muziek uit 1987 van het Nederlandse bandje De Nits. Je hoorde Henk Hofstede zingen. Hij maakte het liedje ook samen met zijn maatjes in de band Rob Kloet en Robert-Jan Stips. Was best wel een hitje, top 15 in Nederland. Daarna kwamen ze met de JOS Days, ook zo'n grote hit van de heren van De Nits. Als je vanmiddag gaat winkelen in Sassenheim, dan kun je in het kader van Sassum Muziekdorp Govan, Miller en Mostert tegenkomen. Ja, dat zijn Mark Govan, Jeremy Miller en Karsten Mostert. Ze hebben viool bij zich en gitaren. En ze brengen mooi meerstemmig muziek. Popmuziek, liedjes van Kate Bush, Harry Styles, Bruce Springsteen. Eigen Americana-arrangementen doen ze met twee gitaren en viool. Beetje folk, beetje rock, beetje blues. Govan, Miller en Mostert die hebben in juni van dit jaar de publieksprijs gewonnen op het jaarlijkse Gouwe Pet straatmuziekfestival. En vanmiddag zijn ze dus zomaar in het wild tussen het winkelend publiek in de hoofdstraad. Van de Wop tot het Havenplein. Je kan ze zomaar ergens tegenkomen in Sassenheim.
1: Vandaag in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer. Zomer.

Het is Rondé, een Nederlands bandje. Utrecht komen ze volgens mij en omstreken vandaan. Deden de school voor popmuziek in Tilburg. En daar ontmoeten ze elkaar. Formeren een bandje, Rondé werd het. En dit is alweer het zoveelste liedje wat ze uitbrengen. En dit gaat vast en zeker ook weer een stuk de hitparade in. Oh my god. Zo dadelijk komt de maandagschilder. Ik ben zo benieuwd wat of dat is. Maar eerst de Hollies. Het is de long cool woman in a black dress. Ja, een zwarte jurk. Dan ben je altijd cool, toch?

0: Uit 1971, 72, was een top 20 hit in Nederland. De stem van Alan Clark, die het liedje ook samen met Roger Cook maakte. Long Cool Woman in a Black Dress. Ik zei het al, de maandagschilders die komen weer. En dan heb ik het niet over de schilder die de buitenkant van je huis gaat schilderen. Of zoiets dergelijks. Nee, dit zijn kunstenaars. En een van hen, Hans Berghout, die heb ik aan de telefoon. Goedemorgen, Hans.
1: Ja, goedemorgen.
0: Maandagschilders. Waarom noemen jullie zichzelf zo?
1: Ja, dat is eigenlijk... We gingen altijd op maandag schilderen. Dus dan ligt het een beetje voor de hand om dat te gebruiken. Maar het is ook een link naar de zondagschilders. Zeg maar het zonnig schilderen voorbij. Voor ons is het meer dan een hobby.
0: Ja, ja. Is het echt meer dan een hobby? Kunnen jullie er wat centjes mee verdienen?
1: Ja, dat is altijd moeilijk met kunst. Je bent nou afhankelijk van wat het publiek doet, zeg maar. Je maakt als kunstenaar datgene wat je moet maken, waarvan je vindt dat je dat moet maken. En vervolgens heb je, ja, dan moet je het kenbaar maken. Maar daarna is het afhankelijk van de markt, zeg maar, wat ermee gebeurt.
0: Ja,
1: het is anders dan een commercieel product waarbij je kijkt wat de markt wil en dat je daarnaar schakelt.
0: Ja. Ja, het is niet schilderen in opdracht, maar het is schilderen vanuit de kunst. Hè? Vanuit wat bij je opkomt of over een bepaald thema of iets dergelijks. Er hangt overigens op dit moment een overzichtstentoonstelling van jou in Museum Noordwijk. Hè?
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Precies.
0: Ja, wat is daar te zien? Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, het is een overzicht van 40 jaar kunst maken.
0: Ja. Ja.
1: En de maandagschilders is daar een belangrijk onderdeel van. Maar er hangen veel schilderijen, maar ik heb ook decors gemaakt voor Martine Zeeman en Kunstklank. En ik heb een periode meubels gemaakt, lampen. Die komen niet echt in terug, wel de meubel. Maar heel divers, van keramieke vormen tot aan houtsculpturen. Waarvan er ook één nu bij Museum Veldzicht staat.
0: Ja, ja. Van alles te zien. Dan gaan jullie aanstaande woensdag... niet te verwarren, het is dus niet op maandag... maar aanstaande woensdag ga je samen met Remco Mooijekind en Jan-Cor Mertens... ga je met de schilderzezels naar buiten. Wat is er zo speciaal aan buiten schilderen?
1: Buiten schilderen, dat is... we zijn in 1999 begonnen met de maandagschilders. En toen gingen we met z'n drieën op stap. En dan iedere keer kijken, afhankelijk van het weer, waar we gingen zitten.
0: Mm-hmm.
1: En het mooie aan het buiten schilderen is... je hebt alleen maar de werkelijkheid. Je schildert naar de waarneming. En dat probeer je toch. In ieder geval, dat was onze insteek wel. Om zo goed mogelijk op onze eigen manier de werkelijkheid op dat doek in verf neer te zetten. En dat is dat is confronterend. Omdat je iedere keer dat vergelijkingsplaatje hebt. En dat is ook openbaar. Dus mensen komen ook langs. En de ene zegt, hé, Van Gogh, lekker bezig. En de ander zegt, hé, dat klopt niet, want dat ding dat staat daar en zus en zo. Dus je wordt heel erg, het is heel confronterend. En tegelijkertijd leer je heel goed kijken en schilderen, omdat het zo op het moment moet, omdat ook weer de situatie verandert.
0: Ja.
1: Auto's verplaatsen, het licht verandert, koeien lopen weg, dat soort dingen.
0: Ja, waar gaan jullie schilderen?
1: We gaan in ieder geval, want ik wil wel de koppeling maken met Museum Noordwijk. Dus we gaan vlakbij Museum Noordwijk schilderen.
0: Maar dat is...
1: Nou, dat ik ook te denken.
0: Ja, dat is versteend gebied. Dat is aan de Parallelboulevard in die omtrekken.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een beetje van, nou ja, we kunnen het museum zelf natuurlijk, de oude boerderij, dat is wel een mooi karakteristiek pand.
0: Ja.
1: Alleen, ja, die zit snel tussen de auto's.
0: Ja.
1: Dus
0: ja, staat
1: er staat ook een reuze rat vlakbij.
0: Ja,
1: of ook
0: staan
1: op het strand.
0: Ja.
1: Maar het is even afhankelijk van de situatie. Maar dat zijn we ook als maandagschilders gewend. Je moet altijd schakelen met datgene wat er is.
0: Ja, dus jullie trekken er gewoon op uit met de schilderzezels. Samen met Remco en Jan Koor dus. Hoe lang schilderen jullie al samen?
1: Nou, we hebben vanaf 1999 hebben we geschilderd, maar dat hield een beetje op om de wekelijks erop uit te trekken toen we op het Vuurtorenplein kwamen. Op een gegeven moment allerlei winkelunits beschikbaar voor kunstenaars. Dat was uit mijn hoofd in 2006. En toen, omdat we ook daar aanwezig moesten zijn en open moesten zijn, trokken we niet meer zozeer naar buiten. Dus 2006 is dat een beetje afgelopen. Een paar keer gingen we nog wel eens buiten schilderen. Maar nu is het al een hele tijd geleden dat we dat samen hebben gedaan. Dus ook weer een leuke aanleiding om dat een keertje weer gezamenlijk te doen.
0: Ja. Ja, en heel goed om die combinatie te maken met de overzichten en tentoonstelling van jouw werk wat er hangt in Museum Noordwijk.
1: Ja, precies. Dus we gaan wel absoluut in de buurt van het museum zitten. En mochten we op het strand zitten, is ook bekend bij het museum waar we precies zitten. Dus maar op loopafstand, dat sowieso.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier. Het lijkt erop dat het sowieso droog zal zijn. Want dat is wel een voorwaarde, denk ik. Dat er geen nattigheid uit de hemel komt.
1: Nou ja, voor het schilderen inderdaad. Maar we gingen vroeger ook wel in de HEMA zitten. Of in de Dirk. Of met slecht weer. Ja, dat geeft ook weer aparte plaatjes. Dus we zouden zelfs in een museum kunnen gaan zitten.
0: Nou, heel veel succes. Dankjewel dat je even het een en ander wilde toelichten. Hans Berghout, een van de maandagschilders, samen met Remco Mooijekind en Jan-Cor Mertens. Dus aanstaande woensdagmiddag gaan de drie kunstenaars op een plek in de buurt van Museum Noordwijk live schilderen. Goed om even bij te gaan kijken.

0: sfeervol bandje altijd. King. Dat was de titel nog een keer. Somewhere Only We Know.
1: Morgen in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: Morgen in het centrum van Noordwijk-Rout rond de Witte Kerk. Het speciaalbierfestival. Vanaf 2 uur zijn er Nederlandse en Belgische brouwers die hun mooiste en meest smaakvolle bieren aanbieden. Fris blond, IPA, karaktervolle triple, rijke stouts. Er is van alles voor iedere bierliefhebber wel wat lekkers te proeven. Ook voor de mensen die geen bier drinken is het gezellig. Want je kan daar lekker babbelen. Ook met de eigenaren van bijvoorbeeld Klein Duimpje of Brouwerij de Herenweg of de Sisters Brewery. Over wat ze nou allemaal doen en wat hun passie is over het brouwen van bier. Je kan gratis het festivalterrein op, maar als je een biertje wil drinken, dan kost dat natuurlijk gewoon een consumptieprijs. Wanneer je dus geen bier drinkt, is het een leuk festival rond de Witte Kerk in Noordwijk-Rout. En daarmee zit de zomerse zaterdag erop. We hebben zometeen meer, Peer en meer. Trudy Koelewijn en Peter Gasteling, die vullen straks de zender. En straks om 3 uur, dus kort na 3 uur, op tv bij Bo ook te zien. De videoreportage van het Bloemencorso, het Rijnsburgs Bloemencorso, wat live door Katwijk trekt. En vanavond is dat in Noordwijk ook te zien. Dan kun je letterlijk langs de straat gaan staan. Ik ga eruit met Peter Schaap. En een liedje uit de jaren 70. Adem, mijn adem. Doeg!
3: De tijd staat stil voor jou en mij. Ik wist het altijd al, ik zou je tegenkomen.

En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil,

0: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam.

0: klagen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht Rechtspraak. Altijd een goede zaak.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: Dit is Bo.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
8: Showtime. Oké, here we go.
9: De Beer en Meer Show.

0: De winner takes it all natuurlijk van het bandje ABBA uit Zweden.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Bier en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
0: Ja, goedemiddag luisteraars. Kijk nu op de klok. Dan zie je het staan. Het is alweer zaterdagmiddag. Het is 12 uur geweest. En dat betekent, wij gaan weer beginnen met de nieuwe opkikker van de week. Oftewel, een nieuwe Peer en Meer Show. En naast mij staat er weer de enige echte Trudy.
3: Peter.
0: Zo, Trudy, hoe is het?
3: Nou, is prima.
0: Twee weken hebben we elkaar niet gesproken. Althans, niet
3: live. Ja, ik heb een beetje overgeslapen.
0: Ja, precies. Alles onder controle?
3: Alles onder controle.
0: Ja? Kom je de zomer een beetje door?
3: Nou, net aan.
0: Ja, het is wel. We kunnen spreken van een extreem strenge zomer, hè?
3: Snik, weet je zo.
0: Het is een strenge zomer, inderdaad, Rudy.
3: Ja, en jij was op Texel. Heb je die schapen nog gezien?
0: Ja, ik heb wat schapen.
3: Die moeten
0: gezien.
3: Wel van de dijk af nu.
0: Het waren er ook niet zoveel.
3: Nee, dat klopt.
0: En ik moet eerlijk zeggen, die schapen die stonden op de dijk een beetje te grazen. Maar ja, dat is allemaal van het verdorde gras.
3: Ja.
0: Dus ik denk dat het niet erg smakelijk was.
3: Nee, nou ja, ze moeten het ermee doen.
0: Het
3: hè?
0: Leek een beetje voor die schapen, zoals wij bijvoorbeeld een verbrande tosti zouden eten.
3: Oh, ja.
0: Begrijp je het? Ja. Maar goed, Rudy, ik ben blij dat je er bent vandaag. Want vandaag doe ik weer een hele belangrijke dag.
3: Ja,
0: een hele belangrijke
3: katten, dag. Een kattendag of zo.
0: Precies, het is vandaag de internationale kattendag. 8 augustus, hè. Want katten zijn dus wereldwijd naast honden een van de meest populaire huisdieren. Wist je dat? Ja?
3: Ja, dat wist ik.
0: Heb je ook een kat?
3: Ik heb geen kat.
0: Geen kat, nee, ik ook.
3: Nee, want we hebben duiven.
0: Oh ja, inderdaad. En die houden van katten. Ik bedoel, katten houden ook van duiven, maar in een andere vorm, hè?
3: Ja.
0: Maar goed, katten die schijnen dus gezellig te zijn, speels. En ze kunnen ook dus prima zichzelf redden. Dus,
3: dat is zeker zo.
0: Ja, inderdaad, hè. Internationale Kattendag bestaat sinds 2008 en is een mooie aanleiding om onze poezen eens extra te verwennen. En met andere woorden, vandaag geef ze iets lekkers, een nieuw speeltje of gewoon wat extra aandacht. Maar goed, je hebt geen kat, maar ben je wel een beetje van de katten?
3: Nou, ik heb er geen hekel aan.
0: Nee, je hebt geen hekel
3: Mijn
0: aan
3: zus
0: katten.
3: Is helemaal fan van de katten. Die heeft haar hele leven als zelfstandig wonende katten gehad.
0: Oké. Okay. Nee, ik heb ook geen hekel aan katten, dat niet. Maar ik vind katten wel een beetje arrogant. Vind je niet?
3: Ja, wij zeggen altijd, katten hebben personeel en honden hebben een baas.
0: Precies, ja, ik vind het dus een beetje arrogant. Ik hou toch echt, persoonlijk hou ik meer van konijnen bijvoorbeeld, hè, of van kippen, of varkens, of koeien. Dat

0: The boy from New York City, hier in de Pyramid Show. Trudy. Ja. Zijn er nog leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske bolletje? Ja, we hoeven niet te vragen het onderdak natuurlijk, want dat is...
1: Nee, dat is nog even dicht.
0: Is helemaal dicht.
1: Dat begint in september, denk ik weer. Ja. Maar goed. Nou, in de Muze in Noordwijk, dat is ook een theater. Daar kun je wel naar de zomerbioscoop. Als het nou buiten zo warm wordt, ik denk dat ik dan maar naar de film ga.
0: Oh, oké, zomerbioscoop.
1: Ja.
0: Is het dan dat je dan buiten naar de film gaat kijken of zo?
1: Nee, het is wel binnen.
0: Oké.
1: Want buiten is het gewoon te warm. Nee, maar er zijn er geen voorstellingen. En ja, om toch een beetje dat theater draaiende te houden.
0: Ja. Films. Nou, wat goed. Leuk.
1: Vertoond. Dus. Maar je kunt ook, als je het heel erg warm krijgt...
0: Ja.
1: Naar het Bunkermuseum.
0: Het Bunkermuseum?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is nog...
0: Want dan hebben ze de airco in de bunker of zo?
1: Maar ja, dat is sowieso al lekker. Dan hoef je geen airco aan te zetten.
0: Oh, op die manier,
1: dat is
0: ja.
1: natuurlijk al... Ja, door dat beton al aardig geïsoleerd.
0: Ja.
1: Vleermuizen vinden het daar ook erg leuk.
0: Vleermuizen?
1: Ja, een bepaald gedeelte van die bunkers, daar zitten vleermuizen.
0: Oh, nou, dan hoef ik er niet naartoe, denk ik.
1: Nee, maar daar kom je ook niet. Dat is afgesloten.
0: Oh, die, oké. Okay.
1: Maar goed, dat bunkermuseum, dat is open. Dan moet ik even zoeken.
0: Nou, dat scheelt op zich wel. Dat het open is. Anders kan je niet naar binnen toe, toch?
1: Nee. God. Even kijken. Nou, dat kan op vrijdag tussen 12 en 4 uur.
0: Ja.
1: En op zondag van 10 tot half 5.
0: Oh.
1: Kun je dat Bunkermuseum bezoeken.
0: Ja, nou leuk.
1: Ja.
0: Mooi, heb je nog eentje? Ja, nog eentje, graag. Ja, dat was een kleintje dit, hè?
1: Ja, dat was een kleintje. Je kunt aanstaande dinsdag nog een historische rondwandeling maken.
0: Oh.
1: Door het centrum van Noordwijk Binnen. Want Noordwijk Binnen, daar is eigenlijk Noordwijk begonnen.
0: Oké. Okay. En de rest is allemaal een beetje aanwas eigenlijk?
1: Een beetje aanwas.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dus de echte Noordwijker woont dus in Noordwijk Binnen?
1: Ja, dat is eigenlijk het centrum van Noordwijk.
0: Oh. Maar gaat dat geen kwaad bloed zitten?
1: Nou, vroeger was een zeer en een binder. Dat was wel...
0: Ja, dat is...
1: Ja, als hij van zee kwam of van binnen. Ja, dat maakte wel uit.
0: Oh jee, nou.
1: En Noordexeërs werden vingerbijters genoemd.
0: Vingerbijters?
1: Ja. Weet je waarom?
0: Waarschijnlijk dat ze in je vinger bijten.
1: Ja. Maar waarom deden ze dat?
0: Nou, gewoon te pesten. Gewoon.
1: Vroeger had je heel veel zeelui.
0: Ja.
1: En die droegen dan... Een gouden ring bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Of een gouden oorbel. Ja. Maar aan van die vinger, als ze dan zo'n persoon vonden, dachten ze zo, dat is een gouden ring.
0: Ja.
1: En dan beten ze die vinger eraf.
0: Oh, ze beten de hele vinger eraf zelfs?
1: Ja. En dan hadden ze natuurlijk een gouden ring. Dat leverde weer geld op.
0: Maar als ze aan de oor zaten, dan niet?
1: Nee, dat beten ze niet.
0: Of dan beten ze de vinger en dan viel die van zijn oor af. Het is een kermisattractie eigenlijk.
1: Ik denk dat ze van het oor aftrokken. Want dat is natuurlijk...
0: Wat een luguber verhaal is die toch, Trudy?
1: Ja, nou ja. Het is wel gebeurd.
0: Vingerbijters.
1: Ja, vingerbijters.
0: Ik zag de laatste één lopen. Ik denk nou, dat is vast een vingerbijter. Vast een vingerbijter, inderdaad. Zeg, nou, goed daarover gesproken. We gaan eens even kijken na Five con Dios. Het is nog vrij
1: heerlijke muziek.
0: Ook vingerbijter.
1: Ga met God.
0: Ga met God?
1: Ja, vaya con Dios.
0: Oh, ga met God. Ja. Nou ja,
1: vaar met God eigenlijk.
0: Ja, nou, ik weet niet of die goed kan varen, maar dan... Ja, goed weten. Dan bijt hij ook zijn vinger eraf, toch?
1: Ja, het is wel...

0: Bam, bam, bam, bam, bam. Hartstikke idee. Zo, mooi. Afgelopen. Vaya con Dios. En nee, na, na, na. Goeie tekst uit. Nee, na, na, na.
1: Ja, ja. Makkelijk.
0: Ja. Mag ik een snoepje? Nee, na, na, na. Het klinkt ook een beetje pesterig, vind je dat? Nee, na, na, na. Toen jullie daarover gesproken hebben, zijn er nog leuke dingen te doen? Hè? Want ja, je hebt, ik zie het alweer, een hele stapel voor ons uitgezocht met leuke activiteiten in onze fijne Pieterse Bolstreek.
1: Ja, aanstaande donderdag. Dan wordt er een muziekochtend gehouden bij Paraplu in Lisse.
0: Oh, gaat het regenen dan?
1: Ah, dan. Het is een paraplu, daar vallen natuurlijk meerdere activiteiten onder. Zo moet je het zien.
0: Oh, ik denk, nou, dat wordt gewoon...
1: Onder dat paraplu.
0: Dit wordt eigenlijk regen verwacht. Ik denk, nou, met z'n allen onder
1: het
0: paraplu.
1: Het zou wel lekker zijn.
0: Ja, inderdaad. Wij kijken naar uit.
1: Ja, toch?
0: En serieus. Dat mag van mij ook gaan sneeuwen, vind ik ook goed, hoor.
1: Ja, voor jou mag het altijd sneeuwen.
0: Altijd sneeuwen.
1: Inderdaad. Jij moet eigenlijk naar IJsland.
0: Nou, daar is het ook behoorlijk warm op dit moment, IJsland.
1: Ja, het is overal warm.
0: Het is overal warm, ja. Moet je naar Groenland, daar ligt misschien nog een vlokje sneeuw.
1: Ik zag op Groenland was het het koelst, geloof ik. 11 graden.
0: 11 graden, dat is gewoon dat is bijna de poolkap is dat daar, hè? 11 graden, dat is
1: ja. Maar goed. Bij Paraplu houden ze een muziekochtend met beeld en geluid. En dan kun je terug naar je jeugd. Nou, dus wat voor jou, want...
0: Ja.
1: Je was of voor de Beatles of voor de Rolling Stones.
0: Ja.
1: En in de presentatie van Gerrit Harting... in dienstencentrum De Beukenhof aan de Eikelaan... staan de Bad Boys van de Britse rockscene centraal.
0: Ah.
1: Dat noemden ze natuurlijk toen de Bad Boys.
0: Ja, toen was het allemaal
1: langharig tuig.
0: Langharig tuig, inderdaad. Nu ziet allemaal van die keurig geknipte kopjes, toch?
1: Ja.
0: Behalve de late Sixties, toen werden ze wat langer de haartjes.
1: Ja, nou ja, dat maakt niet uit. Maar decennia lang wereldberoemd met meer dan 250 miljoen verkochte platen.
0: Ja.
1: De toegang is geheel gratis, de koffie en de thee ook. Ja. En je hoeft je ook niet aan te melden. Nou, wat een goede activiteit.
0: Ik denk, je gaat me toch niet vertellen, je hoeft je ook niet aan te kleden, dacht ik. Wat is dat nou toch allemaal aan te melden?
1: Nee,
0: is,
1: hoor,
0: ik ben al bleek. Ik trek al een beetje bleek.
1: Ja, jij hebt donderdag al wat anders, vertelde je net.
0: Ja, inderdaad. Ja, helaas.
1: Een gemiste kans. Het begint om 10:00.
0: Maar dat wordt vechten natuurlijk, hè. De Beatles en de Stones, dat wordt vechten daar natuurlijk.
1: Nou, ze zijn nou toch een beetje uitgerust. Een beetje volwassen geworden, hoop ik.
0: Ik neem het zeker voor het onzekere. Ik blijf een beetje.
1: Jij blijft thuis. Oh nee, jij gaat ergens anders heen. Ja?
0: Heb je er nog eentje, Trudy? Of zeg je van nou, ik moet zuinig zijn met de.
1: Nou, het is Jeu de Boule.
0: Jeu de Boule.
1: De Boule kampioenschappen worden gehouden.
0: Ho, ik moet inbreken.
1: Oh.
0: Die gaan we zo direct bellen.
1: Oh.
0: Die gaan we zo direct bellen.
1: Nou, dan draai maar een plaatje dan.
0: Nou, Trudy, wat ga ik even van jou vragen? Want jij bent van de week heb je weer iemand iets toegezegd. Je hebt iemand ontmoet.
1: Ja.
0: Wie was dat ook alweer?
1: Dat was Jan van der Niet.
0: Oh, Jan van der Niet was dat inderdaad.
1: Ja. En die is vorig jaar, of begin dit jaar, hier in de studio geweest. Want in het huis waar hij woont hadden ze een wensboom. En daar kon je dus een wens in hangen.
0: Ja.
1: En zijn wens was om de studio van Bo te bezoeken.
0: Dat
1: heeft hij toen gedaan.
0: Wauw, wat goed zeg.
1: Ja. En toen hebben wij hem ontmoet.
0: Oh ja.
1: Ja, ik ken hem al langer.
0: Ja.
1: Maar jij hebt hem toen ook ontmoet.
0: Ja.
1: En hij is groot fan van...
0: De Golden Earring.
1: De Golden Earring.
0: Dat vertelde hij althans. En toen heeft hij gevraagd of wij een plaatje van hem willen gaan draaien. En toen heb jij gezegd ja.
1: Nou, ik zeg, ik zal het vragen. Want ik ga niet over de playlist.
0: Nee, natuurlijk gaan we dat doen. Voor Jan van der Niet gaan we dat draaien. En welke wilde hij
1: ook
0: horen?
1: Hold
0: Me Now. Nou, heb ik toevallig voor hem gevonden.
1: Heb je?
0: Nou,
1: okay.
0: Als dat niet geen toeval is, dan weet ik het niet meer.
1: Nou Jan, geniet ervan.
0: Jan van der Niet, speciaal voor jou. Golden Earring.

0: Hold Now van de Colder Earring. Speciaal gedraaid voor Jan van den Niet. Mensen thuis, het is zover. We gaan het spelen. Spelletje Mission Impossible. De laatste weken was die extreem moeilijk, Trudy.
1: Maar ja, dat klopt.
0: Vandaag met mijn hand over mijn hart gestreken. Ik denk dat die vandaag een stuk makkelijker is. Met andere woorden, mensen thuis, ik zou zeggen, pak vast pen en papier. Want we gaan het nu spelen. Het moeilijkste spel van de hele bolle streek. Het spelletje Mission Impossible. En je weet hoe het werkt, hè? We zoeken een woord. Een woord van 7 letters. En die letters, ja, die krijg ik niet zomaar van mij. En die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. En als je dan die aanwijzing hebt weten te ontrafelen, ja, dan ben je er nog niet. Let dan goed op, want dan staat er namelijk een heel raar, vreemd woord. En dat klopt. Want dat heb ik expres gedaan. Ik heb alle letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je dus een woord van maken. Het woord van de dag. En als je dat woord hebt weten te ontrafelen, pak je dus heel snel de telefoon en bel je 0171-361-3199. En als je antwoord goed is, heb je mazzel. Kom je in de hoge hoed terecht aan het einde van het tweede uur. Krabbelen wij dan in die hoge hoed en dan trekken wij hem uit. De winnaar van vandaag. En die gaat er aan de haal met een heerlijk Bo wijnpakket. Oftewel het Peer en Meer wijnpakket natuurlijk. Hè? Want dat komt uit dit programma. Het Peer en Meer wijnpakket. Een flesje rood en een flesje rosé. Maar speel lekker mee, want wij gaan beginnen met
2: de eerste letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van tafelbestek om mee te snijden. Dus de eerste letter van tafelbestek om mee te snijden. Lijkt me niet zo moeilijk. Wij gaan snel verder met
2: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een zware metalen haak waarmee je een boot aan de bodem vastlegt. Dus de eerste letter van een zware metalen haak waarmee je een boot aan de bodem vastlegt. Gevonden? Ja, mooi. Wij gaan snel verder met
2: de derde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een vetplant met stekels die in warme, droge streken groeit. Dus de eerste letter van een vetplant met stekels die in warme, droge streken groeit. Wij gaan snel verder met
2: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken wij dan weer van de eerste letter van een oranje visje die vaak als huisdier in een vijver of in een kom wordt gehouden. Dus de eerste letter van een oranje visje die vaak als huisdier in een vijver of in een kom wordt gehouden. Als je die gevonden hebt, gaan wij weer snel verder met
2: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van iemand die bijen houdt. Dus de eerste letter van iemand die bijen houdt. Ja, heb je die gevonden? Even nadenken, niet te lang, want wij gaan snel verder met
2: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan weer de eerste letter van een vrouw die in een klooster woont. Dus de eerste letter van een vrouw die in een klooster woont. Niet zo moeilijk, toch? Mooi. Dan gaan wij snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
2: de zevende letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de eerste letter van nachtkleding bestaande uit een broek en een jasje. Dus de eerste letter van nachtkleding bestaande uit een broek en een jasje. Nou, als het goed is, heb je dus nu 7 letters gevonden. Ik zou zeggen, maak daar een woord van. Het woord van de dag en pak snel de telefoon en bel 071-361-3199. En als het antwoord goed is, je weet het, dan kom je dus in die hooghoed terecht. En aan het einde van 2 uur grabbelen wij erin. En wie weet, ga jij dan aan de haal met een wijnpakket. Een flesje rood en een flesje rosé. Nou, ik zou zeggen, speel maar lekker mee. En wie weet, is die dan zo direct voor jou. Hij lijkt me niet zo moeilijk. De eerste is al binnen. Kijk, natuurlijk was de eerste al goed. Oh, we hebben wel een goeie. We hebben wel één goeie. Nou, dat gaat er ook. De tweede gaat ook wel komen, denk ik. Nou, vandaag is die gelukkig niet zo moeilijk. Weer lekker meespelen. En lekker, wie weet, aan het einde van de dag gaan lurken aan een flesje heerlijke wijn. Oh, hey, dit is trouwens Bonnie Sinclair. Ken je die nog? Bonnie, kom hier lekker buiten spelen. Nou, vandaag gaat het. Sla een arm om me heen. En iedereen die meespeelt, heel veel succes.

0: Sla een arm om me heen van Bonnie Sinclair. En er wordt lekker gebeld voor het spelletje Mission Puzzle. Dan hangt er weer een aan de lijn. En ik vraag er gelijk aan Trudy. Was het weer een goeie?
1: Weer een goeie.
0: Wauw.
1: Hij had gelijk deze keer.
0: Ja. Want vorige keer was het erg moeilijk. En ik denk, nou ja,
1: je maakt het een beetje goed.
0: Even ik ben mijn hand over het hart gestreken. En deze keer was het
1: makkelijker. Ik vond hem toch lastig door een bepaalde letter.
0: Ja, als je een bepaalde letter mist, dan ben je de zaak. Dan heb je hem niet, hè?
1: Nee, maar ook een lastige letter.
0: Een lastige letter?
1: Ja.
0: Ja, hoezo? Verkeerde vorm van de letter?
1: God. Nee, om in een woord te gebruiken.
0: Oh, ik denk
1: want dan
0: hij...
1: verwacht je een andere letter erbij.
0: Ja,
1: dat
0: precies.
1: Dacht ik.
0: Ja.
1: Want ja, ik doe altijd mee. Ik weet ook nooit wat het woord is.
0: Nee.
1: En toen dacht ik, oh jee, weer die K-letter.
0: Ja, die K-letter inderdaad. Ja, die weet ik. K-letter. Maar goed, elke week zit er wel een K-letter in. Ja. Daarover gesproken, is er nog wat gratis af te halen in de Bollestreek?
1: Oh, zeker.
0: Ja, dan ga ik er even bij zitten. Ja, ik ben een ene oor. Ik ben een papier erbij gepakt en dan kan ik het gelijk opschrijven als het mijn...
1: Okido. Nou, mijn een spookslot.
0: Trudy, waarom heb je gelijk van dat soort lugubere dingen? Wat?
1: Spookslot spel.
0: Oh, spel.
1: Ja,
0: oh,
1: dat heet spookslot.
0: Oh, spookslot.
1: Ja, zo heet dat spel.
0: Ja, nee, jij zegt het inderdaad. Ik schrok alweer. Ik ben toch een beetje bleek op mijn neus.
1: Nee, valt mee.
0: Ja, precies.
1: Dan een graafmachine, een kiepwagen en een tractor.
0: Wauw, moet je wel een grote tuin hebben om dat kwijt te kunnen.
1: Ja, het is speelgoed.
0: Oh, ik denk ze al even dreklijn en zo.
1: Ja,
0: nee. Maar geen echte dus.
1: Nee, geen echte.
0: Of een plastic.
1: Die kids kunnen hun eigen dreklijn maken natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Dan een rockinder. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
0: Wat voor ding? Een rockinder?
1: Een rockinder.
0: Oh ja,
1: een rockinder.
0: Ja, ja.
1: Mountainbike.
0: Oh, is een fiets.
1: Ja, het is een bepaald merk of type, denk ik.
0: Ik dacht dat het een grammofoonplaat was van de Rockinders.
1: Ja, dat had ook gekund. Zo klinkt het, hè?
0: Ja.
1: Oké, okay, het is wel een opknappertje. Dus je moet wel een beetje handig, zelf handig zijn. Of een handige pa of ma hebben. Hij is groenblauw. Dus het kan wel zowel voor een meisje als een jongen.
0: Groenblauw is een beetje dat je denkt van ja, hij is groen of hij kan blauw zijn. Een beetje,
1: ja, het is een beetje aqua-achtig.
0: Een beetje als een chameleon is eigenlijk. Een beetje, dat je
1: eigenlijk
0: moeilijk kan zien wat het is. Oh,
1: ja,
0: wat leuk.
1: Ja. Dan een complete cursus LOI Arabisch.
0: Arabisch?
1: Ja, als je dat wil leren.
0: Ja.
1: Dan kun je die cursus gratis ophalen. En dat is inclusief 3 cd's. En les 1 tot en met 15 voor beginners.
0: Oh, voor beginners.
1: Ja.
0: Nou, het is een
1: weer. Je moet het wel achterstevoren lezen.
0: Als je eens een keer gewoon een zwaarmetje wilt bestellen of zo.
1: Ja, dat is altijd makkelijk.
0: Tuurlijk, hartstikke handig.
1: Dan Pampers.
0: Pampers.
1: Harmony Hybrid. Zo heet dat type.
0: Ja.
1: En hij is top lane.
0: Wat is dat? Wat is er voor een apparaat?
1: Ik weet ook niet waarom ze dat allemaal in het Engels moeten noemen.
0: Ik dacht dat het over een lager ging.
1: Het zijn gewoon Pampers.
0: Maar het is
1: 46 stuks.
0: Het is op de toplane van de Pampers natuurlijk, hè?
1: Ja,
0: oh,
1: waarschijnlijk.
0: Ja, zeker.
1: Het is een hele nieuwe verpakking met 46 stuks.
0: Ja.
1: En ik weet uit ervaring, die dingen zijn hartstikke duur.
0: Ja.
1: Het is voor kinderen van 3 tot 16 kilo. Dus je kan een aardig...
0: Ik dacht van 3 tot 16 jaar. Ik denk, wat is dat nou toch weer... Oh, oké. Okay. Nee,
1: dus,
0: ja.
1: Oké, een zakje gedroogde laurierbladen van eetbare laurier.
0: Ja.
1: Ik wist niet dat je ook niet eetbare laurier had, maar bij deze.
0: Ja, ik kan alles eten natuurlijk, maar als je beter van wordt, dat is
1: ja,
0: de vraag
1: okay.
0: Natuurlijk. Ja.
1: En op hetzelfde adres kun je passiflora zaden ophalen. Het is een klimmer en hij is winterhard.
0: Oh,
1: dus als je nog een stukje op moet vullen in je tuin, ik zou zeker langs gaan. En dat is in Sassenheim.
0: Okay.
1: Dan een paar ronde en een paar vierkante chroomrosetten plus kraanaansluiting.
0: Oh, en wat kun je ermee
1: doen
0: dan?
1: Die heeft op een thermostatische kraan gezeten.
0: Oh,
1: dat zijn
0: handig,
1: van die ringetjes om ze af te dekken, weet je wel.
0: Oh, een ringetje.
1: Bijvoorbeeld in een wasbak heb je natuurlijk een kraan. Maar er zit altijd zo'n rond dingetje omheen.
0: Ja.
1: Nou, dat zijn ze. Maar je hebt ze ook vierkant.
0: Oh, is er een rond dingetje die vierkant is eigenlijk?
1: Nee, je hebt zo'n vierkante afsluiter
0: een vierkant
1: en
0: rond
1: een
0: dingetje.
1: Ronde.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb opgeschreven vierkant rond dingetje. Ja. Onder een kraan. Oké, okay. Helder verhaal.
1: Oké, okay. Nou, 2 volle... 1,5 kilo zakken junior Purina hondbrokjes.
0: Oh.
1: 1 met rund en 1 met kip, groente en melk.
0: Oké. Okay. Maar als je die zelf opeet, dan krijg je waarschijnlijk wel lekker een natte neus. En een glans van de vacht.
1: Ja, denk het wel. Maar goed. Dan een Homas B30.
0: De Homas B30. Ah, dat is hem inderdaad. Is dat een nieuwe wapen voor Oekraïne of zo? Een nieuwe kruisraket?
1: Nou, je zou het denken, nee. Het is een tafelbiljart.
0: Oh, dat valt tegen.
1: En alles zit erbij.
0: Ja.
1: Drie van die stokken, hoe heet dat ook alweer?
0: Keus.
1: Een keu.
0: Ja, als je er drie hebt, mooi. Want dan kan je een keuze maken. Ja. Een keuze maken, vind je niet? Ja. Mooi.
1: Ja, het zijn er drie. En 8 van die krijtblokjes zitten erbij. Ja. Een borstel, omdat...
0: Krijt weer weg de borstel inderdaad.
1: Nee, ja, ook waarschijnlijk van dat laken.
0: Ja.
1: En 3 ballen.
0: 3 ballen maar?
1: Het gaat wel om biljart, hè. Het is geen pooltafel, het is een biljart.
0: Ik heb nog nooit gebiljart.
1: Ik ben als dood dat ik met die keu door dat laken steek.
0: Nou, ik vind het een beetje, als je ernaar zit te kijken, ja. Het is ook allemaal.
1: Het is een kunst, hoor.
0: Ja. Want, je hebt ook het,
1: je moet ook een soort berekeningen toch? Maken.
0: Ja. Ja, maar vroeger had je op televisie, en hij had ook commentaar erbij.
1: Ja, die keulemans.
0: En die werd altijd gefluisterd, weet je nog? Van, de horrie staat dan nu aan stoot. En hij is een uiterste concentratie.
1: Ja, zo ging het. Zo ging het wel, ja, ja.
0: En dan horen ze een heel bescheiden applausje erbij dan. Ja, ja. Ja. Nooit eens een keer dat je zegt van...
1: Klinkend. Ja, precies. Maar goed. Dan een DVD-box met de Nederlandse serie Oud Geld.
0: Oud Geld, ja. Oude serie waarschijnlijk, hè?
1: Nee, joh. Ja, het is een oude serie.
0: Ja, het is oud geld.
1: Maar je hebt natuurlijk Oud Geld en Nieuw Geld.
0: Ja, maar het is een nieuwe serie.
1: Nieuw geld. Dat zijn mensen die verdienen hun geld of hebben hun vermogen verdiend.
0: Ja.
1: Met dingen die in deze tijd veel geld opleveren. Zoals bitcoins en zo.
0: Nou, maar oud geld,
1: oud
0: is, toch
1: geld
0: eigenlijk...
1: is meer van de aristocratie. Ja, en zo.
0: En vaak geld wat je erft natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja. Maar even een serieus momentje in de show.
1: Nou. Ik heb geen oud geld.
0: Nee, ik heb ook lekker vers gewoon. Oud van.
1: Dan, even kijken hoor. Nou, dat was het eigenlijk.
0: Was dat het allemaal?
1: Ja.
0: Dus wat was dat met het oude geld ook weer?
1: Ja, dat is een Nederlandse serie. Die werd in 98, 99 op de televisie vertoond.
0: Oh ja.
1: En nu staat hij op DVD. De hele serie.
0: Oh, op DVD.
1: Dus als je hem gemist hebt.
0: Ja.
1: Het was een hele mooie serie. Een leuke serie.
0: Ja, maar ik heb het inderdaad gemist. Ja, maar ik heb

0: De Free Electric Band van Albert Hammond. Hier in de Pyramid. Echt een lekkere zomerse plaat. Trudy, heb jij wel eens Monsieur de Boel?
1: Zeker.
0: Heb je wat gedaan?
1: Op strand.
0: Op het strand?
1: Vroeger gingen we naar het strand en namen Monsieur de Boel mee.
0: Oh, daar nam je gewoon mee?
1: Ja. Ja, nou, zo'n setje.
0: Hè? Oh, oké. Okay,
1: ja, gekleurd balletje.
0: Dit weekend staat Lisse helemaal in het teken van Jeu de Boel.
1: Ja.
0: En bij Le Boules Fleury, ja, een hele mooie naam. Le Boules Fleury komen de beste boelers van Nederland samen voor de nationale kampioenschappen. En er komen maar liefst 180 deelnemers dit weekend naar Lisse om met elkaar de strijd aan te gaan. Hè. En dan denk ik bij mezelf, Jeu de Boel, hè? Is dat nou gewoon een gezellig spelletje? Of is het nou echt de topsport, hè? En deze vraag die stel ik eigenlijk maar gelijk even aan de secretaris van de Le Boules Fleurys, Arie Limphoorn. En die hangt nu bij ons aan de telefoon. Toch, goedemiddag, Arie.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de vraag is Jeu de Boel nu echt een gezellig spelletje of is het echt een topsport?
2: Zoals het dit weekend is het een topsport.
0: Echt een topsport?
2: En dan heet het eigenlijk pétanque. Pétanque is een vorm van Jeu de Boule, maar dan in competitieverband.
0: Oh.
2: Jeu de Boule is eigenlijk meer een leuk bezigheidje voor op de camping.
0: Ja, dat dacht ik al inderdaad.
2: Ja, maar pétanque is echt een topsport en dat wordt nu gedaan.
0: Pétanque. Okay. Pétanque, ik spreek natuurlijk vloeiend Frans, dat weet je. maar goed, voor de luisteraars die het dus nog niet kennen, dat spelletje. Wat is het nou zo leuk aan Jeu de Boule?
2: Nou, het is in ieder geval, het geeft veel plezier. Er zit veel facetten in. Van, het is niet alleen maar een boel bij een busje gooien.
0: Nee.
2: Maar er zit natuurlijk veel tactiek en overleg en... ga je schieten, ga je plaatsen, ga je ervoor of ga je erachter. Dus gewoon om dat goed te kunnen doen, heb je echt wel heel veel training nodig. Niet alleen maar technisch, maar vooral ook tactisch. Dat weten heel veel mensen niet. En,
0: nee, ik ook niet. Ja, ik ben echt op dit punt een leek, hoor. Ja. Maar goed, hoe bijzonder is het dan dat dus die nationale kampioenschappen dit jaar in Lisse worden gehouden?
2: Onze accommodatie...
0: Ja?
2: Dat is trouwens een... je moet er echt een keertje geweest zijn, want het is echt een schitterende accommodatie.
0: Ja?
2: Die staat nu 20 jaar.
0: Oké.
2: Okay. En dan als we een aanvraag doen naar de bond, voor een NK, dan moet er een aanleiding voor zijn. En nou, dat past dan weer 20 jaar op staan.
0: Oh, dat is het dus. Ja.
2: Ja, en vorig jaar hebben we ook een aanvraag gedaan voor een andere NK, want dan... Op staat de club 35 jaar. Dus dat is. Dus moet het nou echt een aanleiding zijn. Wil de bond deze kampioenen toekennen?
0: Maar goed, dus volgend jaar heb je dan misschien de EK?
2: Nou, we hebben het wel aangevraagd. En. Zeg dan? EK?
0: Ja, de EK zei je toch?
2: Nee, we hebben verschillende EK's. We hebben nu drie pletten.
0: Ja.
2: Dat is dan de 3-3.
0: Ja.
2: Maar je hebt ook je mix en je hebt ook doubletten. Je hebt allerlei soorten kampioenschappen.
0: Wat ingewikkeld allemaal. Ik dacht dat het alleen maar een balletje gooien was inderdaad. Maar er komt veel meer bij kijken.
2: Het wordt echt een keer de tijd dat als je wat weer radioprogramma gaat doen... om de mensen uit te leggen dat het meer is dan.
0: Inderdaad.
2: En gewoon spelletje.
0: Maar ja, goed, daarvoor hangt u nu aan de telefoon natuurlijk. Hè? Want er komen dus 180 deelnemers naar Jeu de Boule, of Le Boules Fleurys, hebben jullie. Hè?
2: En dat zijn allemaal topspelers. Dat zijn allemaal... Die trainen elke week en dat zijn echt waanzinnige goede spelers die hier zijn nu.
0: Maar 180, dus de allerbeste komen dus allemaal naar Lisse toe. Maar wat betekent dat dan voor jullie als vereniging?
2: Publiciteit.
0: Ja?
2: Want dat heeft Omroep Wolfs ook ervaren. Ik heb in allerlei kranten gestaan en dan weer toch deze sport... Want het is nu echt een sport wat we nu doen.
0: Ja.
2: Die proberen we toch een beetje bekendheid te geven aan de mensen.
0: Op de kaart te zetten in dit geval dus, ja.
2: Ja, en dat doe jij nu ook op dit moment aan mee.
0: Hè? Zeker, want de hele Bollensweek die weet dat nu natuurlijk, hè?
2: Ja, dus als ze dat niet weten, hebben ze onder een steen gelegen. Dus dat is... dat moet echt wel. Ja.
0: Maar goed, je zegt dus inderdaad van, aan de ene kant is het een spelletje, maar het is ook topsport, hè? Ja. Maar hoeveel topsport zit er dan eigenlijk in dan? Moet je echt trainen? Moet je kan je daar ook verboden middelen voor gebruiken, bij wijze van spreken, weet je wel? Anabolen?
2: Hier niet, maar het zou zomaar kunnen, maar ik denk het niet. Maar nee. we hebben 240 leden.
0: Ja.
2: En 40 ongeveer die spelen landelijke competitie. En ook vrij hoog ook.
0: Ja, ja.
2: En die andere 200, nou, dat zijn al mensen die... Die doen ze voor de plezier. En je kan hier bij ons kan je elke dag boeren als je dat wil.
0: Ja.
2: Dus wat dat betreft is het... De meeste leden die doen het echt voor hun plezier.
0: Ja, ja.
2: En voor de gezelligheid en een beetje contact. Een bakje doen met elkaar.
0: Ja,
2: en,
0: precies.
2: En dat soort dingen, ja.
0: Oké. Okay. Hey, en mensen kunnen toch komen kijken naar deze NK natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: En wat kunnen de bezoekers dan tijdens deze kampioenschappen verwachten? Wat gaan ze te zien krijgen?
2: Daar zijn de voorrondes.
0: Ja.
2: En er blijven 18 van de 59 teams. Dat is dus 59 maar 3.
0: Ja.
2: Er blijven 18 over.
0: Ja.
2: En die gaan dan morgen, als de finale, de kwartfinale, halve finale en de finale. Dus morgen blijven de beste boys, die blijven over.
0: Ah.
2: Dus als mensen echt geïnteresseerd zijn en ze willen echt op Bolles Antwerp zien,
0: ja.
2: Dan is morgen de dag natuurlijk.
0: Dat zijn de beste en dan worden ook de prijzen verdeeld morgen, begrijp ik dus.
2: Ja. We hebben, ja, wat dat betreft, wat ook nog misschien wel aardig is, nou ik toch in de eten ben.
0: Ja.
2: Over 2 weken
0: ja.
2: Hebben wij de zogenaamde Lisse Open.
0: Ja.
2: Dat is de 22 augustus.
0: Mm-hmm.
2: En dan dat is dan een open toernooi. En dan komen ze ook uit heel het land. Komen ze hier gaan boeren. Maar dat is gewoon een toernooi. Een één-dag toernooi. Maar goed, het is misschien even aardig om dat nu even...
0: Zeker.
2: Dat
0: is altijd de bedoeling dat je gewoon jezelf een klein beetje in de schijnwerpers kan zetten. Maar goed, dus mensen die morgen komen kijken, die kunnen misschien ook een klein beetje afkijken hoe je echt goed moet bollen dan, hè?
2: Ja, als je echt topsport, want ik noem het toch echt topsport.
0: Ja, ja.
2: Dan moet je morgen hier zijn, ja.
0: Morgen moet je er komen kijken, hartstikke goed.
2: Ja, ja.
0: Maar goed,
2: ja.
0: Jullie moeten het allemaal gaan organiseren, dat hele gebeuren, hè? En wat is dan zo'n beetje de grootste uitdaging voor zo'n groot toernooi?
2: Dat alles nog rolletjes gaat lopen. We hebben het hele terrein schoongemaakt, ingedeeld, alle banen. Vooral de catering.
0: Ja.
2: We hebben 40 vrijwilligers hier rondlopen. Die voor de catering, want ze moeten allemaal een hapje en een
0: drankje
2: hebben. Dus wat dat betreft is het voor ons voor de organisatie een behoorlijke klus.
0: Precies. Maar je hebt wel het gevoel dat het allemaal onder controle is?
2: Het loopt helemaal op rolletjes,
0: Oké, zo mag ik het horen. Goed gedaan, man.
2: Ja.
0: Hey, voor de mensen die dus nog nooit een wedstrijd op topniveau hebben gezien, hè, waarom moeten die dit weekend echt even komen kijken bij jullie in Lisse?
2: Adres bedoelt u?
0: Ja, nee, gewoon waarom moeten ze komen kijken? Waarom mag je dit gewoon niet missen?
2: Nou ja, ik bedoel, het is een... Je ziet gewoon mensen op hun manier sport bedrijven.
0: Ja.
2: En als je een spelletje een beetje kent, bijvoorbeeld vanuit de camping...
0: Ja.
2: Dan zie je ook dat het dat hij iets meer van verwacht wordt als alleen maar een boel bij een puntje gooien.
0: Ja.
2: Echt allerlei tactieken, technieken. Maar goed, je moet wel geïnteresseerd zijn in de boel. Als je dat niet bent, dan valt er weinig te zien natuurlijk.
0: Ja, oké.
2: Okay. En we hebben natuurlijk op ons terras, een drankje, een hapje.
0: Kijk.
2: Dus dat jij ook.
0: Alleen daarvoor kun je al komen natuurlijk.
2: Ja, daarvoor al. Het is mooi weer morgen ook. Dus,
0: jazeker. Nou, gezellig allemaal. Hey, maar voor de duidelijkheid, toch nog even, waar, wanneer en hoe laat gaat het allemaal plaatsvinden?
2: Morgen, we spelen vandaag in ieder geval tot 7 uur.
0: Ja.
2: En morgen begint het om 10 uur.
0: Ja.
2: Gerard Douwstraat, nummer 52 in Lisse in de Poelpolder.
0: Nou, helemaal duidelijk. Ik denk dat het morgen storm gaat lopen en vandaag misschien ook al. Ik hoop dat jullie echt een heel mooi toernooi gaan organiseren. En dat je dus maandag of misschien zondagavond al kan terugkijken op een heel groot succes. En wie weet volgend jaar nog een keer een mooi toernooi dan.
2: Ja, We zullen zien.
0: Ja. Oké. Okay. Arie, dankjewel voor de informatie. En tot de volgende keer.
2: Ja, en bedankt voor de aandacht.
0: Heel graag gedaan. Als je nog een keer wat hebt, bel ons en dan kom je weer in de uitzending. Geen probleem.
2: Dus ga ik zeker doen, ja.
0: Oké, dan. Hey, groetjes. Ja. Doei, doei.
2: Ja,
0: hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Hartstikke goed, man. Dat is echt superleuk. Jeu de Boel in Lisse. En niet zomaar Jeu de Boel, het NK in Lisse. Zomaar in Lisse, Trudy.
1: Pétanque.
0: Pétanque. Oh ja, pétanque. Dat moet je. Pétanque.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venray en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie en was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ken je de keuken van Plus Hulst?

0: winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Bo.
10: De omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
11: Showtime! Oké, okay, here we go.
12: De Peer en Meer Show.
13: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Hartstikke idee. Break by Strike van Blue Lagoon hier in de Pyreneeën Show.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Pyreneeën Show.
1: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
0: En natuurlijk ook met Trudy. Ieder twee uur. Wat gaat het sneller? We hebben alweer één uurtje Pyreneeën achter de rug. Wat goede nieuws, we hebben nog eentje voor de boeg. Wat gaan we doen?

0: alle leuke dingen gaan al te snel.
1: Ja, zeker.
0: Ja, we gaan natuurlijk de groetjes doen straks.
1: Zeker.
0: We gaan door met goede muziek. Lekkere zomerse muziek heb je weer uitgezocht.
1: Ja, ik heb alleen maar zomerse plaatjes gedaan. Ja, tenminste bij uitgezocht, ja.
0: En we hebben natuurlijk allerlei activiteiten die in de Bollestreek te doen zijn.
1: Ook allemaal lekkere zomerse dingen allemaal. Leuke dingen. Ja.
0: Absoluut.
1: Dingen die zelfs ik leuk vind.
0: Serieus? Zeggen, natuurlijk, hè.
1: Hey, en wat wou ik... Ik wou het zeggen, dan ben ik het helemaal niet kwijt. Ik weet niet wat
0: we gaan doen.
1: Oh ja, het spelletje. Dat wordt lekker gevuld voor spelletje. Dat wil ik
0: zeggen,
1: inderdaad.
0: Zeker,
1: Ja,
0: want de hoed zit aardig vol.
1: Hij begint inderdaad lekker vol te lopen.
0: Klopt.
1: Maar iedereen die mee wil spelen, ja, kan. Iedereen
0: is
1: mag meespelen.
0: Welkom.
1: En iedereen, maar ook echt iedereen mag meedoen. Hè?
0: Ja.
1: Bij ons zit er geen limit op. Ook als je vorige week hebt gewonnen, maak je het uit.
0: Ja,
1: gewoon lekker
0: bellen.
1: Meespelen. En je weet het, hè. De tweede plaat in het tweede uur brengt ons altijd terug naar lang vervlogen tijden. We gaan terug naar zo'n beetje 1968. Toen had je een zanger die heette Oliver. Oliver, hij noemde zichzelf Oliver, maar eigenlijk heette hij gewoon Oliver James. Hij had een plaatje gemaakt. Deze dus, Good Morning, Starsign. Tweede plaat in het tweede uur van de Peer.

0: is helemaal klaar. Ja, Sing van Oliver natuurlijk. Good morning, Starsign. Lekker meegezongen uit volle borst. Dat gaan we weer even doen. Hey.
1: Is de Peer en Meer Show.
0: Wat is dat nou? Dat is een hele andere jingle. Ik moet eigenlijk gewoon deze hebben.
1: Het
0: spookt. Nee, maar ik heb zelf een keer een knopje gedrukt.
1: Dit
0: was zelf het spook. We gaan lekker deze keer doen. 1, 2, 3, 4, 3.
2: De groeten met handen en voeten.
0: Schitterend meegezongen, Trudy. Groeten aan, met handen en voeten aan de luisteraars. En wie gaan we de groeten doen, Trudy? Heb jij nog een paar leuke groetjes?
1: Ja, zeker. Ja. Ik heb een groet voor Henny van Schie uit Noordwijk.
0: Ja.
1: Die was 3 augustus jarig.
0: 3 augustus?
1: Ja.
0: Oké, mooi.
1: Ja, toen was ik er natuurlijk niet.
0: Hè? Nee, toen was jij er daarna niet, maar toch. 3 augustus. Applaus voor
1: Henny.
0: Henny, ja.
1: Gea van Balsum.
0: Gea van Balsum?
1: Ja, uit Ter Aar.
0: Ja.
1: Die is vandaag jarig.
0: Vandaag, Gea. Laat me eens meid.
1: Ja.
0: Gea, joh, meid. Gefeest, heel oud geworden. Geen idee.
1: Ja, niet precies. Dat vind ik altijd moeilijk.
0: Ja, als je
1: als ik het dan mis heb.
0: Ja, dan heb je een probleem.
1: Dus ik ga niks zeggen.
0: Nee, zeg je gewoon 18 of zo, weet je wel.
1: Ja.
0: Zie ik altijd
1: nou,
0: goed.
1: De hartelijke groetjes van Henny en Trudy.
0: Mooi dan. Eens even kijken. Ik heb er ook een paar. Ik heb er gisteren, waren de 2 jarig, gisteren 2. René Lambeau uit Rijnsburg was gisteren jarig. En René Lambeau uit Rijnsburg is gisteren 65 jaar oud geworden.
1: Mooie leeftijd.
0: Ja, mooie leeftijd, René. Ik hoop dat ik een leuke dag heb gehad natuurlijk. Ook gisteren jarig was Maria Jansen. Maria Jansen, geen idee wat ze vandaan komen, maar wel 55 jaar oud geworden. 55 jaar Maria. Ook. Ik hoop dat ik een leuke dag heb gehad. Vandaag hebben we ook een jarig jobje, feestneusje. Lia Mollers, Versluis. Is vandaag jarig en is vandaag 68 jaar geworden. Wow. Lia Mollers, we hebben dit met je verjaardag aan allemaal.
2: De groeten van
0: Peer. Zo is dat, even al die jarig jobjes en iedereen in de hele Bollensteek gaan we zo'n leuke plaat draaien. Oh, en iemand om me heen te schreeuwen. Mannetje van Stelen waarschijnlijk, van dit plaatje is La Cumba.

0: Hartstikke idee. Natuurlijk Sailor en La Cumba. Lekker meegevoegen uit volle borst. En met z'n thuis zitten we zover. We gaan het weer spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Natuurlijk het spelletje Mission Impossible. En nog even iets voor de mensen die net inschakelen. Even de spelregels, hoe het werkt. Zoeken een woord. Een woord van 7 letters. En die letters, ja, die krijg je dus niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. En als je dan die aanwijzingen hebt te ontrafelen, ja, let dan op, dan ben je er nog niet. Nee, want om het extra moeilijk te maken heb ik dus al die letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je dus een woord van maken, het woord van de dag. En als je dat woord hebt te ontrafelen, pak je heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En als het antwoord goed is, heb je mazzel. Dan kom je dus in de hoge hoed terecht. En aan het einde van dit uur grabbelen wij dan in die hoge hoed. En dan trekken wij hem uit. De winnaar van vandaag, en die gaat er aan de haal met het beroemde Peer en Meer wijnpakket. Een flesje rood en een flesje rosé. Met andere woorden zou ik tegen iedereen willen zeggen, speel maar lekker mee. Want dan, hé, ja, dan kan je hem ook weer natuurlijk. Iedereen pen en papier? Ja? Mooi, gaan wij beginnen snel.
1: De eerste letter.
0: Met de eerste letter. En daar zoeken we dan ook de eerste letter van tafelbestek om mee te snijden. Dus de eerste letter van tafelbestek om mee te snijden. Ja, lijkt me niet zo moeilijk. Gaan we snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan. De eerste letter van een zware metalen haak waarmee je een boot aan de bodem vastlegt. Dus de eerste letter van een zware metalen haak waarmee je een boot aan de bodem vastlegt. Ja, ook niet zo moeilijk, hè? Wij gaan snel verder met
1: de derde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een vetplant met stekels die in warme, droge streken groeit. Dus de eerste letter van een vetplant met stekels die in warme, droge streken groeit. Lijkt me niet zo moeilijk, hè? Gaan wij snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een oranje visje die vaak als huisdier in een vijver of in een kom wordt gehouden. Dus de eerste letter van een oranje visje die vaak als huisdier in een vijver of kom wordt gehouden. Ja, heb je die gevonden? Even nadenken, niet te lang. Wij gaan snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan weer de eerste letter van iemand die bijen houdt. Dus de eerste letter van iemand die bijen houdt. Ja, heb je die gevonden? Mooi. Gaan wij snel verder met
1: de zesde letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de eerste letter van een vrouw die in een klooster woont. Dus de eerste letter van een vrouw die in een klooster woont. Lijkt me niet zo moeilijk, hè? Gaan we snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de eerste letter van nachtkleding bestaande uit een broek en een jasje. Dus de eerste letter van nachtkleding bestaande uit een broek en een jasje. Ja, heb je die gevonden? Mooi. Als het goed is, heb je dus nu 7 letters gevonden. Ik zou zeggen, maak daar een woord van en pak heel snel de telefoon en bel 071-361-3199 voor je goede antwoord. Of een gokje wagen mag ook natuurlijk, hè. Maar als het goed is, kom je in de hooghoed terecht. En wie weet, ga jij er aan de haal met het heerlijke, lekkere, fijn pakket. Goed, moet je wel meespelen. 071-361-3199. Ik wens iedereen heel veel succes.

0: Loverboy van Billy Ocean hier in Tweede Uur van de Pier. En meer zo. Ja, dat wordt lekker gebeld voor het spelletje Mission Impossible.
1: Jazeker, die hoed die komt steeds voller.
0: Hij komt steeds voller. Zal ik ook nog stiekem nog een kleine sterren meegeven? Nog een kleine sterren meegeven voor de mensen die toch
1: wel... Nog vijf.
0: Ja, die een moeilijk... hij valt op zich wel mee natuurlijk, hè.
1: Ik twijfel tussen dingen.
0: Zal ik eens even een beetje... we zoeken dus een populaire vakantieaccommodatie met veel tenten en caravans. Nou, heb ik het weer bijna weggegeven, toch?
1: Oh.
0: Een populaire vakantiebestemming, toch? Ja, maar wel leuk.
1: Ja, die wordt steeds populairder.
0: Zeker, ik vind het zelf ook leuk. Ik was vroeger helemaal niet van die vorm van vakantie vieren. Maar tegenwoordig, ik sta vooraan. Ja, helemaal leuk.
1: Oké, helemaal goed.
0: Daarover gesproken, Trudy, zijn er nog leuke dingen te doen in onze fijne restico politiek?
1: Ja, nou, we hadden het net natuurlijk over die rondwandeling in Noordwijk binnen.
0: Waar hebben we het over? Ben ik jou alweer vergeten.
1: Over die vingerbijters ging
0: Die vingerbijters, ja.
1: Maar toen heb ik helemaal niet verteld.
0: Heb je niets verteld?
1: Nou, waar je moet zijn voor die rondwandeling. Waar je moet aanmelden, het kost.
0: We waren helemaal verslag van die vingerbijters.
1: Jij was verslag.
0: Ja, zeker. Ik ben ook bleek op de neus.
1: Nou, die rondwandeling die start bij de pomp. Vroeger had je natuurlijk in een dorp een pomp en daar ging iedereen zijn water tappen.
0: Oh, water.
1: Tegenwoordig heb je eigenlijk...
0: Geen benzinepomp dus?
1: Nee, geen benzinepomp.
0: Oké, waterpomp. Ja.
1: Maar goed, die pomp die staat bij de oude Jeroenskerk. Daar is de start van de wandeling.
0: Ja.
1: Om 7:30. Hij duurt ongeveer 2 uur en je loopt dan 1 à 2 kilometer. Het is net hoe lang de gids kan vertellen
0: twee
1: over...
0: 2 kilometer en 2 uur?
1: Maar je staat overal stil.
0: Dan loop je 1 kilometer
1: bij
0: per uur. Dat
1: een
0: is,
1: paar
0: dat is...
1: panden die zijn zo rijk versierd met allerlei ornamenten. En dan vertelt die gids erover waarom dat ornament daar zit. Wat het betekent. Wie er gewoond heeft. Er is ook een huis op de Voorstraat. Daar heeft Freddy Heineken ondergedoken gezeten.
0: Echt waar? Freddy Heineken heeft daar gezeten?
1: Ja, ondergedoken.
0: Oh, en broer, had hij iets geblikt dan?
1: Ja, dat zal wel. Nou ja, hij... is natuurlijk ontvoerd en er zijn meerdere pogingen gedaan, denk ik.
0: Ja, inderdaad.
1: Nou ja, maar,
0: ik dacht eerst, goed, ik wil wel meelopen, moet ik een beetje trainen van tevoren. Ja, 2 kilometer.
1: Nee, het is een langzame wandeling.
0: Ja, dus, heel langzaam, ja.
1: Nou, het kost €6 om mee te lopen.
0: Ja.
1: Uitsluitend met PIN kun je betalen. Dus cash, dat kan niet meer.
0: Nee.
1: Maar het is inclusief een kopje koffie of een drankje in Hotel Royal na afloop.
0: Oh, kijk eens aan.
1: En waar vind je nog een wijntje voor €6 tegenwoordig?
0: Ik heb er gisteren nog eentje.
1: Op het terras?
0: Op het terras, inderdaad. Ja, €6. Ja.
1: Nou, dat valt mee.
0: Ja, zeker. Dat is in Den Haag. Was dat.
1: Ik ken het €7,5. Doet ook mee op de boulevard in Noordwijk.
0: Oh, dat is helemaal...
1: jij had weer een koopje.
0: Nou, ik vond €6 voor een glaasje wijn. Vond ik ook.
1: Ik denk bij de Lidl heb ik 2 flessen ervoor. Maar goed.
0: Dat is zo bekijken, hoor. En als je hem in Duitsland haalt, heb je er zelfs 3 flessen voor dan, weet je wel. Eens even kijken. Lekkere muziek. Ja, want je hebt natuurlijk al... deze vind ik lekker, zeg. Zomerse muziek. Hier deze nog. De Venga Boys.
1: Zeker weten.
0: En we're going to Ibiza.
1: De Venga, de Benga.

0: Boys en We're Going to Ibiza natuurlijk. Goed gecorrigeerd natuurlijk, inderdaad. Want Venga is het hem niet. Ze zeggen in Spanje de V als een B.
1: De V als een B.
0: Maar hoe zeggen ze dan
1: en
0: de
1: trouwens,
0: B?
1: Trouwens, nou, geen idee.
0: Hoe zeggen ze?
1: En de J zeggen ze als een G. G.
0: Ja.
1: Want je schrijft Yuan.
0: Yuan.
1: Maar je zegt Juan.
0: Dat is waar, ja. Klinkt een beetje als dat je nou gezegd hebt, lekker roggelen. Je hebt even...
1: Ja,
0: even een robot te draaien.
1: Dat was wat.
0: Die. Zijn er nog andere leuke dingen te doen?
1: Nou ja, leuk. Als je van een orgelmuziek houdt, dan kun je donderdag 13 augustus
0: ja.
1: naar de oude Jeroenskerk op de Voorstraat. Want daar is organist... hoe heet je? Leendert Verduin.
0: Leendert Verduin? Oh,
1: ja, die is
0: maar speelt hij op een orgel of draait hij dan? Dat is zo'n draaiorgel is.
1: Nee, hij speelt op het knipscheerorgel.
0: Oh, ik dacht dat hij ook bekend was van het drankorgel.
1: Dat zou ook nog kunnen. Dat, ja.
0: Maar als hij luistert dan... nee, dat was een grapje natuurlijk. Weet je ook weer?
1: Leendert Verduin.
0: Leendert, je bent de beste
1: en
0: man.
1: En die speelt aanstaande donderdag. Het begint om 8:00.
0: Ja.
1: En het kost €10 om erbij te zijn. En ben je vrienden van Jeroen,
0: ja.
1: dan betaal je €8. En als je een introducé meeneemt, betaalt hij ook €8.
0: Oh.
1: Dus dat scheelt weer €2.
0: Maar wat gaat hij spelen? Ja, wat gaat hij spelen?
1: Hij speelt onder andere Purcell. Dat ja. vind ik zelf prachtig.
0: Henry Purcell, Engelse componist. Absoluut.
1: Ja,
0: ja zeker.
1: Ja. Daar heb ik voor het eerst kennis mee gemaakt door Herma van Piekeren.
0: Met Purcell?
1: Nee, met die muziek.
0: Oh, jongen, ik denk, jongen. Je hebt hem ontmoet, Hernie Purcell.
1: Nou ja, dan had hij wel het eeuwige leven uit.
0: Want, ja, want hij is er voor mij al een paar eeuwen niet meer. Ja, klopt.
1: Hij is van 1600 zoveel.
0: Dat bedoel ik inderdaad.
1: Maar ja, dat maakt niet uit. Hij speelt dus van Purcell,
0: ja.
1: Grieg
0: ja.
1: en Bach.
0: Schitterend. Ja.
1: Dus verwachtingsvol. En na afloop is er een drankje en dan kun je met de organist nog even babbelen.
0: Maar goed, dan maak ik natuurlijk een grapje over, maar gewoon echt... orgelspel, dus niet wat ze op zondag allemaal eruit halen, maar echt een orgelconcert à la Van Bach en Toccata noemen. Zo dat kan heel erg mooi zijn. Absoluut, zeker. Ja, mooi.
1: Ja, en die muziek van Purcell, ik vind die leent zich heel erg mooi voor ja. in de kerk.
0: Inderdaad, zeker.
1: De akoestiek is natuurlijk Engelse ook heel mooi. Ja. Ja.
0: Mooi.
1: Ik heb de opera gezien van hem. Hoe heet die? Dido en Aeneas.
0: De hele opera gezien?
1: Ja.
0: Oké, okay, mooi.
1: Is ook opgevoerd in Duin. Hier in Oordwijk.
0: Oh.
1: Onder leiding van Herma van Piekeren.
0: Ja.
1: En zodoende kwam ik dus in aanraking.
0: Maar de complete opera...
1: de complete opera. Ook helemaal opgevoerd.
0: Alles. Met muzici en alles erbij.
1: Ja.
0: Oh, wat goed.
1: Nou ja, muzici. Er was natuurlijk ook achtergrondmuziek, maar ze zongen live.
0: Oh, oké, okay, maar er was geen orkest bij. De orkest.
1: Nou, echt orkest. Nee, niet een echt orkest.
0: Nee, maar oké, dat begrijp ik.
1: Maar super. Mooi. Ik zie het nog, als ik eraan denk, zie ik nog die voorstelling.
0: Ja.
1: Echt heel bijzonder. En dan buiten, in
0: dat is heel mooi. Ik ben een keer in het Amsterdamse Bos, daar heb je ook een openluchttheater, ben ik naar een voorstelling van Shakespeare geweest.
1: Zo.
0: Dat is ook superleuk. Als je dat gewoon buiten meemaakt in de zomer, in augustus was dat. Ja. Het enige nadeel is wel, je wordt opgekweekt door de mug. Dat wel. Ja, dat was wel een dingetje.
1: Moet je je voor het erin smeren?
0: Zeker. Dat heb ik ook gedaan. Ik zat helemaal alleen op de tribune op het laatst. Goed, Rudy.
1: Ja, maar je was in de muggenstad, heb je verteld.
0: Oh, verschrikkelijk. Daar ben ik ook geweest.
1: In Haarlem.
0: Is dat in Haarlem valt er wel mee?
1: Ja, die heten muggen.
0: Heet die
1: Haarlemmers
0: muggen?
1: Noem je muggen.
0: Oh.
1: Je bent een Haarlemmer. Ja, dan ben je een mug. Nou, dat is een bijnaam voor de Haarlemmer.
0: Het is dan toch weer een Haarlemmer is een mug?
1: Ja.
0: Ja. Ja, goed, ik vind het wel een mooie stad.
1: Het is een prachtige stad.
0: Ik had
1: het
0: nooit gehoord. Ze hebben voorhouders ook nog een bepaalde bijnaam eigenlijk.
1: Dat zal wel.
0: Ik zou
1: het niet direct weten.
0: Nee.
1: Maar we kunnen hem opzoeken.
0: Ik denk dat dat edelburgers zijn. Goed,
1: jij
0: bent
1: met een voorhoudse getrouwd.
0: Ik ben met een voorhoudse getrouwd. Mijn geboortegrond ligt niet zo ver hier vandaan. Een kilometer 35. Maar,
1: in het mooie Amsterdam.
0: Amsterdam, inderdaad. Nou, weet je wat? Ik ga dingen over een plaatje draaien, toch? Hier
1: is
0: niet?
1: Goed.
0: Ja, oké. Okay, muggenstad. Ik ben nog wel gewoon haar. Een mooie stad vind ik dat. Mooie stad.
1: Is het ook.
0: De Haag ook. Maar Amsterdam is de mooiste stad, hè?
2: Het is zaterdagmiddag. Je bent lekker vrij.
0: Zo is dat. Noordelijk is ook mooi.

0: Ein Mädchen für immer von Peter Olof. Hier, ein schönes Schallplatte in der BN Mischung natürlich, gell? Schallplatte, wie sind das?
1: Eine Schallplatte.
0: Schallplatte, ja, ja.
1: Platte. Platte.
0: Trudy, we kruipen alweer langzaam maar zeker naar het einde van het programma. Hoewel, we hebben 20 minuten. Maar toch, ik ga aan je vragen. Heb je nog meer van die leuke dingen?
1: Nou, ik zit even te kijken. Kinderen, die kunnen deze zomer bijzondere reptielen en amfibieën van dichtbij ontdekken tijdens een interactieve workshop van Exotus Serpenti. Serpenti, dat klinkt wel
0: een... Klinkt
1: je bent een serpent.
0: Wat een serpenti ben je dan, inderdaad. Maar het is waarschijnlijk iemand die panty draagt. Serpenti, ja.
1: Ja.
0: Of okay. Het is misschien een man, Serpenti.
1: Dat heb je dan, Serpenti. Ja.
0: Kun je kiezen, Serpenti, Serpiet, ja. Maakt allemaal niet uit.
1: Okay. Maar goed. Natuurexperts nemen verschillende dieren mee en vertellen over hun leefgebieden, voeding en gedrag en hun belangrijke rol in de natuur. De workshops vinden plaats in de bibliotheek van Sassenheim op 18 augustus van 2 tot 3 en van 3 tot 4. En in de bibliotheek van Voorhout op 25 augustus van 2 tot 3 en van 3 tot 4. Deelnemen kost €2 en of voor leden en €3 voor niet-leden. En kaartjes zijn verkrijgbaar via bibliotheekbollestreek.nl.
0: Dat is mooi.
1: Ja.
0: Heb je er
1: ik ben
0: eentje?
1: Ook wel eens in zo'n reptielenhuis geweest.
0: Ja.
1: Toen was mijn dochter een jaar of 7. En toen kreeg ze zo'n grote python.
0: Echt, gadverdamme.
1: Toen zegt die man, ja, hij heeft net gegeten hoor, er zit nog een konijn in. En dat zag hij ook in die... Er zat nog een konijn zitten.
0: Er zat nog een levend konijn in.
1: Nou ja, levend, dat weet ik niet. Ja, hij zal wel gestikt zijn, maar goed.
0: Oh, ja, maakt niet uit. Maar er zit toch een rare bobbel in, toch?
1: Een rare bobbel.
0: Ja. Heeft u er nog eentje, Trudy?
1: Ja.
0: Niet
1: nou,
0: zo luguber.
1: Ik kwam fietsend naar de studio.
0: Ja,
1: ik
0: kwam heigend binnen inderdaad, zag ik aan je.
1: Nou, en ik kwam onderweg allerlei mooie opgemaakte bloempotten tegen. Met dahlia's, zonnebloemen.
0: Een bloempot? Oh. Ja, nee, jij zegt het. Ik dacht opgemaakte mooie mevrouw of zo, maar een opgemaakte bloempot.
1: Bloempotten? Nee, ja. Wat staan er hier veel van die...
0: Bloempotten.
1: Mooie stukken.
0: Ja.
1: Bloemstukken.
0: Bloemstukken.
1: Maar het is open dag.
0: Waar?
1: Bij bollenbedrijven.
0: Oh, bollenbedrijf, ja.
1: En waar je zo'n pot voor de deur ziet staan, dan ben je welkom om eens te komen kijken hoe het werk daar gedaan wordt.
0: Ja, inderdaad.
1: En hoe ze die bloemen steeds weer mooi in bloei krijgen.
0: Ja, en dat is vandaag.
1: En dat is vandaag.
0: Dus ik heb daar even gaan kijken. Bij
1: en dat is hier aan het Westeinde. Dus alleen op het Westeinde.
0: Oh, alleen daar?
1: Ja, dat is één lange straat. Ja. Dus,
0: kan niet missen natuurlijk.
1: Nee,
0: het zal maar open zijn. Kiest er eentje natuurlijk.
1: Ja, zoek er eentje
0: uit. Hartstikke mooi dan. Oh, jullie belangrijk moment in de show.
1: Ja.
0: Er kan niet meer gebeld worden voor het spelletje Mission Impossible. Nee, de rijden zijn gesloten. Dat betekent wij gaan grabbelen in die hoge hoed. En hij zit lekker gevoel vandaag. Maar hij was ook niet zo heel erg moeilijk, moet ik eerlijk zeggen.
1: En die steggen van jou natuurlijk.
0: De stegmoeder was, ja, die heb ook meegeholpen natuurlijk.
1: Was weer,
0: maar goed, wij gaan grabbelen.
1: Top.
0: En dat betekent, wij gaan een plaatje draaien van de heer A. Hazes uit Amsterdam. En ken je deze nog? Oh, misschien was het allermooiste. Dat zeg ik elke week. Een beetje verliefd.
1: Jij vindt ze allemaal.

0: Een beetje verliefd van André Hazes. En wij hebben gegrabbeld in de Hooghoed. En we winnaar uitgehaald. En nu belt er weer iemand. Maar ik denk dat... Dat kan niet meer. De lijnen zijn al gesloten natuurlijk. Ik kijk even naar Trudy. Wat is er al, Trudy? Ai, de lijn is verbroken. Vind ik hem even. Wat is hier dan? Ik ga even... Je moet je opnieuw bellen inderdaad. Geef hem maar, nu kan hij weer. Nou, dat was even een beetje een stofwolk op de lijn.
1: Ja, dat geeft niets. Maar, Beb hangt.
0: Ja, is het ook is Beb?
1: Ja, Beb.
0: Hoe heet je verder, Beb?
1: Van de ploeg.
0: Beb van de ploeg. Goedemiddag, Beb. Ben je daar, Beb?
2: Nou, wat leuk. Hè?
0: Ja, Beb, ben jij het? Beb van de ploeg. Mooi. Waar ben je op dit moment, Beb? Hallo, Beb.
2: Sorry. Ja?
0: Ben je er nog? Ja, waar zit je op dit moment?
2: Ik sta buiten bij een tuincentrum even te wachten op Corso.
0: Oh.
1: Het is het Rijnsburgse Corso, maar ze staat in Katwijk, want dan komt het ook door.
0: Oh, ik wou zeggen, sta je op de goede plek dan? Anders zei je, dan komt er helemaal niks voorbij. Nee. Oh, en wat is het voor Corso dan?
2: Nou ja, de bloemencorso, weet je dat niet dan?
0: Nou ja, zojuist. Ja, zeker. Ik weet het sinds net. Jij vertelt me net. Dus, Nee, mooi zeg maar. Gaat het een leuke dag worden dan met de bloemencorso?
2: Ja, ik denk het wel. Het zal wel mooi zijn.
0: Ja, ik denk het ook.
2: Een mooi plekje zoeken.
0: Ja.
2: Uit de zon.
0: Uit de zon, ja. Maar kijk naar even naar buiten. Ik had net weer een mus van het dak vallen. Ik denk, nou, moet je wel een beetje in de schaduw gaan zitten dan, toch?
2: Ja, doen we ook wel. Ja, en een watertje erbij. Dan komt het allemaal goed.
0: Oh, precies. Hé, hey, Beb, heb jij een kat?
2: Wat heb ik?
0: Of je een kat hebt, of een kat of een poes, heb je dat?
2: Nee, mijn zoon heeft wel twee hondjes.
0: Stelt
2: dat ook een beetje
0: nee, niet? Nee, doe dit jaar niet meer. Nee, het is vandaag namelijk de Nationale Kattendag vandaag. Maar jij hebt geen kat.
2: Oh jee, nee, heb ik niet.
0: Ah,
2: ik
0: neem
2: misschien wel een katje.
0: Je neemt misschien wel een kat? Ja.
2: Nee, ik ben misschien wel een katje.
0: Oh, je bent misschien wel een katje. Oh, dat kan ook.
2: Nee,
0: maar
2: hoor, ik ben hartstikke lief. Nee, ja? Nee.
0: Okay. Ik hoor je man op de achtergrond, hoor ik brommen. Ja, ik hoor ik brommen. Ja, goed. Maar kan maar niet uit. Het spelletje vandaag, je hebt meegespeeld. Was hij moeilijk vandaag? Viel mee, geloof ik, hè?
2: Nee.
0: Hallo?
2: Goed.
0: Ja.
2: Helemaal makkelijk, de camping.
0: Hij was makkelijk. Oh, je bent jij staat natuurlijk, je bent helemaal in de afwachting van het corso. Ik ga je ook niet langer in spanning houden. Ik ga het aan je vragen. Beb van de ploeg. Het woord van de dag. Welk woord zochten wij vandaag nou weer?
2: Ja, jij zocht een camping.
0: Camping, ja! Ja. Hartstikke idee. Helemaal in de pocket. Trudy, wat heb je gewonnen?
1: Ja, een heel mooi wijnpakket.
0: Een
1: flesje rood en een flesje rosé.
0: Precies.
2: Nou, wat heerlijk.
0: Ik hoop dat jij... Je bent bekend als het drankorgel van Noordwijk, toch?
1: Oh. Ja.
0: Nou. Nee, Beb, grapje natuurlijk. Nee, maar hij staat hier voor je klaar.
1: Je kent hem, hè, Beb.
0: We zetten je naam erop en je komt er gewoon lekker ophalen wanneer je zelf wil. En het is een lekker wijntje voor in de tuin. Oh, heerlijk. En ik zou zeggen, ga er lekker van genieten. En ga lekker genieten van het corso. En natuurlijk weet ik dat het corso voorbij komt. Maak er een mooie dag van. En een beetje uit de zon blijven.
2: Tot hoe laat kan ik het ophalen?
1: Oh, kan
0: ik zou het, als ik jou was,
1: morgen
0: komen ophalen inderdaad. Want wij zijn er nog wel een half uurtje, maar dan gaan wij ook helemaal bezonken naar huis.
2: Nu vraag lege flessen
0: zeker. Nee hoor, we drinken nog even een kopje koffie. Maar daarna dan gaat de deur hier op slot, want het is natuurlijk zomerperiode en er is geen sport. Dus daarna gaan we hier dicht. Maar morgen zijn natuurlijk de neusjes er. En dan, joh, als je stiekem er binnen loopt, we zetten je naam erop. Hij staat op de bar en dan kan je hem gewoon pakken. Gelijk naar buiten, niemand er last van.
2: Oh, dus beneden?
0: Nee, wel boven. Je moet wel, je moet wel boven. Ja, je moet even de trap.
2: Ja, ik kom er wel
0: even
2: in, morgenochtend.
0: Ja, precies. Doe het gewoon lekker. Breng jezelf een beetje in beweging. Komt alles weer helemaal goed.
2: Helemaal goed.
0: Beb, ik wens je heel veel plezier bij het corso. En, wie weet, tot de volgende keer.
2: Ja, doen we weer. Gaan we weer de puzzelen.
0: Zeker. Okay. Hey, groetjes. Doei, doei.
2: Doei.
0: Hoi. Ja, dat was Beb. En die heeft dus weer een lekker wijnpakket. Een flesje... Zie je iemand om me heen te schreeuwen? Een flesje rood en een flesje... Wat is dat? Iemand een boze Spanjaard? Ecuador.
1: Ecuador.
0: Een flesje rood en een flesje rosé. Want ja, speel maar lekker mee. Dan heb je hem ook te pakken. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hey, dit is namelijk Shares. En het plaatje heet Ecuador. Hier in de Pyramide Show.

0: Ecuador van 6 hier in de Piramiso. En ja, we hebben nog wat tijd over, Trudy. Normaal gesproken zijn we al klaar met deze plaat. Maar we hebben nog 4 minuutjes over. Heb je nog een klein
1: tipje? Oké, ja, ik heb nog wel wat hoor.
0: Nou, vertel maar.
1: Woensdag 12 augustus. Dan organiseert het IVN Leidse Regio in samenwerking met Stichting Duinbehoud. De 4e en tevens laatste zomeravondwandeling.
0: Ja, alweer de laatste.
1: Alleen de laatste van dit jaar.
0: Ja.
1: De wandeling die start om 7:30 bij de Soefi-tempel aan de Zuid-Duinseweg in Katwijk. En duurt ongeveer 2 uur. Diverse gidsen nemen de groep mee en vertellen onderweg over het oude zeedorp, het landschap met de kleine akkers en over andere sporen die in de loop der eeuwen zijn achtergelaten. De wandeling is gratis en voor alle leeftijden. En informatie kun je vinden op ivn.nl/afdeling Leidse Regio. Advies, kom zoveel mogelijk op de fiets.
0: Oké, nou hartstikke mooi. Hey, heb ik nog tijd voor 1 klein plaatje? Ja, ga ik gewoon lekker draaien deze. Ja, ken je die nog? De wind van Cardans. Hier als laatste plaatje, maar te sluiten toch? Daarna kom ik erbij terug. Met de afsluiting. De wind van Cardans. Hier in de Piramiso.

0: We zijn aan het einde gekomen van het programma. Rij je met me mee?
1: Ja, ik stap in.
0: Ja, okay,
1: niet te hard.
0: Ik ben met de cabrio weer, hè, vandaag. Oh. Met andere woorden.
1: Nou,
0: hou je vast. Hou je goed vast. We gaan er tussen. Mazzel, wat rolde je? Zijn we weer. Mazzel, erdoor. Hou je vast. Hou je vast.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 2 uur.
7: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
8: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je...

0: maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Kijk, heren. Welkom. Ja, dit is... Dit is het programma Op Fietsen. En we gaan een heerlijk programma maken vanmiddag tussen 2 en 4 uur. Over fietsen op alle mogelijke manieren. Maar meestal bij de tourclub of meestal bij de fietsmaatjes. Aan de overkant van het glas hebben twee gasten zitten. Peter en Elze en Roelof van der Wal. En laat ik met Roelof beginnen. Roelof, stel je eens voor aan de gasten.
1: Jazeker.
0: Een beetje bij de microfoon blijven zitten.
1: Ja, zeker. Ik ben Roelof van der Wal. Kom oorspronkelijk uit Groningen, Oost-Groningen.
0: Je meent het. Het is niet te horen.
1: Nee, dat zeggen ze al 38 jaar tegen me. In 1988 met de kerst hier gekomen. En als je hier gekomen bent, dan wil je nooit meer weg.
0: Oké, dus we raken jou nooit meer kwijt? In Noordwijk eruit?
1: Ik denk het niet.
0: Roelof van der Wal. En Roelof, jij zit hier in onder andere al je functie van de man bij Fietsmaatjes, toch?
1: Ja, zeker. Een van de fietsmaatjesorganisaties natuurlijk hier in de gemeente Noordwijk. We hebben 3 organisaties. Ik zit bij de organisatie van Noordwijkerhout en ben daar één van de 4 coördinatoren. En dat is een van de dingen die ik doe. Verder ben ik natuurlijk fietser op de Tourfietsclub Noordwijk.
0: Daar komen we zo meteen op.
1: Daar komen we zo meteen op.
0: Ja, want die kans die ga ik dus aan je buurman doen. Hè? En dat is Peter en Elze. Peter.
2: Goedemiddag.
0: Ja. Tourfietsclub.
2: Ja. Tourfietsclub Noordwijk. Dat is de blauwe, zoals dat vroeger altijd genoemd werd.
0: Ja.
2: Heel vroeger gesponsord door het Zilveren Kruis. Dat is een jaar of 6 geleden overgegaan naar de apotheek Bollensteek apotheek. En die sponsoren ons. En we hebben nog een aantal subsponsors natuurlijk.
0: Nou, daar gaan we het vandaag allemaal
2: over hebben.
0: Fietsen op de tourfiets. Ja. Fietsen met fietsmaatjes. En dat betekent dat we dit programma genoemd hebben Op de Pedalen.
2: Gezellig.
0: Hoe had je dat kunnen verzinnen?
2: Ongelooflijk.
0: Maar hoe ben jij in Noordwijk komen aanwaaien? Je bent gewoon geboren in Noordwijk.
2: Waar ik mijn winkel... Ik heb, zoals jij weet, ik heb een kaas-speciaalzaak gehad in Noordwijk. In ons Noordwijk binnen. En in die winkel ben ik ook geboren. Dus in die, dat is, Noordwijk is echt... Noordwijkser als dit krijgen dit niet. Mijn vader is geboren in de 11 Huisjes.
0: En, 11 Huisjes, vertel.
2: Bij de Kogo, bij de ijsbaan.

0: Ah. Ja, daar stonden 11 huisjes en daar is mijn vader geboren. Mijn moeder was dan weliswaar een dwarsdrijver, een voorhoudhoudse.
1: Oeh!
0: Ja, oeh, ja, doet geen zeer, geloof ik.
1: Nee, je lacht er nog van.
0: Ja, daarom. Maar zodoende heb ik, en mijn ouders hebben vroeger een bloemenzaak gehad. En wat overgenomen is door mijn broer. En ik heb dat toen van mijn broer gekocht. En ik ben er een kaas-speciaalzaak begonnen.
1: We gaan daar allemaal over praten. Vandaag wordt een hele gezellige middag. We zijn er tot 2 uur vanmiddag. De opening heb ik gezocht bij Count Basie. Count Basie met Splanky. En die gaan we nog een keer horen vanmiddag. Maar we gaan ook heel veel muziek horen die jullie hebben uitgekozen. Fietsmuziek vooral. Of misschien muziek die betrekking heeft op jullie zelf. En een van die eerste die we dan vinden, dat is Skik met Op Fiets.

0: en als je dat rode lampje ziet branden hier aan de overkant, dan ben je in de uitzending.
1: Heer.
0: Hou dat in de gaten.
1: Heel spannend.
2: Gaat het goed doen.
0: We draaiden Daniel Lohuus uit Erika Drenthe. Ja, dat komt een beetje bij waar jij vandaan komt, denk ik, Roelof.
2: Natuurlijk, je kunt al horen aan het taaltje wat ik spreek. Het is Nederlands, maar eigenlijk is het Neder-Saxisch. Dus die hele de oostkant van Nederland spreekt het Neder-Saxisch dialect. En hij komt vanuit het zuiden van Drenthe. Ik kom uit het oosten van Groningen. En het lijkt op elkaar.
0: Ja, het schuurt. En wat betekent skik dan?
2: Nou, skik, ik weet niet wat skik betekent, maar ik weet wel wat op fietsen betekent. En op fietsen, het liedje gaat het erover, we hebben wind in de banden. Wind in de banden, dat is ook al zo'n uitdrukking, of daar vandaan. En hier heb je lucht in de banden. En Katwijker fietst wind in. Wij fietsen altijd met de wind mee, terug. Heenreis fietsen wind tegen. Maar wind in de banden, vrijheid, genieten van het moment, de wind door de haren. Dat is natuurlijk fietsen. Een beetje ergens komen.
0: Wind door de haren, zegt hij dan, Peter. Ja,
1: dat kunnen wij zeggen.
0: We zitten naar jouw kale kop te kijken.
1: Heerlijk.
2: Ja. Af en toe zitten we elkaar natuurlijk een beetje te plagen.
0: Uiteraard. Maar laat ik dan even mijn Neder-Saxisch pakken. Ja. Skik, dat betekent schik.
2: Ja.
0: Ja.
2: Lol.
0: Plezier.
2: Lol.
0: Plezier. Juist. Nou, dan hebben we dat voor de luisteraar uitgelegd. Oké, daar gaat het dus om. De wind in de haren. Genieten op de fiets. En met de Tourclub, Peter... Gaat dat in ploegen?
1: Juist, klopt. Bij ons zijn de ploegen in principe op papier 14 man. Max. Maar het liefste...
0: Waarom max?
1: Verkeersveiligheid.
0: Oké.
1: Ja, omdat we moeten seinen, we moeten gaan ritsen als we mensen tegenkomen... waardoor wij dan een kreet roepen als voor of tegen. En mensen denken dan van, oh, hebben die schreeuwers weer, die fietsers?
0: Ja.
1: Maar wij roepen dat puur voor de veiligheid, want dan kunnen we inschikken... En dan wordt het een stuk veiliger op de weg. Want ook zelfs de mensen van onze leeftijd op de e-bikes... die vertikken het ook nog wel eens om een beetje in te schuiven. En wij schikken dan eigenlijk nog eerder in als de mensen op de e-bike. En bij ons is veiligheid staat zo hoog in het vaandel... dat kan je eigenlijk niet voorstellen. Vandaar dat wij, als wij met 14, 15 man zijn... dan zeggen we, jongens, we maken twee groepjes. Één van 7, één van 8. En dat fietst zoveel veiliger. Wij hoeven niet met 20, 25 man in één groep te fietsen. Dat vinden wij echt niet leuk.
0: Dat is helemaal in contrast, denk ik, Roelof, met fietsmaatjes.
2: Ja, met fietsmaatjes fiets je gewoon met z'n tweeën. Een gast en een maatje. Die zijn uitgezocht.
0: Is dat niet eenzaam?
2: Nee. Want die gasten die gaan natuurlijk een stukje fietsen.
0: Ja.
2: En dan gaan ze ergens onderweg...
0: Even een beetje bij de microfoon blijven, hoor.
2: En dan gaan ze onderweg ergens koffie drinken.
0: Toch wel?
2: Ja, dat kan dat zonder meer de bedoeling. Ze huren meestal een fiets voor 3 uur. Dus de vrijwilliger haalt de fiets op. Dan gaat hij op de fiets, op de duofiets, naar de gast. Dan gaan ze samen fietsen. Onderweg meestal ergens koffie drinken. En dat kan heel vaak, en dat is heel leuk... bij restaurants, eetgelegenheden, koffietenten... waar ze korting krijgen als... fietsmaatje. Dus we worden zo ook een beetje gesponsord door alle verschillende gelegenheden. En die vinden het leuk dat er zo'n fiets bij hun voor de deur staat en dat mensen langskomen. Want ook bij de fietsmaatjes is het natuurlijk samen die wind een beetje door de haren. De frisse lucht krijgen, de buitenlucht krijgen. Want gasten zitten vaak thuis, kunnen niet zoveel meer. En juist door het fietsmaatje krijg je een systeem dat je naar buiten gaat, in die frisse lucht komt, samen fietst... en een stukje samenhorigheid en bij elkaar komen. Het is zelfs zo dat dus een gast en zijn maatje... dat die ook bij elkaar blijven komen als ze eventjes niet kunnen fietsen. In de winter wordt er natuurlijk een stukje minder gefietst... met slecht weer en dergelijke. En dan is het vaak zo dat de maat toch bij de gast op bezoek komt... om samen even een bakje koffie te drinken.
0: En waar ligt dan bij fietsmaatjes het grote nadruk op de veiligheid? Wat is voor jullie belangrijk?
2: Nou, we hebben daar een heel protocol voor. Het gaat natuurlijk om langzaam fietsen, voorzichtig fietsen. Ja. Maar de gast kan dus bijvoorbeeld last hebben van zijn rug. Dan moet er nog even voorzichtig gefietst worden. De gast kan blind zijn. Dan moet natuurlijk de fietsmaat heel duidelijk aangeven van... hey, we komen bij een kruispunt... even minder trappen. Want de gast heeft ook de mogelijkheid om zelf mee te trappen. En die heeft ook de... En die trapsnelheid kan ingesteld worden. Dus het is allemaal flexibel. De gast zit op een normale stoel, die ook kan draaien. Mm-hmm. Heeft een veiligheidsgordel die eventueel aangedaan kan worden. Dus alles is gebaseerd op rustig, veilig, overzichtelijk. Een fiets is natuurlijk wel, een duofiets, iets breder dan een normale fiets. Maar ook daar weer, de maat krijgt fietstraining van tevoren. Het is niet maar zo dat je op een duofiets gaat fietsen. Het is zo dat je, voordat je maat wordt, krijg je eerst een opleiding. Opleiding is een groot woord. Je krijgt technische uitleg op de fiets. En je gaat een rondje fietsen met de man van de technische, of vrouw van de technische dienst.
0: Oké, helder. We weten weer een stukje meer van de fietsmaatjes. En ook straks van de voettoerclub. Dan heb je dus een paar uur gefietst. 3 uur, zeg jij. Zo.
2: Ja, maar dat betekent... Eigenlijk betekent dat hooguit een uur fietsen. Nou. Voorbereiding, koffie drinken, fiets weer inleveren.
0: Dus van bloed, zweet en tranen blijft weinig over.
2: Bloed, zweet en tranen, daar blijft er gelukkig weinig over.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: André Hazes. Past natuurlijk precies in zo'n programma van Op de Pedalen. Want als ik fiets, dan ben ik altijd moe. Hoewel, met fietsen valt er wel mee. Voetballen is vermoeiend. André Hazes, je kent hem natuurlijk van Een Beetje Verliefd. Weet je dat dat ooit geschreven is door Catapult? En Catapult was een Leidse band met Kees Bergman. Ja, maar dit hoor je altijd in de Amsterdam Arena. We gaan over fietsen praten. En dat doen we natuurlijk weer met mijn gasten Peter van de Elze en Roelof van der Wal. En ik begin dit keer bij Roelof. Roelof, fietsmaatje. Nou ben ik iemand met een handicapje en fietsen alleen, dat gaat niet meer. Dus ja, fietsmaatjes, dat is het. Hoe kom ik daar?
1: Nou, heel gemakkelijk eigenlijk. Alle fietsmaatjesorganisaties hebben een website.
0: Die zit... Ja, maar laten we wel zijn. Ik ben 65 plus en ik geloof helemaal niks van digitaal.
1: Maar meestal krijg je dat berichtje dan ook door via je kinderen of kennissen. Mensen praten over fietsmaatjes. Ze hebben het gehoord van fietsmaatjes. Hé, dat is leuk. En zodoende wil je dat ook gaan doen. Dan is het gewoon eventjes iemand in je omgeving. Bel je naar een lokale organisatie of je kijkt op de internetsite. En daar meld je dan aan. En als jij dan gast bent en je woont in Noordwijk, kom je automatisch terecht bij Noordwijk, zodat je daar gaat fietsen. Ben je een Noordwijkerhouter, kom je automatisch terecht in Noordwijkerhout. En ben je een Zulker, natuurlijk ga je dan fietsen bij de Zulk met een Zulker.
0: Maar als ik nou de Zulker ben en ik heb vrienden in Noordwijkerhout en ik zeg van joh, ik wil ook mijn maatjes graag zien, is die uitwisseling mogelijk?
1: Ja, dat is allemaal mogelijk. Dat is allemaal mogelijk. We hebben zelfs iemand uit Sassenheim.
0: Okay.
1: Die een tante heeft in Bennebroek. Maar de Sassenheimer is geboren in de Zulk. Zijn tante is ook geboren in de Zulk. En ze willen graag fietsen in de Zulk. Dus aangemeld bij Fietsmaatjes de Zulk. En daar gaan ze fietsen met hun tweeën.
0: En dat betekent dus dat de geboorte in de Zulk is niet leading, is niet noodzakelijk om met de Zulk te fietsen.
1: Nee, er moet een bepaalde binding zijn om ergens te gaan fietsen. En die binding kan gewoon zijn omdat je Zulkers veel leuker vindt dan Noordwijkbinders. Mm-hmm. Ja, ik kan me het niet voorstellen misschien, maar jullie zijn
0: zit
1: twee binders.
0: Zit er een naast.
1: Ja, precies. Dus we proberen qua organisaties dat zo goed mogelijk te combineren en de mensen op de juiste plek. Waar is het voor een gast fijn? Waar is het voor een vrijwilliger fijn? En bij die organisatie, bij die stichting, moet je dan eigenlijk gaan fietsen. Dat is het leukste.
0: Oké, dan ga ik naar Peter. Peter, de fietsclub. Jullie fietsen in groepjes. Ook daar moet je lid van zijn. Ja. Hoe makkelijk word je nou lid van de fietsclub? Ja, zit daar geen ballotage aan vast of zo?
2: Nee, er zit geen ballotage aan vast. Wij fietsen in twee groepen. Wij hebben een groep die een gemiddelde van 2,23 rijdt. Dat zijn de mensen die vaak of herstellende zijn of op een dusdanig leeftijd dat ze zeggen, joh, dit is onze max snelheid. Wij fietsen zelf rond de 25 en nee, dat is wel de 27,5. En als wij een klein groepje hebben, nou, dan ga ik met de tussen aanhalingstekens met de langzame groep mee, dan fiets ik ook 23. En mijn streven is altijd 25, 27. En dan lekker oude beppen, want dat vinden wij heel belangrijk. Het is dus wielrennen staat bekend als solistisch. Maar bij ons is het sociale aspect heel groot. Dat is ook een van de redenen waarom ik ook nog steeds op voetbal. En niet heel veel meer, want ik ben veel op vakantie. Maar
0: ik wou wel zeggen, ik zie die auto nooit staan.
2: Nee, maar ik ben nog steeds het oudste lid van de SEC. Dus wat dat er gaat, actieve lid. En vorig jaar 2 wedstrijden, dus wat dat er gaat, niet het meeste, maar...
0: Nou, wij vangen gewoon de contributie, daar gaat het om.
2: Zo is het, ja. Hey, en wie is wij?
0: De club.
2: Ja, oké. Nee hoor, helemaal leuk. Nee hoor, en die is ook
0: maar nogmaals, de vraag was natuurlijk, van hoe word je dan lid bij de fietsclub?
2: Dat is een kwestie van, als je mensen ziet, zeg je, joh, we hebben een voorzitter. En dat is Gerritje Snip. En dat is een vrouw. En dat is daar ook het onderscheidende bij onze club. Dat wij dus dames en heren hebben. We hebben 80 leden. Waarvan ongeveer 30, 35 dames. Dat is, vind ik, erg gezellig. Ik hou erg graag van een rok. En ja, ik zie dat graag. En het is communicatief, is het gewoon. Je krijgt hele andere gesprekken als wanneer je alleen met mannen zit. Mm-hmm. En dat maakt het gewoon ontzettend leuk.
0: Maar goed, fietsen ze dan ook samen?
2: Ja.
0: Dan mannen en vrouwen fietsen samen in een klein groepje van 7-8 mannen.
2: Ja,
0: vrouwen.
2: Klopt. En er zijn dames, daar kan ik nog een puntje aan zuigen. Die kunnen echt beduidend harder fietsen als ik. Maar ontzettend leuk. En ja, de diversiteit maakt het zo onderscheidend.
1: Je vroeg naar aanmelden. Wat is natuurlijk gewoon rechtstreeks een telefoontje. Je kijkt ook weer, alles is tegenwoordig internet. Je kijkt even op die internetsite. Je meldt je aan. En het leuke is, je gaat eerst een maand proefdraaien. Je gaat eerst een maand gewoon met ons mee. Maar je moet je wel aanmelden, want daardoor ben je ook verzekerd.
0: Okay.
1: Veiligheid staat bovenaan. Zorgen dat alles goed komt staat bovenaan. Dus je bent verzekerd als je als eerste keren meegaat. Dan kun je een maand gratis met ons mee fietsen. En daarna kun je nog besluiten of je lid wil worden.
0: Ja. En speelt welzijnkwartier daar nog een rol in van de gemeentes waar jullie fietsen?
2: Nee.
1: We hebben het nou even over de TFC, hè? Aanmelden bij de TFC.
2: Ja, want je bent dan verzekerd via de NTFU. Dat is de wielrenunie. En vandaar dat je even aan moet melden als je mee wil. Want dan geven wij jou op. En dan zeggen we, want dan ben je ook verzekerd. Als er wat mag gebeuren, dan en je komt om wat voor reden ook per ongeluk te vallen. Ik heb €500 schade aan je fiets. Nou, dan wordt het betaald door de NTFU. Dus zo werkt het. En dat eerste maandje is gewoon om te proberen. En dan kijk je of je het qua mensen waar je mee fietst, dat het allemaal naar je zin gaat. Dus dat zijn gewoon hele positieve dingen om in te stappen. We hebben ook zelfs 2 keer per jaar een opstapgroep. Dan kan je kijken hoe je het vindt om in een klein groepje te fietsen. Er zijn mensen die zijn daar angstig voor. En ook met pedalen qua inklikken. Dat is ook iets waar mensen tegenaan hikken. Nou, dan ga je eerst fietsen op je gewone gympiste. Ik bedoel, als jij moeite hebt met dat inklikken op die pedalen, dan zeg je, joh, ik ga lekker beginnen op een gewone gymschoentjes. En dan ga je kijken of je het dan leuk vindt om met een groepje van 4 of 6 man te fietsen. En als dat bevalt na een maand, dan zeg je, het is niet zo eng als dat ik dacht. Want zo wordt het vaak geïnterpreteerd. Mm-hmm. Van het is eng en hoe en stel je voor als. Maar we hebben natuurlijk allemaal seingebaren van als we stoppen. Als de tegel is met het handje even zo of voor en tegen wat ik net zei.
0: Ja, ik vind het leuk om te zien, maar de luisteraar die zit.
2: Ik dacht dat er ook tv bij was. Ik heb speciaal mijn zondagse pak aangedaan.
0: Weet je wat, Peet? We gaan een stukje fietsen doen we met VOF de kunst.
2: Gezellig.

0: VOF De Kunst, die je vooral kent natuurlijk van 1987, Het Kopje Koffie. En 1983, Suzanne. We kennen allemaal Suzanne natuurlijk. Hè, de bank, de stereo die naar 10 gaat. Maar we kennen ze ook nog van Dikkertje Dap. En daar leek dit een beetje op.
1: Precies.
0: Toch? Ja, want de heren hebben zich een beetje op de kinderliedjes gestort. En dit ging over de veiligheid van het fietsen.
1: Ja,
0: ik heb van alles gehoord.
1: Plezier maken, maar ook jongens, we rijden door rood. Nee, we rijden niet door rood. We houden goed rechts, we letten hierop, we letten daarop. Eigenlijk komt dat steeds weer terug in dit nummer. En dat is ook weer wat wij doen als toerfietsers van de Toerfietsclub Noordwijk. We passen ons gedrag aan omstandigheden.
0: Hoe zit dat met de fietsmaatjes? Want je hebt natuurlijk een fiets die twee keer zo breed is,
1: ja,
0: die niet zo snel is. Hoe pas je daar je gedrag mee aan?
1: Nou, je kunt de fiets niet smaller maken.
0: Nee,
1: dat is het een keer zo.
0: Nee.
1: En er staan er ook paaltjes vaak in het midden van de fietspaden. Bij de toerfietsclub zeggen
0: we paaltje. Dat is toch een ramp voor jullie?
1: Zeggen we paaltje en dat gaat allemaal goed. Maar de gast en de maat die gaan meestal, als er zo'n paaltje midden op het fietspad staat, iets rustiger fietsen en langzaam ertussendoor. Maar ze hebben de breedte, hij kan niet smaller. Maar dan is het ook weer de andere verkeersdeelnemers, de andere bestuurders op het fietspad, die moeten natuurlijk ook rekening houden wat er op het fietspad allemaal aan de hand is.
0: Maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal, want die worden niet opgeleid door jullie.
1: Nee, maar die worden opgeleid door de lagere school, want dan doen ze verkeersexamen. En daar hebben ze allemaal geleerd, als je op een fietspad wandelt, dan moet je het verkeer tegemoet lopen. En weet je dat nog, Herman, dat je dat geleerd hebt?
0: Jawel. Ik doe niet anders. Als ik naar RGC ga, dan loop ik aan de linkerkant van de weg. Dan voel ik me net een Engelsman.
1: Ja, en waarom doe je dat dan?
0: Veiligheid. Ik zie alles gebeuren voor me. Ik zie iedereen aankomen.
1: Je ziet iedereen. En wat doe je dan weer als je iedereen ziet aankomen?
0: Je anticipeert daarop.
1: En wat betekent dat?
0: Nou, dat ik een stukje naar rechts ga of naar links ga. Dat ligt eraan.
2: Nou, je gaat even de kant in.
1: Je gaat even aan de kant.
0: Ja, ik wil niet dat zo meteen rijden.
1: Nou, en dat is dan ook weer wat ik tegenwoordig vaak zie. Dan lopen ze op het fietspad. Ze lopen dus de fietser tegemoet. En ze gaan niet aan de kant.
0: Nee. Maar goed.
1: Dan gaat die fietser eromheen als hij het kan. Maar als hij het niet kan, ja, dan moet hij stoppen.
0: Ja. Maar goed, dat heb je natuurlijk ook als iemand aan de linkerkant loopt. En er komt aan de andere kant komt er zo'n duo-fiets aan van fietsmaatje.
1: Ja.
0: En er wordt ook nog eens de wandelaar wordt van de tegenkomende. Achter hem wordt hij ingehaald.
1: Ja.
0: Dan moet je in de remmen.
1: Ja, moet je in de remmen. Ja, dat moet je vaak. Als je op een fiets zit, moet je vaak remmen. Rekening houden met wat er allemaal verder op het fietspad aan de hand is.
0: Is het nou eens spannend dat fietsen op zo'n fietsmaatjes fiets?
1: Nee.
0: Het lijkt mij behoorlijk zwaar.
1: Nee, het is ontspannend en het is niet zwaar. Want alle fietsmaatjes, alle duo-fietsen, die hebben dus twee accu's. Eentje waar je zo'n 70 kilometer mee kunt rijden. En dan nog één waar je dus ook nog een keer 70 kilometer...
0: Goed, die moet je wel vooruit trappen.
1: Dan,
2: dat haal je niet, hoor.
1: Dan moet je 140 kilometer fietsen voordat die leeg is.
0: Ja, maar nog, het is natuurlijk wel extra gewicht aan de fiets.
1: Elektrisch, hè? Jij fietst toch ook op een elektrische fiets?
0: Ja.
1: Sommige mensen noemen dat een fopfiets.
0: Oude lullenfiets.
1: Ja, dat zou ik niet durven zeggen. Want ik zie tegenwoordig ook kinderen van 12 jaar, 13 jaar op een elektrische fiets.
0: Fatbikes.
1: Ja, ook. Ja, dat ook, nee.
0: Ik zie bij de training onder de 7 jaar fatbikes geparkeerd staan.
2: Ja, heel triest.
0: Zonder onder helpen. De 7 jaar, hè? Ja.
1: En meestal als wij een fatbike zien, zitten er twee personen op.
0: Ja.
1: En die hebben alle twee een telefoon in de handen. Alle twee geen helm op. En ze rijden best of wel hard.
0: Ja. Is bij jullie bij fietsmaatjes een helm verplicht?
1: Nee.
0: Wordt die gebruikt?
2: Nee. Maar wij gaan maximaal 16, 17 kilometer. Hè. Dat is de max.
0: Oké, maar dat heeft dus niets met de veiligheid van de klant te maken.
2: Nee, klopt.
1: Nee. En we hebben drie wielen, hè?
0: Ja, maar die zitten in de gordel en dat is veilig zat.
1: Ja, en we hebben drie wielen. Okay. Dus het voorste wiel, daar kun je mee sturen. En er zitten twee stoelen op zo'n duo-fiets. Er zitten twee stoelen naast elkaar.
0: Dus hoe stabiel zijn die dingen? Is er wel eens iets gekanteld?
1: Ja, dat is wel eens een keer gebeurd. En dat zegt nooit. Natuurlijk valt er wel eens een keer iemand bij een onverwachte beweging. Mm-hmm. Ineens een scherpe bocht. bandje gaat kapot. Ja, ja dat gebeurt wel eens. Ja. Maar dat is natuurlijk... ongelukken gebeuren altijd. En ja, daarom is een training belangrijk. En daarom is voorzichtig rijden belangrijk. En juist door zo'n training is de kans groter dat je geen ongeluk krijgt. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik heb alle rijbewijzen, maar geen motorrijbewijs. Want de kans dat je een ongeluk krijgt met een motorrijbewijs is groter, veel groter dan met een auto.
0: Nou, je bent kwetsbaarder.
1: Je bent veel kwetsbaarder.
0: Ja.
1: En op met zo'n duofiets ben je minder kwetsbaar.
0: Oké. Hoe zit het met de fietsers, Peter?
2: Daar is natuurlijk de helm verplicht. Je mag bij ons ook echt niet mee als je geen helm op hebt.
0: Okay.
2: Je wordt, wij starten altijd bij SJC aan de Lage Weg. Ja. En als je daar... We hebben het wel eens gehad, iemand die had haast en die komt aanrijden. En shit, ik heb geen helm op. Ja, nou, dan mag je niet mee. Dus dan kan je gewoon terug en dan kan je je helm halen.
0: Oh, jullie hebben geen reservehelmpjes liggen voor zo'n stakker?
2: Nee. Bij SJC liggen geen reservehelm.
0: Ja, nee, ik zou me zoiets kunnen voorstellen.
2: Dat zou kunnen, maar wij komen natuurlijk niet binnen bij SJC.
0: We starten. Even betalen voor deze tip.
2: Ja, inderdaad. Hè. We vragen aan de SJC of we daar een luikje kunnen krijgen. Een helmpje neer.
0: Een kastje daar ja. Dan.
2: Nee, zonder meer. Dus je mag echt niet mee zonder helm. Nee. Dat buiten kijf niet.
0: Andere veiligheidsverplichtingen?
2: Eigenlijk niet. Eigenlijk,
1: vroeger hadden men allemaal handschoenen aan. Ja, tegenwoordig zie je ook fietsers die geen handschoen aandoen.
2: Ja, maar dat ervaart er ieder op zijn eigen wijze. Dat, die handschoenen, dat is niet qua veiligheid. Qua vallen schavonden, misschien. Schaafwonden, ja. Ja, daar zou je ook bij wijze van spreken ellebogen op moeten doen. En knietjes en dat soort dingen.
0: Ja. Maar goed, schaaf onder je handen is altijd heel erg...
2: Klopt. Nee, zonder meer. En ik ben zelf ooit ook een keer gevallen. Misschien niet leuk, maar wel nuttig om te vertellen. Wij rijden op de Leidse Vaart. En ik ga misschien 20. En ik zit toevallig te praten met iemand anders. En ik rij in de achterkant van een maatje van me. En ik maak een koprol. En ik leg tussen de weg en het fietspad leg ik in. En ik ben bijna 5 minuten oud geweest, dus de ambulance erbij. En gewoon onoplettendheid. En het had niks met snelheid te maken, niet met onvoorzichtig. Maar gewoon, ja, ik was er toevallig even aan het praten. En naar het ziekenhuis een zware hersenschudding. En dan is het dus heel goed, echt heel goed, dat je dus een helm op hebt.
0: Ja begrijp ik. Ja. Nou, dan toch eventjes over dat veilig rijden. Ja. Je zegt het zelf ook al, je botst tegen een voorganger aan achterwiel.
2: Ja.
0: In de regel in zo'n fietsploeg zit je wel heel erg dicht op elkaar. Hè?
2: Klopt, je wil allemaal uit de wind fietsen.
0: Ja,
2: zo simpel is het. Zo simpel is het, ja. En dat is dan de ervaring en waar de mensen moeite mee hebben, wat ik net vertelde. Mm-hmm. En daar is zo'n start-to-bike groep voor. Als je begint, aan het begin van het seizoen, dat je dat in te smiezen krijgt. En dat je in het begin hou je meer afstand. En naarmate de ervaring er komt, dan ga je wat meer op elkaar aansluiten. En het is altijd sowieso goed om vooruit te kijken. Dus ook vooruit voor de groep uit te kijken, indien mogelijk. Of je moet toevallig iemand van 150 kilo hebben, dan wordt het lastig. Maar
1: we hebben natuurlijk ook een wegkapitein. In zo'n groep heb je een wegkapitein. En die bepaalt van jongens, ritsen achter elkaar, van als de weg breekt.
0: Daar kom ik zo meteen eventjes op.
1: Ja, okidoki.
0: Want ik vind eigenlijk dat we eventjes moeten gaan luisteren naar Henry John Deutschendorf. Zegt hij dat wat?
1: Ik ga naar huis. Ja. Ik ga naar huis.
0: Take me home, country roads.
2: Maar nu nog niet hoor, nu nog niet. We blijven
0: nog even. Ja, die moet je kennen natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Take me home.
0: En de country roads, daar houden jullie wel van.
2: Ja, zeker weten.

0: Country Roads. En we liggen dan in West Virginia volgens John Denver. En ik ben er ooit een keer geweest. Dat is fietsen hoor, daar.
1: Dat is echt fietsen, hè?
0: Ja. Ja. Bergje op, bergje af.
1: Bergje af,
2: en daar zijn de wegen niet zo goed als bij ons. Wij hebben overal asfalt liggen, zonder gaten.
0: Zij hebben daar nog wel eens een beetje gravel in.
1: Ja, dat
0: gebeurt daar wel eens. Maar goed, dat was John Denver. En die wist natuurlijk het programma weer aardig op te leuken. We hadden het over de wegkapitein. Wat is nou de rol van de wegkapitein bij de Tour Fleets Club?
1: Nou, een wegkapitein is een niet onbelangrijke figuur. Die wordt eigenlijk pas aangesteld. Die wordt gevraagd of hij het zou willen zijn. En dan is de bedoeling dat hij bepaalt de route. Wij doen op dinsdag doen wij bijvoorbeeld een route van pakweg boven de 100 kilometer, tussen de 100 en 150. En nou, die maakt dan een route op zijn Garmin. Met de computer kan die dat. Ik ben daar zelf niet zo sterk in, maar ik heb daar mensen in mijn omgeving voor die me daarbij kunnen helpen. En
0: zo had je vroeger ook personeel natuurlijk, Peter.
1: Had ik medewerkers heet dat. Medewerkers. heel goed gezegd, Herman. Maar dan, we zijn van de week bijvoorbeeld naar Oudewater geweest. En dan helpt Dirk, die helpt mij. Die zegt, joh, we zetten die route er even op. En dan rijden we naar Oudewater. Nou, hebben we 120, 125 kilometer gefietst.
0: Welke dingen moet een wegkapitein kunnen? Wat zijn de vereisten om wegkapitein te worden?
1: De vereisten? Nou, komen we weer bij het woord. Het valt al voor de zoveelste keer vanmiddag. Veiligheid. Mm-hmm. En de route bepalen. Dus hij geeft van tevoren aan. Gaan we linksaf, gaan we rechtsaf? Jongens, de weg oversteken, we gaan naar links. De weg oversteken, we gaan naar rechts. Dat soort dingen is gewoon heel belangrijk. Als er een auto aankomt en hij denkt, joh, ik kan erdoor. Denk dan, ik ben met z'n zessen. Dus wacht even, want je kan er niet met z'n zessen door, die auto.
0: Dus die wegkapitein fietst altijd voorop?
1: Bij ons wel. Er zijn clubs waar dat niet zo is, maar...
0: Dus conditie is een eerste vereiste.
1: Je bepaalt ook het tempo dus. Ja. Ja, terwijl van de andere kant wordt ook het tempo bepaald door de langzaamste. Want als we dan dus met die wat langzamer de groep gaan... dan moet je als wegkapitein het tempo aanpassen.
2: Ah, Peter,
0: dan heb je het dus over de zwakste schakel.
2: Ja. Nou, ik zou het niet zo zeggen. Als je met 7 of 8 man fietst, dan is natuurlijk altijd 1 heel goed en 1 is iets minder snel. Fiets je met 14, heb je dat nog veel erger. Maar het betekent gewoon, die kapitein is een kapitein van het schip. Mm-hmm. Hij is de bepaler wat er gebeurt. Gaan we naar links, gaan we naar rechts. En hij houdt ook iedereen in de gaten. Dus af en toe laat hij zich zakken, gaat hij een beetje naar achteren. Vraagt hij aan de jongens achter, gaat het, kunnen we het nog bijhouden? Worden de gaten niet te groot? En hij geeft ook aan waar achter elkaar gereden moet worden. Want op smalle fietspaden moet je natuurlijk achter elkaar rijden.
1: Dan ga je ritsen, zoals dat
2: heet.
1: Ja. En als je naar een bocht omgaat, dat je niet daarna te snel optrekt. Want als de laatste dan, die moet dan veel harder bijfietsen om weer bij die andere groep te blijven. Want jij gaat met 20 de bocht om, maar dan moet degene die 6 rijdt, die moet wel 7, 28 rijden om er weer bij te komen. Dus dat zijn dingen wat je dus eigenlijk in je moet hebben als je wegkapitein bent.
2: Daarom is de gemiddelde snelheid ook meestal niet zo hoog. Als je gewoon lekker fietst, heb je een snelheid van 28 kilometer ongeveer, 30 kilometer. En dat is dan de maximale snelheid die je dan fietst. Maar juist door kruispunten, verkeerslichten, afslaan naar links en rechts, gaat die snelheid, voordat je op zo'n punt komt, gaat de snelheid er al uit. En na dat punt gaat de snelheid weer omhoog. En dat zorgt dus dat het gemiddelde, terwijl je als je bijvoorbeeld meest 28 kilometer fietst, dan het gemiddelde maar 23 is.
0: Ja.
2: Veiligheid, rustig aan, zorgen om de groep. Dat is de taak van de
1: kapitein. Maar als we op de Leidse Vaart zitten, we hebben de wind in onze rug, dan fietsen we ook 5, 6, 37. Ik bedoel, dat je
0: een bruggetje tegenkomt.
1: Ja, zo is het. Ja. Nee hoor, maar dat is dus ook echt wel. Het is niet zondagmiddag fietsen van nou jongens.
0: Nee. Hoe zit dat bij de fietsmaatjes, Roelof? Want de wegkapitein bepaalt bij de toerfietsers. Wie bepaalt de route, hè? De klant of...
2: Dat bepalen ze samen. Maar afhankelijk van de gesteldheid van de gast is het soms verstandig dat de maat de route bepaalt. Mm-hmm. Als de gast, en dat gebeurt vaak, natuurlijk een beetje vergeetachtig is en hij wil ergens naartoe, maar hij weet het niet meer zo precies, en dan komen ze misschien wel op hele verkeerde plekken.
0: Mm-hmm.
2: Het gebeurt, ik kan een verhaaltje vertellen. Een kleindochter ging met opa fietsen. Opa was een beetje vergeetachtig en een beetje... Die kon wel goed vertellen hoe hij het wou hebben. En ze zijn op de fiets naar Zandvoort gegaan. En toen moesten ze met die duo-fiets ook weer terug. Nou, de kleindochter, die zei, dat is maar één keer gebeurd. Maar volgende keer zeg ik waar we naartoe gaan en bepaal ik de route. En ik laat ik me niet leiden door mijn eigen opa.
0: Okay.
2: Want dat is natuurlijk ook zo. Het zijn gasten en maatjes. De maatjes komen ook vaak uit de familie voort.
0: Oké.
2: Dat is natuurlijk heel leuk als je...
0: Dat heb ik me nooit gerealiseerd. Ik dacht altijd van, het is een vrijwilligerskorps en je schrijft in voor een rit. En,
1: Klopt, ja. ik fiets met mijn eigen zusje. Elke week. Van de week heb ik donderdagmiddag heb ik 45 kilometer gefietst.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Echt wassenaar. We hebben een bakje gedaan bij de Haagse Schouw.
2: Ja, maar ik vind dat zo leuk van jou, Peter. Heb ik met mijn zusje 45 kilometer gefietst. Jij bepaalt de route, denk ik dan ook. Want jij wil 12.000 kilometer per jaar op je fiets zitten.
1: Ja, op de racefiets. Maar niet de fietsmaatje tellen we niet mee.
2: Telt dat niet mee? Nou, dacht ik wel bij jou, Peter.
1: Nee, echt niet.
0: Maar goed, het is goed voor de familieband.
2: Ja, het is goed zeker voor de familieband. Op buren. Toch even vertellen. We hadden dus in Noordwijkerhout hadden we dus een fietsmaatje en een gast. Fietsmaatje fietste met de gast regelmatig. Ik keek in de statistieken, want dat konden we allemaal zien. En op een gegeven moment zag ik dat ze sinds oktober al niet meer samen gefietst hadden. Gebeld naar de maatje. En toen bleek dat de gast inmiddels in een verzorgingstehuis in Leiden zat. En hij bleef dus met haar fietsen in Leiden. Okay. Van het verzorgingstehuis een fiets. Dus de verbinding tussen maatje en gast is heel sterk.
0: Ja, dat
1: kan heel sterk. Kan heel sterk zijn.
2: Kan heel sterk zijn.
0: We gaan nog een plaatje draaien. De Eagles hebben jullie uitgezocht. Take it easy. Waarom?
2: Nou ja, dat is het hele verhaal, hè?
0: Dat is het hele verhaal.
2: Take it easy. Het moet gewoon leuk zijn.
0: Ik denk, jullie hebben hem toch niet gezocht omdat die Eagles één keer in de 14 jaar bij elkaar komen en dan een hoop geld weer naar binnen halen?
1: Dat willen we wel voor fietsmaatje. Daar willen we heel veel geld van binnen halen.
0: Komt-ie.
1: Dankjewel.

0: eventjes ja, take it easy. We zitten bijna op het tijdstip van 3 uur, dus de tijd vliegt, heren. Eventjes fietsmaatjes. Hoeveel fietsen in Noordwijk Rout?
1: We hebben in Noordwijk Rout 3 fietsen.
0: Ja.
1: De 4e fiets is onderweg. Schoutenschoenen bestaat dit jaar 150 jaar. En Debbie Schouten is bezig met een actie.
0: Dat is toch een loopster?
1: Loopster, ja. Ja, loopster. Als je schoenenzaak hebt, ben je loopster.
0: Ja, ja.
1: En als je goede schoenen...
0: Goede fietsers hebben ook schoenen.
1: Ja, maar Debbie zag heel
0: met
1: veel...
0: Met clippies.
1: Ja, ja, ja, maar er zitten clippies onder. Maar niet bij, bij de duofietsen. Maar Debbie die heeft besloten, we bestaan 150 jaar. Heel veel mensen in de zaak die niet meer zo goed kunnen lopen. En natuurlijk met hun mooie schoenen toch weer een beetje beter. En ze heeft gezegd van, hé, we moeten lopen voor wielen.
0: En, lopen voor wielen.
1: Lopen ja,
0: die
1: voor wielen.
0: Die verzin je niet.
1: Lopen voor wielen. En dat is natuurlijk een prachtige actie. En ze heeft 4 dagen in Nijmegen gelopen. Ze heeft inmiddels 6.000 euro bij elkaar gelopen voor onze nieuwe wielen. En nieuwe wielen hebben we in Noordwijkerhout hard nodig.
0: Ja, en hoeveel vrijwilligers heb je voor nieuwe wielen nodig, voor die 4e fiets?
1: Wij hebben 50 vrijwilligers.
0: Zo.
1: En wij doen dus ook 50 gasten. Er is een beetje een balans. Natuurlijk kunnen er steeds nieuwe gasten en vrijwilligers bijkomen. Maar wij doen per jaar, afgelopen jaar gedaan tot nu toe, 1000 ritten. Dus 3 fietsen, 1000 ritten. Dus je kunt zeggen, elke fiets wordt elke dag gebruikt. Maar in de wintermaanden wordt natuurlijk minder gefietst. Dus in de zomer zijn de fietsen bezet. 'S morgens, 's middags, soms 's avonds en ook in het weekend.
0: Komen we straks weer terug, want het is een mooie wereld, hè?
2: Hele, ja. It's a beautiful world.
0: We gaan naar het nieuws, we gaan naar het weer. Kijken wat er allemaal in die wereld gebeurd is.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou.

0: En zo begonnen we met Jimmy, Boudewijn de Groot, Lennart Nijg. En Jimmy, wisten jullie dat dat de eerste zoon was van Lennart Nijg?
1: Ja, die heb, ja. Ik, heb ik meegekregen. Ja, ja, ja.
0: Ja, kijk. De muziekkennis die zit er wel in. Hè? Ja, ik zie vol bewondering zit Roelof te kijken naar je. Ja,
2: Peter die heeft zoveel muziekkennis. Elk Nederlands liedje.
0: Hij zou iets
2: kan
0: met de radio,
2: gewoon meezingen.
0: Hij zou iets met de radio moeten doen.
1: Ik hou ook,
0: nou ben je ineens stil.
1: Ik hou ook van jou, Herman.
0: Dit is Op de Pedalen, een programma over fietsen. Fietsen met fietsmaatjes, maar fietsen ook met de Tourfietsclub in Noordwijk. En voor het eerste uur, het eind van het eerste uur, gingen wij eruit met lopen voor wielen. En toen zei ik nog van, wie verzint dit? Werkelijk fantastisch, net als Op de Pedalen. Wie verzint dit? Maar het is niet lopen op wielen.
2: Nee, het is wandelen voor wielen. Dus ook de internetsite waar je geld kunt doneren is www.wandelenvoorwielen.nl. Of kijk gewoon op de site van Fietsmaatjes Noordwijkerhout. En daar staat ook alles te vinden over het 150-jarige Schoutenschoenen die naar de Vierdaagse gaat, of is gegaan. En die willen ons een fiets aanbieden.
0: Nou,
2: en dat is fantastisch.
0: Kost zo'n
2: we hebben
0: fiets.
2: Nodig.
0: Kost zo'n fietsrol?
2: Zo'n 14.000, 15.000 euro.
0: Zo!
2: Maar dan heb je twee batterijen, dan heb je drie wielen, dan heb je remmen.
0: Dan vind ik dan een duur wiel.
1: Ja. Twee stoeltjes.
0: Meestal,
2: twee sturen.
0: En meestal als je derde wiel aan de wagen bent.
1: Ja, dan wordt het lullig.
2: In deze gaat het goed.
1: Heerlijk.
0: U hoort het, de sfeer zit erin in dit programma. Ja. En we maken nog een heerlijk uurtje vol met allemaal praatjes over fietsen. Want er is nog zoveel over te vertellen. Want
1: heel veel.
0: Wat weten we van zadelpijn? Ja, niemand. Dat gaat Peter ons straks allemaal uitleggen. En, ja, dat wist hij niet. Dat
2: Peter,
0: wist hij
2: was
0: niet.
2: Het potje met vet. Is het niet het volgende liedje, potje met vet?
0: Maar goed, we gaan ook praten over dames aantal bij de Tourclub. Dat is natuurlijk ook een hele grote tak geworden. We gaan praten over de sponsoring. En we gaan ook praten over de sfeer. De derde helft, hoe gaan we met elkaar om? Wat is nou de sfeer bij fietsmaatjes? Wat is de sfeer bij de fietsclub? Kortom, er is nog zoveel te vertellen, mannen. En we hebben ook nog zoveel muziek, want jullie hebben zoveel uitgezocht. Ja. En,
1: ik denk dat 2 uur te kort is.
0: Ja, we zouden veel langer kunnen praten.

0: Laten we maar wat zeker wel weten. Een oerwet in de mediawereld, dat is gewoon van, je moet het kort houden. Interviewtjes nooit langer dan 5 minuten, want mensen haken af. Dat heeft allemaal met internet te maken, want we zijn allemaal aan het swipen en dat soort dingen. Het moet snel, snel, snel.
1: Ja, Peter, we doen ons best, hè, om het kort te houden.
0: Dat is met radio ook. Ja. Dus we gaan naar de muziek. De tweede plaat die ik dan voor jullie ga draaien, ja, dat is er eentje. Daar kwamen jullie ook mee. Wie kwam daarmee? De Foreo's.
2: Ik.
0: Waarom, Peter?
2: Ik ben opgegroeid. Ik ben van 53 en ik ben opgegroeid met dit soort muziek. Ramona en de Foreo's en Wil je niet, wil je wel.
0: En waarom 7 leuke meisjes?
2: Nou, dat hadden we gelinkt aan het feit dat wij 30 hele leuke dames in de club hebben. En ik zeg, nou, zijn er in dit geval, ze zingen maar over 7, maar wij hebben de 30. En daar kunnen wij enorm van genieten en daar hebben we heel veel schrik mee. En dat vonden wij de link eigenlijk naar het fietsen. Dus het is een gedateerd liedje. Het gaat op zijn 11 en 30ste. Maar het is zo grappig. Luister maar.

0: kalkoen.
1: Ja. Maar goed, dat is iets anders. Ik ken ze eigenlijk veel meer van. Zeg niet nee, hey, hey, hey. Zeg niet nee, hey, hey. Zeg ja. Maar
2: als ik vraag om een zoen, zeg nou, niet doen.
3: Ja. Jullie hebben echt dezelfde leeftijd.
1: Ja. Ja, maar ik zie er veel jonger uit dan Peter. Ja.
2: Jij hebt veel meer haar.
1: We gaan terug naar de fietsmaatjes. We gaan terug naar de Tourclub. Peter, de Tourfietsclub, wanneer is die begonnen?
2: Die is ontstaan ongeveer 28 jaar geleden.
1: Oud al?
2: Ja, dat is heel oud. En hoe heet dat? Dat is het Zilveren Kruis. En dat is een jaar of 6 geleden is dat gesplitst.
1: Er zat al meneer Overmars in. Paul Overmars.
2: Die is daar later bijgekomen. De oprichter is, Gerard Duindam, zijn broer. Noem ze naam?
1: Arie
2: Duindam. Die is de oprichter daarvan geweest. En dat is uit elkaar gevallen een jaar of 6 geleden. En dat zijn toen 2 groepen geworden. De stipgroep van Gerard Duindam en wij. En dat zijn 2 groepen die heel goed naast elkaar kunnen dulden. Hun hebben 60, 70 leden, wij 80. Dat maakt niet zoveel uit. En we kunnen het heel goed met elkaar vinden. En
1: waar draait het om bij de Tour Fietsclub? Wat is nou het belangrijkste?
2: Gezelligheid.
1: Gezelligheid?
2: Gezelligheid. Punt 1. Daarom hebben we ook bijvoorbeeld 1 keer per maand een maandborrel.
1: Daar kom ik dan straks op, want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ja. De derde helft.
2: Oké. Mag ik nog iets zeggen?
1: Ja?
2: Ja, want we hebben ook, dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk. Wij gaan ook nog wel eens op excursie. En als ik even dat verhaal in het kort mag vertellen. Wij zijn een week of 7 al geleden zijn we naar Lunteren geweest, naar een kaasboer. Gezien mijn verleden.
1: Jij had toch ook iets met een bunker, hè?
2: Ja, klopt, hebben we ook.
1: Lunteren, bunkeren.
2: Ja, Lunteren, bunkeren. Klinkt alles lijkt op. Ja, 's morgens om 7 uur weg, om 12 uur in Lunteren. Bij de kaasboer, lunch gedaan, het land ingegaan. Die man vertelt van zijn koetjes en hoe dit doet. 's avonds in het hotel gedoucht, gegeten. En de andere dag weer teruggefietst. Nou, 2 dagen weg, 250 kilometer gefietst. Feest. Ja, dat is dus samenbrengen. Dus dit wilde ik even gezegd hebben. Dat is, en dan mag jij een plaatje inzetten.
1: De boodschap is overgekomen. Hoe zit dat met de fietsmaatjes? Wanneer zijn die begonnen, Roelof?
3: Nou, fietsmaatjes Noordwijkerhout is 2 jaar geleden begonnen.
1: 2 jaar?
3: 2 jaar nog maar.
1: En dan nu al 4 fietsen?
3: Wat zei je?
1: En dan nu al 4 fietsen?
3: 3 fietsen, hè?
1: Ja, maar er komen 4 erbij.
3: Ja,
1: die reken ik er al bij.
3: Die reken je er al bij. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. En 4 fietsen dus straks. 2 jaar geleden begonnen. Noordwijk, Fietsmaatjes Noordwijk, is 10 jaar geleden begonnen. Die hebben zo'n beetje 100 vrijwilligers. Die hebben 10 fietsen. Dus dat is nogal wat.
1: Dat is nogal wat. Dat is een wagenpark.
3: We hebben ook een wagenpark eigenlijk. Ja. Die hebben ook een grote garage waar het in staat in Noordwijk. Die hebben een hele technische dienst van 4, 5 man. Geloof ik zelf 6.
2: 6. Eens in de 14 dagen doen die vrijwillig onderhoud aan de fietsen.
3: Dus elke maandag zitten ze bij elkaar, drinken koffie en repareren fietsen. Doen het onderhoud. Mm-hmm. Wij hebben een kleinere technische dienst. De Zulk heeft nog een kleinere technische dienst en nog een kleine afdeling.
1: Maar werken jullie dan niet samen als jullie zo van die kleine diensten hebben?
3: Nee, omdat elk dorp toch anders is.
1: Oké. Okay. Ik zou kunnen voorstellen dat zo'n technische dienst.
3: Ja, ik hoor vaak, ik kom natuurlijk Groninger en dan zie ik het verschil. Of ik hoor het verschil tussen een binner en een zeeër. Dat heb je natuurlijk in Noordwijk.
1: Ja.
3: Dat is al een groot verschil tussen mensen. Maar als je natuurlijk het verschil tussen een zeeër en een zulker hebt, totaal andere mensen. Ander gevoel, andere beleving. Noordwijkerhout is ook weer anders. En Noordwijkerhout, dat zijn gewoon op zichzelf. Er zijn natuurlijk veel gezelliger mensen dan Noordwijkers of Zulkers, Noordwijkerhouters.
2: Pas op hoor.
3: Oh, jij zit naast.
1: Dit was een hint.
3: Oh,
1: hè?
3: Wat zeg ik nou
1: ik
3: weer?
1: Zag hem al kijken naar die honkbal.
3: Wat zeg ik nou weer? Wat heb je nou? Allemaal goede mensen.
2: Zeker weten.
3: Maar elk dorp heeft zijn eigen karakter. Ja, okay. En zijn eigen sfeer.
2: Wat misschien, als ik er in de reden mag vallen, even goed is om te vermelden dat in Noordwijk een dragende kracht bij de fietsmaatje ook is Adriaan Timmers. Die probeert heel veel mensen te binden, te verbinden. Mm-hmm. En die is daar zo goed mee bezig. En dat is mede, hij is daar de reden van dat wij op dit moment 10 van die fietsen hebben staan.
1: Ah, oké. Okay.
3: Ja. Maar dan moet ik toch even wat zeggen. Ook onze vriend, als je met deze meneer gaat fietsen, dan zegt hij ook tegen jou van, doe je nog niet bij de fietsmaatjes, doe je nog niks bij de fietsmaatjes. Want als je hier goed kunt fietsen, kun je ook heel gemakkelijk maatje worden bij fietsmaatjes.
1: Ja, ja.
3: En dat is natuurlijk zo.
1: Ja.
3: Dus heel veel fietsers die op zo'n racefiets zitten, zijn ook vrijwilliger bij de fietsmaatjesorganisatie. En dat is natuurlijk een fantastisch iets. Als je kunt fietsen, kun je fietsmaatje worden.
1: We gaan straks praten over de vrijwilligers. En dat vind ik altijd. Ik ben gek van vrijwilligers. Nederland staat voorop als het om
3: jij
1: vrijwilligers gaat.
3: Jij wil altijd een andere kant op die wij op willen. Hè?
1: Ja, dat begrijp ik. Daarom ben ik ook presentator.
2: Ja. Heerlijk.
1: Heb je wel eens van Kees Haag gehoord?
3: Volgens mij heeft hij vroeger wel eens wat gezongen.
2: Nee.
3: Ja. Nee, hoor.
1: Het is de zoon van Nico Haak.
3: Van Nico. Ja. Dus die ging bij Hoevelaken linksaf.
1: Ja. Ja. En dit is Kees Haak, de zoon. Nou. En weet je wat voor muziek die heeft?
2: Dat gaan we nu horen.
3: Oh, dat kan.

0: ja, ik hoop dat je dat je iets zegt. Maar je luisterde naar Kees Haak. En Kees Haak is dan de jongste zoon van Nico Haak. Die van de paniekzaaiers. Hey. Links al bij Hoevelaken, ja. Jawel. En ja, die streed echt in de voetsporen van zijn vader. Want ja, het lijkt wel de muziek van zijn vader. De vrijwilligers bij de fietsmaatjes. Roelof, een vereniging is niks zonder vrijwilligers.
1: Klopt.
0: Ik denk dat ik niks te veel zeg.
2: Nee, klopt. Vrijwilligers zijn hartstikke hard nodig. En vooral bij fietsmaatjes. Omdat er gewoon één op één is. Een vrijwilliger, een maatje en een gast. En ja. Een gast kan niet alleen fietsen. Een gast kan sowieso niet heel gemakkelijk fietsen. Dus die heeft een begeleider nodig. En het leuke is dat je op allerlei manieren vrijwilligers kunt krijgen. Zo hadden we dus een taalcoach in de gemeente Noordwijk. En die had een mevrouw en die wou graag beter Nederlands leren. Deze mevrouw werd dus fietsmaatje. Ze ging dus fietsen met een mevrouw, een gast, die Nederlands sprak, die Engels sprak, maar die blind was. Dus door die twee te combineren, werden ze alle twee beter. De gast voelt zich geen gast, maar voelt zich ook sterk. Ik kan wat overdragen aan een maatje die met me fietst. En het maatje, die niet zo goed Nederlands sprak, moet dus Nederlands spreken tegen de gast om te zeggen, we gaan naar links, we gaan naar rechts, want de gast was blind. Dat is natuurlijk een fantastisch verhaal om mensen bij elkaar te brengen. Ja. Dat is natuurlijk een fantastisch verhaal om vrijwilligers te krijgen.
0: Wat doet Fietsmaatjes dan meer om mensen, om vrijwilligers bij elkaar te krijgen?
2: We hebben dus de sites, de vrijwilligers worden aangemeld. Er wordt links en rechts rondgesproken. Meestal is het van mond-op-mond reclame.
1: Klopt.
2: Zelfs tegenwoordig, je zit denken meestal dat je dus alleen maar gepensioneerden hebt. Maar in Noordwijkerhout hebben we ook een hele serie jongeren. Jonge mensen van een jaar of 20 tot 30 die bij ons vrijwilliger zijn geworden. En die gaan dus niet fietsen met hun eigen opa en oma, maar gewoon fietsen met andere mensen uit het dorp. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar die mensen melden zich uit zichzelf aan. En natuurlijk willen we nog dat veel meer mensen zich aanmelden als vrijwilliger. Want daardoor kunnen we ook meer gasten bedienen.
0: Maar moet je überhaupt iets doen om die vrijwilligers enthousiast te houden, te krijgen, te maken?
2: Ja, een beetje. We informeren ze natuurlijk via een nieuwsbrief. We gaan één keer per jaar hebben we gezamenlijke borrel. Dan worden alle vrijwilligers bij elkaar gezet. Dat doen we dan ook weer in Noordwijkerhout vaak. Even met elkaar bijpraten, elkaar informeren. Dat gebeurt ook regelmatig.
3: En de mond-op-mond reclame. Dat werkt sowieso het beste.
0: Ja. Ja. Maar waar ik een beetje naar op zoek ben, is het sfeertje binnen de fietsmaatjes.
2: Ja, het sfeertje bij fietsmaatjes is natuurlijk het sfeertje tussen twee personen.
0: Ja.
2: Dat is het sfeertje, daar gaat het om.
0: Maar het afvangen van elkaar, een keertje inspringen voor elkaar, de broederschap, zeg maar, de verbinding.
2: Dat kan nog beter, want het is gewoon één op één.
0: Ja.
2: Een maatje heeft zijn gast. En die twee zijn samen een team. En die komen bij elkaar op bezoek, ook als ze niet kunnen fietsen. Dat is een sterk team. Daar zorgen de coördinatoren voor. Die zorgen dat je twee mensen die bij elkaar passen, bij elkaar komen.
0: Ja, en dan,
2: en bij het toerfietsen is het natuurlijk, dan fiets je met een groepje. Dat is het groeps.
0: Ja, maar zeg het dan nog, heb ik nog geen antwoord op mijn vraag.
2: Nee.
0: Wat is nou de band tussen fietsmaatje en de vrijwilligers? En dan heb ik het niet over de derde wiel. De band, de binding. Wat zou ik met fietsmaatje kunnen hebben?
2: Ja, kijk, wat is het? Bij een voetbalteam heb je een band tussen het elftal.
0: Nou, bij een voetbalteam heb je een band in de derde helft.
2: Ja.
0: Die stelling durf ik wel aan, want laat wel zijn. Maar, daar kennen ze elkaar allemaal en dan kennen ze ook alle jongens van die andere teams.
2: Maar bij fietsmaatjes heb je geen gezamenlijke kroeg. Nee. Fietsmaatjes gaan gewoon twee mensen samen op stap.
0: Ja.
2: En die
0: ja.
2: komen weer terug, die leveren de fiets in. En dan gaan ze over een maand of over een week of over twee dagen gaan ze weer samen fietsen. Ja. Dat is de band. En de band is dus niet. Een individuele sporter heeft ook minder band met de rest.
0: Ja, maar
2: het
0: was
2: is geen teamwork.
0: Een individuele sporter heeft in de regel nog een heel technisch team achter zich staan waar hij een behoorlijke band mee heeft. Kijk naar een Max Verstappen. Je wil niet weten wat voor een team die vent achter zich heeft. En hij zit alleen in zijn autootje.
2: Hij zit niet alleen in zijn autootje. Hij is afhankelijk van de rest. En de fietsmaatje en de gast zijn natuurlijk ook afhankelijk van de technische dienst.
0: Juist.
2: Als er wat is, zijn ze bij de technische dienst.
0: Juist.
2: Als er een probleempje onderweg is, als iemand wel of niet kan fietsen, is er een coördinator beschikbaar. Dus de verbindingen tussen een coördinator en de technische dienst en de gast en de maat, die zijn er.
0: Ja.
2: Dat is gewoon strak georganiseerd.
0: Maar ik denk dan van...
2: Jij denkt aan een gezamenlijk borreltje drinken.
0: Nou nee, ik denk aan fietsmaatje is een merk. En hoe kan dat merk nou zo sterk zijn als die onderlinge band eigenlijk alleen maar tussen die twee is?
2: Dat is een mooie vraag.
0: De klant en de fiets. Dus
3: ja. Dat is wel collectief. Ik denk met een nieuwjaarsborrel en halverwege het jaar nog een keer een borrel, dan krijg je dus het clubgevoel.
0: Ja.
3: Hè, maar het blijft een individueel verhaal, want je zit met twee mensen.
0: Daar kom je niet los van.
3: En je moet wel zorgen, of je moet niks. Maar zoals ik net vertelde dat ik met mijn zus ga fietsen, ik ga straks 3 maanden op vakantie.
0: En dan, 3?
3: Ja, ik had geen vrije dagen meer. Van de rente van mijn schuld. Maar dan ga ik proberen om iemand anders voor mij in te zetten. Ja, van joh, wil jij dan...
0: Met mijn zusje.
3: Klopt.
0: Hè? Als je maar voorzichtig bent. Ja, want ik doe je wat.
3: Ja, daarom. Ja, ze is pas 79. Nee, maar zo probeer je dat wel te enthousiasmeren. Dat is gewoon zo. Dus het is een andere tak van sport als een hardloopster of Max Verstappen, wat jij zegt. Ja. Of, hè. Ja. Op deze manier moet je dat stukje binding creëren.
0: We hebben stof tot nadenken. Ja. Ik denk dat we maar eventjes een muziekje erin moeten zetten, zodat we dat even kunnen laten...
3: Ik vond even stil,
0: neerdalen. Nou, dan heb ik een heerlijke plaat voor je. We gaan de mensen wakker maken. Bye.

0: Queen. Mooier konden we niet doen, hè? Bicycle Racing. Ik heb voor mezelf een draaiboekje gemaakt waarin allerlei dingetjes staan van de artiesten. En bij deze artiesten heb ik dan een keertje geen fotootje geplaatst, maar gewoon een foto van het album. The Fat Bottoms Girls. Ja, herkenbaar, herkenbaar.
1: Nou. Natuurlijk.
0: We gaan nog eventjes praten nu ook weer over die sfeer, weer over die band. Fietsmaatjes, zeiden we, dat is een gigantisch sterk merk. Dat is over het hele land is dat bekend. Iedereen weet wel een beetje in Nederland wat Fietsmaatjes is. Ja. Niet iedereen in Nederland weet wat TFC is.
2: Nee, klopt.
1: Maar dit Fietsmaatjes is ook eigenlijk ontstaan in Teylingen in 2012... door Thekla Swenkels en Jan Burgmeijer. Die waren in Duitsland en die zagen dat er veel mensen door ouderdom, een beperking of een ziekte, dat ze niet meer zelfstandig konden fietsen. Mm-hmm. Terwijl die mensen dat wel graag wilden. En zij zagen een duofiets in Duitsland en ze hebben het concept van Fietsmaatjes bedacht. Dat is eigenlijk dus in onze buurgemeente Teylingen is dat verhaal bedacht. En ze hebben dat goed in elkaar gezet en daardoor is het uitgebreid door heel Nederland. En je hebt inmiddels 80 stichtingen. Allemaal zelfstandige stichtingen, Fietsmaatjes. Dus Noordwijk is een zelfstandige stichting. Noordwijkerhout is een zelfstandige stichting. De Zulk is een zelfstandige stichting. En iedereen die heeft het totale concept uit Teylingen, uit Fietsmaatjes Nederland gekregen. En daarom is het ook zo sterk.
0: Maar is er dan ook een soort van holding daarboven die jullie support, waar jullie support kunnen krijgen of zo?
1: We kunnen wel support krijgen, maar geen financieel support.
0: Nee, oké.
1: Het is gewoon
0: kennis.
1: Wij hebben 2 jaar geleden het wiel niet uitgevonden.
0: Nee.
1: We hebben gewoon geknipt en geplakt.
0: Oké. Kijk, als je kijkt naar een zonnebloem, ik weet het toevallig omdat mijn vrouw daar heel veel mee doet. Die hebben gewoon een holding in Eindhoven zitten en daar krijg je al je richtlijnen, je brieven, weet ik wat. Ja. Die steun krijg je. Centen, ja, dan moet je natuurlijk zelf ook het een en ander voor doen. Maar
1: het is geen holding. Het is geen holding. Die erboven zit. Het is gewoon Fietsmaatjes Nederland en die ondersteunt, die geeft faciliteiten in de computer. Hoe dat je dingen moet doen. Je hebt een vrijwilligersverklaring. Je hebt een vragen die je kunt stellen aan de gasten. Vragen die je moet stellen aan de vrijwilligers. VOG-verklaringen. Alle papieren die nodig zijn, liggen klaar om te pakken. Okay. En dus kun je heel snel een fietsmaatjesorganisatie beginnen.
0: Ja. Peter, TFC, dat is gewoon een vereniging.
2: Klopt.
0: Die kent een bestuur, die worden door de leden gekozen, dat soort dingen. De leden hebben het een en ander aan inspraak en dat soort dingen. De sfeer.
1: Ja,
0: vertel daar eens iets over. Hoe is de sfeer nou binnen zo'n fietsclub, waarbij een x-aantal mensen toch vaker met elkaar gaan fietsen dan anderen, maar toch die binding?
2: Klopt, de binding. Wat ik net vertelde, we hebben pakweg een 80 leden.
0: Ja.
2: Daar zijn er pakweg... Ja, een kleine 50 zijn er actief van, die dus regelmatig terugkeren. Maar dat heb je bij elke vereniging, zoals deze. Er zijn ook mensen die gaan 5 keer per jaar mee met zo'n excursie, wat ik net vertelde, naar Lunteren. Maar
0: daar zou ik wel voor willen gaan fietsen, ja.
2: Ja, daarom.
0: Maar ik noem maar wat, hè.
2: Ja, nee, klopt. We hebben een man die, weet dat, die... We zijn bij een spruikjesboer geweest in Hazerswoude. Nou, die vertelde dan over
0: zijn... Is met de Elfstedentocht?
2: In Hazerswoude, nee, daar komt geen Elfstedentocht. Dan moet je naar Friesland.
0: Ja, maar er zat gewoon een spruitjesboer die...
2: Henk Algenent.
1: Ja, maar we hebben een tweedaagse, Peter. We hebben een vierdaagse.
2: We doen echt heel veel. We gaan straks 2 dagen gaan we richting Made. En we gaan...
1: Is dat al bekend waar we naartoe gaan?
2: Ja, naar Made, ja. En dat is 23 augustus. We gaan een klein comité vanuit de club. Gaan we met een klein groepje naar een vriendje van mij in Woudzend. Dan fietsen we 150 kilometer en dan 2 keer 90 daar en weer terug. Dus dat ontstaat ook weer in die club. En dat geeft ook weer dat saamhorigheid. Ja, en het feit dat er wat georganiseerd wordt. Er is een groep die gaan op 10-daagse, die gaan naar Frankrijk fietsen. En dat is dan weer een klein comité uit de groep. En onwijs leuk, maar dat geeft wel dat harmonische en het wijgevoel. Ik denk dat het beste tekst is, het wijgevoel. En dan kom ik ook weer toch bij die maandborrel.
0: Ja, dat is dan de derde helft gebeuren.
2: Dat is de derde helft. Dat is elke tweede vrijdag van de maand. En dan komen we bij elkaar. En dan zijn we tussen de 15 en de 25 mensen komen daar. En dat is tussen 5 en 7. Nou, ik ben meestal een uur of half elf, 11 uur thuis. Dus dan om aan te geven dat dat dus echt de derde helft is.
0: 11 uur? Ja, en hij begint om 5 uur, geloof ik.
2: 5 uur, ja.
0: Ik heb ooit een rit gehad op Stranden dus met Roelof. Ja. En die moest om 4:30, weg, want dan begon de derde helft.
2: Ja, ja klopt.
1: Dan moesten
0: en
1: we
0: jij durfde hier aan plein publiek te zeggen dat je om 11 uur thuis was.
2: Ja, klopt. Ja, hoor. mijn meisje weet, wij hebben altijd een gelijk spel, dus altijd verlengen.
0: Kijk, dat bedoel ik met sfeer. Dat bedoel ik met derde helft. Ja, dat is ontzettend.
2: Dat is feest. Dat is echt feest. En op zo'n leuke manier. Want je leert elkaar op een fiets. We hebben echt hele serieus hele leuke gesprekken op de fiets. Maar in zo'n gelegenheid, als we de maandborrel hebben, krijg je weer andere gesprekken. Je ziet elkaar hier zonder helm. Ja, en de dynamiek is zo gaaf, zo leuk.
0: Maar jij zonder helm. Zie je die kale...
2: Kale knarst. Ik zou je helpen, Herman.
0: even de laatste vraag van dit onderwerp. We gaan weer naar muziekje. Waarom, Roelof, moet ik vrijwilliger worden bij de fietsmaatjes?
1: Nou, dat is heel leuk. Waarom vrijwilliger? Je krijgt er zoveel voor terug.
0: Zoals?
1: Je zit op zo'n fiets. Je krijgt een gast. Daar ga je mee fietsen. En die gast die is zo blij dat jij met hem of haar fietst.
0: Mm-hmm.
1: Dat geeft zoveel voldoening.
0: Krijg je die feedback ook van de gasten?
1: Die feedback krijg je ook vaak van de gasten. En je ziet de gasten ook vaak stralen. Want de stappers hebben ze nu gefietst. En dan stappen ze
0: is dat een prestatie voor die mensen?
1: Het is een prestatie en tegelijkertijd is het... Ze fietsen door de omgeving. Ze zien de planten...
0: De nieuwbouw van het Oranje Hotel, weet ik het.
1: Je fietst door de Bollenstreek. En de man is zelf een bollenboer geweest. En hij kan aan de maat vertellen over de bollen. Hij kan vertellen over vroeger. Hij kan zich een uur lang uiten, of 3 uur lang, uiten over wat hem beleeft. Anders zou die man thuis zitten, naar de geraniums kijken. En jij als vrijwilliger geeft die ruimte. Jij als vrijwilliger maakt die man blij.
2: Je luistert.
1: Je luistert, je zit naast elkaar, allemaal rustig. Je drinkt een bakje koffie. Dus je krijgt als vrijwilliger, krijg jij in plaats van dat je... En je geeft natuurlijk ook... Dus het is niet in plaats van dat je geeft. Nee, je krijgt veel als vrijwilliger.
0: Maar je vergeet erbij te vertellen natuurlijk... dat je als vrijwilliger ook die bui regen op je test krijgt.
1: Ja.
0: En die wind tegen krijgt. Ja. En zeiknat thuis komt. En welke voldoening geeft dat?
1: Dat geeft zoveel voldoening. Dat geeft zoveel voldoening. Want dan heb je wat meegemaakt.
0: Ja.
1: En op zo'n fiets heb je niet alleen 2 batterijen, maar je hebt je een tas achterin. En in de tas zitten poncho's. Dus je doet samen een poncho aan. Dus je blijft redelijk droog.
0: En je maakt er een fotootje van. En je maakt er een foto van voor Facebook.
1: En je hebt weer iets moois om te vertellen thuis. Wat we nou weer hebben meegemaakt.
0: Ja.
1: En dat is vaak het verhaal ook van zo'n maatje. Maar ook van zo'n gast.
2: Kijk, met mooi weer.
0: Dit wilde ik nou even van je horen. Dan ga ik natuurlijk die vraag ook stellen aan Peter. Want Peter, waarom zou ik nou moeten gaan fietsen bij de fietsclub? Bij de Tourfietsclub?
2: Punt 1, het sfeertje. Ja, wat gewoon top is. Maar dat zal bij andere clubs ook zijn. Hè? Want je groeit natuurlijk in een club. Ja? En de diversiteit. Dus wat ik al 2 keer gezegd heb. Omdat we met dames fietsen. En dan zo'n maand samen zijn. Ja? En onderweg altijd een kopje koffie drinken. Dat is met of zonder puntje, weet dat, appelgebak. Dus dat zijn allemaal facetten. En uiteindelijk wat ik net zeg. Die leuke gesprekken. En als we dan tegen de wind aan het beuken zijn. Ja, en hard aan het werk.
0: Ik denk, ik zal het zelf maar even zeggen.
2: Ja. Ik bedoel, dan heb ik die gesprekken ook niet. Ik bedoel, dan ben ik ook blij als ik het eind van die weg zie. En ik zeg, nou jongens, we kunnen nu even voor de wind fietsen. En we kunnen even discussiëren.
1: Maar je bent geen eenzame fietser.
2: Ik ben zeker geen eenzame fietser. Alhoewel ik dat ook wel eens doe. Want wij fietsen dan dinsdag, donderdag, woensdagavond, zomers, zaterdag en zondag. Dus je kan bij ons 5 keer fietsen. En ik heb ook nog wel eens, maar dat is mijn afwijking, dat ik op maandag of woensdag even wil fietsen. Nou, dan ga ik in mijn uppie of ik bel Roelof even, dan gaan we samen. Ja, en dat je, als je zulke mensen om je heen hebt die even kan bellen. Roelof, ik heb vanmiddag niks te doen. Gaan we even fietsen? Nou, dan gaan we even 80 kilometer fietsen. Dat is even gewoon leuk.
0: Even 80 kilometer.
2: Ja.
0: Ja. Leuk om te horen. Ik denk, jullie hebben uitgezocht René Vroger.
2: Ja.
0: Een eigen huis. Waarom René Vroger? Waarom een eigen huis? Wat heeft dat te maken met fietsen?
1: Nou, je bent elke keer weer blij dat je thuis bent.
2: Dat je thuis
1: en dan rij je morgens om 8:30 weg. En dan ben je 's middags om 1:00 ben je thuis.
2: Ja.
1: Dan is het lampje een beetje uit. Ja. En dan zeg je, weer in mijn eigen
0: maar
1: huis.
0: Maar schoenen uit. Ja, schoenen uit.
2: Even douchen, wel even douchen, jongens. Oh. Wel even douchen.

0: Ja, een beetje de oprichter van de toppers natuurlijk. René Vroeger, geboren in Amsterdamse Jordaan, waar zijn vader Jan een café had. En ja, waar hij eigenlijk zijn zangcarrière begon. Een eigen huis, dat was een plaat van hem uit 19, pak een beetje, ja, ergens in de jaren 90. En dat wilde hij eigenlijk helemaal niet alleen zingen. Want hij wilde Engelstalig zingen.
1: Hij wilde, ja.
0: En dan komt er zoiets uit de bus. We gaan doorpraten over fietsen. En Peter, ik heb het er straks al gevraagd aan je. Althans heb ik het al laten doorschemeren wat ik aan je wil vragen. Wat is nou eigenlijk, jij met zoveel kilometers in de benen, wat is zadelpijn? Leg dat eens uit aan de luisteraar.
1: Ja, nou, het valt lastig uit te leggen. Het is punt 1, oefenen.
0: Ja, en oefenen met je billen.
1: Met je billen. Nou, ja, ik zal je eerlijk vertellen, ik heb ook een e-bike. Want als ik met mijn meisje ga fietsen, dan zitten we samen op de e-bike. Als wij 3 maandjes in Spanje zitten, dan zitten wij ook veel op de e-bike. En ik zit liever op mijn racefiets, op het zadel, als op het zadel van de e-bike.
0: Omdat?
1: Ik denk dat dat een kwestie van toch eelt krijgen is op dat stuitje aan de onderkant van je billen.
2: Ik denk dat het beter past.
1: En ja, omdat ik zo'n klein kontje heb. Dat zou kunnen. Maar
0: we gaan even reclame maken voor het kontje.
1: Ja, het kontje van Peter.
2: Nee, die zien heel veel mensen. Want veel mensen fietsen achter Peter.
1: Ja, ja.
0: En die hebben dus geen luchtbescherming.
1: Nee, nee.
0: Daar hoef je echt niet in de slipstream te zitten.
1: Maar het leuke is van... Ik heb wel eens met warmte wel last van een schrale kont. En als je dan die sudoku... Nee, hoe heet dat? Sudocreme. Ik zeg al een sudoku. Maar dat
2: gewoon een potje met vet toch, Peter?
1: Een potje met vet. Als je dat erop speert, ben je overal klaar mee. Dat heb je geen last.
0: Nee. Ja, maar is dit iets wat je aan het begin van het seizoen hebt? Of heb je dit altijd?
1: Nee, nooit. Als je eenmaal op die fiets zit en je bent eraan gewend... Ja, dan heb je daar eigenlijk
2: Herman, jij begint over zadelpijn. Wij niet.
0: Nee.
2: Wij hebben er geen last van, eigenlijk gezegd.
0: Er zijn mensen die net gaan fietsen, die hebben daar last van.
2: Ja, en
0: dus ben ik op zoek van, jezus jongens, hoe komt dat nou? En hoe kan je het voorkomen?
2: Heb jij er zelf geen last van op je fiets?
0: Nee. Ik heb zo'n heel zacht, een beetje waszadel of zoiets, weet ik wat erin zit.
2: Ja. Dat schijnt toch ook niet te helpen?
0: Dat zet zich helemaal naar mijn
2: En bij ons liggen onze billen gewoon lekker in het zadel.
0: Ja.
2: Ik denk dat het is.
0: Maar of het is het zeempie.
1: Ik kon me dit moeilijk voorstellen. Hoe dat zo'n klein zadeltje, hoe dat lekker kon zitten. Ja. Maar het is echt zo.
2: Wat Herman nou ook zegt, een zeempje. We hebben natuurlijk goede kleding.
0: Ja.
2: En in die kleding, zo'n fietsbroek, zit een mooie, dikke zeem.
0: Ja.
2: En die zeem, die vangt veel
1: op. Klopt. Ja.
2: Precies op de juiste plekken.
0: Ja. Is fietsen nou een dure hobby?
1: Ik heb altijd gevoetbald en hard gelopen. En ik tussen mijn 15e en 25e heb ik 10 keer met de Ronde van Noordwijk meegedaan.
0: Mm-hmm.
1: Toen ben ik gestopt, want ik had geen tijd meer om. Want fietsen kost gewoon tijd. En ik ben nu weer gaan fietsen sinds 6 jaar dat ik met pensioen ben. En ik zeg tegen mijn fietsenmaker, ik vind fietsen eigenlijk best wel een prijzig hobby. Nou, dat valt wel mee. Maar fietsen is best wel, het is je bandjes, het is je onderhoud. Als je een cassette moet vervangen.
2: Peter, jij fietst 12.000 tot 14.000 kilometer per jaar.
1: Klopt, ja. Okay.
2: En dan heb je veel onderhoud.
1: Ja, klopt.
2: Maar een lidmaatschap van de TSC is maar 60, 65 euro of zoiets. En dan komt er wat bijdrage bij voor de NTFU.
1: Ja,
2: dat is ook 40 euro. Dus zeg maar even opgeteld.
1: Euro.
2: Ben je 110 euro.
0: Dus contributie is 3 keer zo goedkoop als voetballen.
1: Ja, klopt. Ja, want ik ben dan trainingslid bij SIC en ik betaal 150, 155 euro.
2: Zoveel betaal je bij SIC?
1: Ja.
2: Kun je dan niet beter bij VVSB gaan voetballen?
1: Net wat je zegt, niet bij VVSB.
0: Zit jij te vloeken, zeg daar aan de andere kant van het glas?
2: Ja, ik zit hier met 2 Noordwijkers.
1: Ga je niet winnen, Rudolf. Okay. Nee, hoor. Maar er hangt best een prijskaart. Ja, want zelfs een auto, als je veel kilometers maakt, heb je slijtage. Ik heb 2-3 keer per jaar een ketting. Ik heb net mijn cassette vervangen, even dit, even dat. Je remschijven, je remblokjes.
0: Maar dat zou je ook met de duo fietsen hebben, denk ik.
1: Ja,
0: veel slijtage.
1: Heel goed.
2: Ja.
1: Wat je daar...
2: En dat is ook zo, heb je slijtage, maar daar heb je een technisch team voor. En daar heb je een onderhoudscontract voor.
0: De kosten
2: voor.
0: Van een...
2: 15.000,
0: 16.000. Blijven zitten.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
2: En daarom hebben we sponsorgeld nodig.
0: Kijk.
2: Daarom zijn we blij met Tineke.
0: Wat doen jullie aan sponsoring?
2: Sponsoring is vaak van grote organisaties. En Noordwijkerhout heeft het nadeel. Ja, dat is, hoe zeg ik dat nou heel mooi?
0: Je hebt zo'n mooi merk.
2: Ja,
0: je hebt zo'n mooi merk.
2: Ja.
0: Fietsmaatjes.
2: Fietsmaatjes. En iedereen zou Fietsmaatjes moeten sponsoren in een dorp. Want juist de oude dorpelingen die al veel gedaan hebben voor het dorp en in het dorp, die zouden, die kunnen daardoor fietsen. En juist de dorpse gemeenschappen, de dorpse bedrijven, zouden Fietsmaatjes moeten sponsoren. Want Fietsmaatjes is ook een ambi-organisatie. Dus daardoor kunnen ze de kosten, de winst die ze gemaakt hebben in een bedrijf, kunnen ze gedeeltelijk sponsoren.
0: Maar wat kan Fietsmaatjes ze terugleveren? Als ik als schoenenwinkel jou ga sponsoren, jouw Fietsmaatjes, wat krijg ik terug van Fietsmaatjes?
2: Voldoening. Daar begint het mee. Ja, maar dat is een simpel antwoord, hè?
0: Ja, daar zit de ondernemer niet op te wachten natuurlijk. De ondernemer die wil naamsbekendheid. Kunnen jullie daaraan bijdragen?
2: We hebben naamsbekendheid is een bordje achter op de fiets. En dat is de enige naamsbekendheid. En als je naar de site van Fietsmaatjes Noordwijkerhout gaat, dan zie je Teilingen College, dan zie je Warmerdam, dan zie je Trouble Fee, dan zie je Bretano, zie je Flexible Human Service, zie je Almo Vastgoed, zie je Fonds 1818, zie je Van der Slot, zie je...
0: Oma, je hebt er ramen gemaakt. Maar nou, ik ben ondernemer.
2: Ja.
0: Wat zou ik ermee opschieten als ik een factuur stuur naar Peter en Elze voor de levering van 6 paar fietsschoenen? En ik zou erop zeggen, wij zijn sponsor op die factuur van Fietsmaatjes. Wat nou, geef je dan iets terug?
2: Als Peter den Elzen een sociaal bedrijf is, dan vindt hij dat fantastisch en vindt hij dat mooi dat er wat gedaan wordt voor de lokale gemeenschap.
0: Zo leest de lokale gemeenschap het ook nog eens als jij dat op de factuur vermeldt. Als jij het op de factuur vermeldt naar de concurrent van Peter. Hey, Peter die slaat er een slaatje uit.
2: Nou, een slaatje uitslaan, dat is weer een heel mooi woord. Maar
0: ik probeer je een tip te geven, man.
2: Ja, nou, vertel het eventjes dan.
1: Te triggeren. Hij probeert je te triggeren. Gewoon, triggeren. Wat je hier wijzer van kan worden, hoe je verder kan. Ja, om dit nog dat merk, want het is gewoon een merk. Juist, wat je gewoon meer uit kan bouwen. Nog meer uit kan bouwen. En daarom is dit programma ook zo ontzettend leuk. Ja, en je stelt de goede vragen, Herman. Dus helemaal top. Ja, en we kunnen elkaar een beetje aanvullen. De Roelof ken ik natuurlijk, daar fiets ik 9 keer in de week mee. Ik fiets met jou veel te weinig, Herman. Dus je moet maar gaan trainen.
0: Ik heb zo'n accu.
1: Ja, mag, vinden we helemaal niet erg. Maar het is gewoon leuk om elkaar te triggeren. Ja, en dat is het verhaal. Maar ook toen ik ondernemer was, toen heb ik ook dingen gesponsord. Ik ging daar geen onskaas meer van verkopen. Maar het is ook de naam die je in de markt zet.
2: Ja.
1: Ja, en de brand. Ja, en dat moet groeien. En dat moet dan vanzelfsprekend worden. En als er op een gegeven moment, en heel raar gezegd, zelfs wat je nu op tv heel veel ziet, van dat je dierenasiel kan sponsoren, 1,85 per maand. Nou, misschien is dit ook wel zoiets dat je zegt van dat er landelijk zoiets in de markt gezet moet gaan worden.
0: Zo'n vreselijk mooi merk.
1: Ja,
0: ja. Ja, ik denk dat veel, wel er is vergeten.
1: Ik denk nog veel mooier als dat dierenasiel wat ik net zeg.
0: Ik bedoel
1: is ook niet te onderschatten, maar...
0: Er is één plaatje wat ik absoluut moet draaien. En daar kom ik niet onderuit.

0: En zo gaan we naar het einde van dit extra programma. En ik moet zeggen, ik heb het met heel veel liefde en plezier gedaan. Ik heb ook genoten van jullie inbreng. Laatste vraag. Wat zou je nog willen zeggen, Roelof?
1: Nou, eigenlijk krijgen wij ook veel gasten van Welzijn Noordwijk. En Welzijn Noordwijk staat nu op het punt door de nieuwe coalitie samengevoegd te worden met Katwijk. En Welzijn Noordwijk zit bovenop de mensen in Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zulk. En ze hebben een petitieverzoek op internet om te tekenen dat Welzijn Noordwijk blijft. Dicht bij de mensen.
0: Oké. Okay. Hoe komen ze op die petitie?
1: Op de internetsite kun je dat vinden.
0: Internetsite van Welzijnskwartier?
1: Van Welzijn Noordwijk, ja.
0: Welzijn Noordwijk, oké, duidelijk. Peter, jouw laatste woorden in deze uitzending.
2: Herman, je kan haast niet geloven. Ik was van tevoren toch een beetje spannend. En ik vind het een hele promotie voor onze fietsclub. En ik hoop heel veel mensen te hebben geenthousiasmeerd om ook bij ons te komen fietsen. En maakt niet uit wie, wat, hoe, waar. Maar het is gewoon enorm leuk om te fietsen. En ik zit ook op fietsmaatje. Dus het verhaal van Roelof, wat hij vertelt over Noordwijkerhout, gaat ook natuurlijk voor Noordwijk. Ja. En ook wij hebben vrijwilligers nodig om met mensen te gaan fietsen. Want er zijn nog steeds mensen die op de wachtlijst staan om ook te gaan fietsen. Dus ook dat is een heel goed verhaal. Laat mensen hier van dit gesprek wat wij met z'n drieën gevoerd hebben hun voordeel doen en enjoy.
0: Ja, enjoy, ja. Daar gaat het om. Geniet. Dank jullie wel, heren, voor de bijdrage in dit extra programma op de pedalen. En misschien gaan we het nog eens een keertje overdoen over een jaartje
2: lijkt
0: of twee.
2: Lijkt me heel gezellig.
0: Ja, toch? Ja. Maar dan neem jij de wijn mee.
2: Ja, is goed. Ja, hoor.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 4 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement?

0: Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo. Summer in a city.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
11: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
12: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
13: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.

0: zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Nwiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bolle-omroep.nl voor alle mogelijkheden. De

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Zomeractie bij Baader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsono. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Baader.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhangerbots en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
7: We don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
6: Dit is Bo.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
8: An hour dance, trance and house music. Trance Live.
9: Exciting and entertaining.
10: Get on up!
9: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
11: Ladies and gentlemen, brothers and sisters!
9: The party starts here.
12: Sunday morning, 12 o'clock. Dance, trance.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4de dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie.

0: Rijswijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.